0: Wise Men. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Higo, Vallen in Geluk.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
0: Radio Oost.

0: knie.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Bestime Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light of €139.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
14: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van The Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Pas op hoor, deze is heet.
19: Oef, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
20: Ja,
19: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
20: En voor mij, man?
19: En een frisje voor jou.
20: Dank je.
21: Proost.
22: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
17: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
23: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
25: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in de paskamer?
26: Yes.
25: Maar ben je je pasje kwijt? Maak er een potje van. Met een bankrekening van Buut spaar en betaal je makkelijk met potjes. En kan je nu ook met je telefoon betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
15: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: The Academy of St. Martin in the Fields onder lijn van Iona Brown speelde het eerste deel, het Allemande, uit het Concerto Grosso in C klein, opus 6, nummer 8 van Georg Friedrich Händel.
1: Thuis op zondag. Bas Treffers.

0: Een hele goedemorgen. Het is ruim 8:09 op deze zondag 14 juni. Welkom bij Thuis op Zondag tot 12 uur op Radio Oost, met in het eerste uur licht klassieke muziek. Collega Monique Sleiderink presenteert de tweede helft van dit programma en tot 10 uur ben ik je gast hier. De ochtend die begint wat druilerig. In de middag is het zo goed als droog. Er staat een frisse wind uit het noordwesten met kracht 4 tot 5. En het wordt vandaag maximaal 16 of 17 graden. Vanavond daalt de temperatuur naar een graad of 10. Straks na het nieuws meer van onze weerman Hans Nienhuis. In het volgende uur tussen 9 en 10 heb ik na 9:30 muzikale uitgaanstips voor je. En in dit uur de vaste onderdelen. Zoals de inspiratiecolumn, het regionale bulletin om 8:30, het weerpraatje. En muziek van onder andere Verdi, Rodrigo en Claude Debussy. Tot 10 uur zijn technicus Jeroen Huijts en ik bij je in
1: Thuis op Zondag.
0: Kantate Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, BBV 76, was de tweede kantate die Johann Sebastian Bach componeerde als Thomaskantor in Leipzig. En die werd uitgevoerd op de tweede zondag na Pinksteren. De kantate vormt een tweeluik met BBV 75, die Bach een week eerder als Antrittskantate, oftewel visitekantate, in Leipzig in de Nicolaikirche liet horen. En beide werken vormen samen een imponerend visitekaartje. En beide kantaten stellen maar liefst 14 delen, 7 voor en 7 na de preek uit te voeren. Wij gaan luisteren naar het chorus uit die kantate, Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. En je hoort het Collegium Vocaal uit Gent, het Rijkerkaar Consort onder leiding van Philippe Pierlot.

Collegium Vocaal uit Gent samen met het Ritjekaar Consort onder leiding van Philippe Pierlot. Het is ruim 15 minuten over 8. De inspiratiecolumn van vandaag die wordt verzorgd door Leeuwen-Jan van Dalen. Hij is voorganger van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Zwolle.

Goedemorgen. Heb je wel eens een musje gezien? Je weet wel, zo'n klein vogeltje. Je vindt ze in de stad. Je ziet ze op het platteland. Overal waar je komt eigenlijk. Musjes zijn prachtige vogeltjes. In de Bijbel kom je ze ook tegen. Namelijk in het onderwijs van Jezus. Voordat hij zijn discipelen uitzendt, geeft hij hun instructies. En dan vertelt hij ook iets over de mussen. Die instructies en al die lessen zijn nodig. Want hij zendt zijn leerlingen uit als schapen te midden van wolven. Ze mogen erop uittrekken om de blijde boodschap van Gods koninkrijk bekend te maken. Maar niet iedereen zit te wachten op het evangelie. Er zal ook weerstand komen. In Matteüs 10 gaat het daarover. Dat er dreiging zal zijn. Maar dat de discipelen niet bang hoeven te zijn voor mensen. Voor hen die het lichaam kunnen doden, maar de ziel niet kunnen doden. Een mens is immers meer dan een lichaam. Dat maakt ook het verschil tussen mensen en dieren en planten. Mensen hebben een ziel. En God waakt over de zielen van zijn kinderen. Hij bewaart hen in het eeuwige leven. Jezus zegt zo mooi in Johannes 10, je weet wel dat hoofdstuk over de goede herder, dat niemand Gods kinderen kan roven uit zijn hand en niemand kan hen verloren laten gaan. Ik begon net over de musjes. Ze waren er ook al in de tijd van Jezus, de tijd van de Bijbel. Van die kleine vogels niet te vergelijken met een adelaar of een ooievaar of een pelikaan. Een musje kun je gewoon in je hand houden. Tijdens Jezus' leven op aarde werden mussen verkocht. Voor een habbekrats, een penninkje, dat is bijna niks. Het scheelde nog maar weinig of ze werden gratis weggegeven. Ze waren zo goedkoop omdat het voedsel voor de armen was. Armenvoedsel. Dan konden zij tenminste voor wat weinig geld ook iets te eten halen. In mensenogen waren musjes nauwelijks iets waard in die tijd. Maar, zegt Jezus, de Vader in de hemel kijkt anders naar deze schepselen. Ze zijn waardevol voor hem. Daarom zegt Jezus dat geen van die musjes op de aarde zal vallen buiten zijn Vader om. Gods ogen kijken liefdevol naar de mussen. Je leest het in Matteüs 10 vanaf vers 29, waar Jezus zegt, worden niet twee musjes voor één penninkje verkocht? En niet één van die musjes zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van jullie hoofd zijn allemaal geteld. Wees dus niet bang. Jullie gaan vele musjes te boven. Wat een mooie vergelijking. Musjes zijn kostbaar in Gods ogen. Hoeveel te meer Gods kinderen. Door wat Jezus voor ons heeft gedaan, dat hij stierf aan het kruis, maar ook opstond uit de dood, dat maakt dat wij waardevol zijn in Gods ogen. Hij draagt ons aan zijn hart. Hoe moeilijk is het voor ons te vatten dat alle haren van ons hoofd zijn geteld. Een heel bijzondere beeldspraak. Maar met een boodschap. God ziet je, hij kent je en je hoeft niet bang of bezorgd in het leven te staan. Want de schepper van hemel en aarde, die ook de musjes heeft gemaakt, wil jouw Vader in de hemel zijn. Hij is de God die van je wil houden, die voor je wil zorgen. Zoals die ook zorgt voor de musjes. Zijn ogen rusten liefdevol op die musjes, maar ook op jou. Deze dag en elke dag. Dus als je vandaag of morgen nog eens een musje ziet, denk dan aan deze woorden van Jezus. Jij bent geliefd in Gods ogen. Hij ziet de musjes, maar hij ziet ook jou. Ik wens je een fijne zondag en een goede week.

Muziek was dat van Felix Mendelssohn. Het vierde deel uit zijn Lieder ohne Worte, opus 85. En je hoorde klarinetist Andreas Ottensammer samen met pianist Yuya Wang. Wij gaan verder met muziek van Giuseppe Verdi. Het beroemde slavenkoor uit de opera Nabucco. En die opera behandelt de lotgevallen van het Joodse volk. En de Italianen herkenden zich in het lijden van het Joodse volk. Verdi werd de held van het naar vrijheid strevende Italiaanse publiek. Het slavenkoor levert een hele grote bijdrage aan het succes van de opera. We gaan luisteren naar het koor en orkest van de Royal Opera House Covent Garden onder leiding van Lamberto Cardelli.

Het slaven. Ja, moet je natuurlijk wel helemaal wachten tot het einde van het stuk. Het slavenkoor was dat van Giuseppe Verdi uit de opera Nabucco. En je hoorde het koor in het orkest van de Royal Opera House Covent Garden. Voordat wij straks naar het regionale bulletin gaan, hebben we eerst nog muziek van Max Richter. Hij bewerkte en herinterpreteerde Vivaldi's vioolconcerten De Vier Seizoenen. Luister maar naar wat hij heeft gemaakt van Lente uit deze Vier Seizoenen. Je hoort violiste Elena Urioste samen met het Cineke Orkest.

Ja, dat was de bewerking van de lente van de vier seizoenen van Vivaldi door de componist Max Richter. Het is 1 minuut, 1,5 minuut over 8:30. Het is tijd voor het regionale bulletin. Een geparkeerde auto is vannacht volledig uitgebrand aan de Rozenstraat in Westerhaar-Vriezenveense-Wijk. Het gaat om de tweede autobrand in korte tijd in het dorp. Toen de hulpdiensten arriveerden, stond het voertuig al volledig in brand. En de brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Door de enorme hitte liep ook een naast geparkeerde auto zware schade op. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en sluit brandstichting niet uit. En wie komende week een militair tentenkamp tegemoet komt ten noorden van Gramsbergen, die moet niet gek opkijken. De landmacht heeft die namelijk geplaatst om onderdak te bieden aan een 35-koppig onderzoeksteam van archeologen. Zij doen onderzoek naar het gebied waar bijna 800 jaar geleden de slag bij Ane plaatsvond. En dat was een grote veldslag in 1227... waarbij Rudolf van Coevorde met een leger van boeren de bisschop van Utrecht versloeg. De met zware harnassen en wapens uitgeruste ridders van de bisschop hadden geen rekening gehouden met de drassige ondergrond in het gebied en zakten weg. De provincie Drenthe en steden als Assen, Zwolle, Ommen, Hardenberg en Gramsbergen hebben hun ontstaan te danken aan deze slag bij Ane. De halve marathon van Zwolle is een prooi geworden voor Vincent Kipto. De Keniaanse loper kwam gisteravond in de straten van Zwolle als eerste over de meet. Kipto lag lange tijd op koers voor het parcoursrecord, maar moest in de slotfase tijd toegeven. Hij eindigde in 1 uur, 1 minuut en 39 seconden. Beste Nederlander in Zwolle werd Frank Futselaar. Bij de vrouwen werd het parcoursrecord wel gebroken. Cynthia Chepkwony volbracht de halve marathon in een tijd van 1 uur 7 minuten en 1 seconde. Een nieuw parcoursrecord. De halve marathon van Zwolle keerde terug nadat de editie van vorig jaar werd afgelast vanwege de hitte. De binnenstad van Zwolle was afgeladen vol en de sfeer was opperbest. En dan amateurvoetbal. Het Overijsselse amateurvoetbal stonden gisteren twee finales om promotie op het programma. Voor ATC en Losser was het de tweede finale voor promotie om een plek in de eerste klasse. Beide teams verloren vorig weekend, maar kregen een herkansing nadat ze midweeks wonnen van Lunteren en Waterwijk. Losser was veel te sterk voor de ploeg van Bert Benneker en won met 4-0 en promoveert dus naar de eerste klasse. En FC Suryoye is na een jaar afwezigheid teruggekeerd in de tweede klasse. De ploeg uit Enschede versloeg Ente vooruit in de slotfase met 2-1 en stelde op die manier promotie veilig. Dit en meer nieuws en verhalen vind je op onze site en in de app.

0: Dat was het derde deel uit de suite Bergamaschi van Claude Debussy. Ook wel bekend als Clair de Lune. En het werd gespeeld door pianist Wiebe Suryadi. Daarmee komt het bijna 9:50. Gaan we praten met onze weerman Hans Nienhuis. Hans, goedemorgen.
1: Dag Bas, goedemorgen.
0: Al helemaal tot zen gebracht door deze pianomuziek.
1: Ik zat er precies aan te denken van, ja, het is wel heerlijk rustgevend als je zo naar de radarbeelden zit te kijken. Die verschuiven heel langzaam mijn hand. En dan heb je zo'n pianomuziekje erbij. Denk je, ja, het is vandaag weer toch wel een mooie dag aan het worden.
0: Nou, kijk eens aan. Dat mogen we graag horen, Hans. Vertel.
1: Ja, alleen of het weerkundig een mooie dag wordt, dat is natuurlijk wel de vraag. Want ja, als ik naar de radarbeelden kijk en ik zie die buien langzaam mijn hand verplaatsen. We houden het niet droog deze morgen en ook een stuk van de middag niet.
0: Kijk.
1: Ja, het is een gemengd weerbeeld, net als gisteren eigenlijk, met een dekbewolking waar hier en daar van die lichte buien in verstopt zitten. Heel plaatselijk kan dat net even iets pittiger uitpakken. Ik had er gisteren zelf ook net zo eentje, dat denderde op het dak. Maar over het algemeen zijn het lichte buien, er zit geen onweer bij. En het, het wisselige weerbeeld met dus nu en dan een bleke opklaring, dan een wolkendek, dan een bui. En ook vrij koel weer met maximaal 16 of 17 graden vandaag. Ja, dat lijkt gewoon heel veel op gisteren. Verschil is wel dat de wind noordwestelijk is geworden, een net wat andere richting. En ja, in de loop van de middag gaat het ook wel wat opknappen. Dan komt er iets meer zon in het weerbeeld en houden de buien op. Maar de wind houdt het langer vol. Gisteren hield hij rond het avonduur eigenlijk op. Vandaag gaat dat niet gebeuren. Hij waait door tot halverwege de avond. Dus het verschil zit echt op details vandaag. Kijk, naar de afgelopen week. Ja, het was natuurlijk sterk wisselvallig en ik heb wat neerslaggetallen binnengekregen. Zwolle-Tolhuislanden had bijvoorbeeld 33, Hengelo 25, Enschede-West 31 en Nijverdal 37. Maar de maandsom in de Lutte die is al door 100 mm heen. En de grondwaterstand ook zoiets. Vanuit Haaksbergen kreeg ik door dat die enkele decimeters boven normaal staat. Dus we hebben geen last van droogte op dit ogenblik.
0: Ik wil zeggen, dat is het goed nieuws voor de natuur natuurlijk.
1: Nou, het moet ook weer niet te nat worden. Want vanuit de noordenburen in Wijster kreeg ik van Gerrit Woertek een filmpje door van koeien die al behoorlijk door de modder moesten wandelen. Dus het is, ja, het is eigenlijk spannend. Je moet het midden gaan zitten, niet te nat, niet te droog. En dan is in Nederland altijd maar weer afwachten of dat lukt.
0: Maar het weer knapt volgens mij op de komende dagen.
1: Er gaat inderdaad verandering aankomen, maar het gaat langzaam. Morgen is het eigenlijk nog steeds net zo'n soort dag als vandaag. Maximum temperatuur 17 graden. Wind is dan weer westelijk, matig van kracht. En vooral in de ochtend is het bewolkt en soms wat, ja, wat buien. Het lijkt een beetje op vandaag. In de middag zakken die buien in elkaar, krijgt de zon wat meer de ruimte. En dan knapt het echt wel wat op. De zon krijgt duidelijk meer te vertellen dan vandaag morgenmiddag. Alleen die temperatuur die blijft dus best achter. Vanaf dinsdag dan krijgt heel langzamerhand het Azoor een hoge vinger in de pap bij ons. Nou moet je aan langzamerhand denken, want het weerbeeld op dinsdag is nog steeds onveranderd. We hebben wat last van die lichte buien, weinig zon. Maar de wind die is eigenlijk al bijna afwezig geraakt. Er zit ook weinig verplaatsing in. Ondertussen gaat de temperatuur dinsdag wel wat hoogte in. We gaan 21 naar maximaal 22 graden toe. Een hele sprong vanaf de temperatuur die we nu hebben. En dat zet zich de dagen daarna door. Woensdag, donderdag, vrijdag elke dag een paar graden erbij. Op woensdag 24 tot 25. En donderdag en vrijdag ruim door de zomerse waarde heen. 7, 28. Misschien dat zelfs richting de 30 mogelijk is op vrijdag. En dat doen we wel met een aanhoudende zuid- tot zuidwestelijke aanvoer. Dat betekent geen hoge druk boven Scandinavië en dus geen stabiele droge lucht die aangevoerd wordt. Het is vrij vochtige lucht, dus het wordt broeierig weer. Met in de tweede helft van de week op vrijdag richting het weekend ook wel kans op een warmte-onweersbui. Ondertussen komt vanaf dinsdag, woensdag komt de zon er beter doorheen. Dus het wordt wel wat lichter aan de ogen allemaal, maar echt mooi knalblauw zomersweer. Dat zit er niet in. Het wordt typisch weer Nederlands zomerweer waarbij je toch moet blijven opletten.
0: Nou ja, goed. Het klinkt in ieder geval heel goed wat mij betreft.
1: Het is een hele verbetering ten opzichte van deze temperaturen.
0: Absoluut. Hans, mag ik je danken en een fijne dag, hè?
1: Hetzelfde, fijne morgen.
2: Thuis op zondag.

Ja, je hoorde het eerste deel, het Allegro uit het Concerto de Aranjuez van de Spaanse componist Rodrigo. Gespeeld door gitarist Milos Karadadlic, moet ik zeggen, samen met het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Yannick Nezet-Seguin. En dit gitaarconcert behoort ongetwijfeld tot de hoogtepunten uit de klassieke muziek van de 20e eeuw. En Rodrigo kreeg door zijn werk niet alleen de klassieke luisteraars, maar ook de popliefhebbers mee. Jawel. We gaan verder met muziek van Edward Elgar, zijn Salut d'Amour. Hij voltooide dat stuk in 1888 toen hij een romantische relatie had met Carolyn Alice Roberts. En hij noemde het Liebesgruß, omdat zij heel vloeiend Duits sprak. Die twee hadden een behoorlijk heftige relatie. Je hoort een uitvoering door violist Charlie Siem samen met het Münchener Rundfunkorchester onder leiding van Paul Goodwin.

Salut d'amour, opus 12 van Edward Elgar. En je hoorde violist Charlie Seam samen met Münchner Rundfunk Orkester. Een heel zoetig stuk, kun je wel zeggen. Wij besluiten dit eerste uur van Thuis op Zondag met muziek van de eerste vrouwelijke componist van Zuid-Amerikaanse muziek, Rosita Mello. En het is een wals, Desde el Alma. En je hoorde het orkest onder leiding van Osvaldo Pugliese.

De wals Desde el Alma was dat van de Zuid-Amerikaanse componiste Rosita Mello. In het volgende uur heb ik na 9:30 muzikale uitgangstips voor je en uiteraard veel muziek. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9:00 en de reclame.

0: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
10: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
11: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode. Meer Roetgerink.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
14: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
18: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
20: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
19: Echt?
20: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
21: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: L'Italiano was dat van Toto Cotugno.
1: Thuis op zondag. Bas Treffers.
0: Een hele goede morgen waar je ook bent of wat je ook doet. Fijn dat je hebt afgestemd op Radio Oost met Thuis op zondag. Straks na 9:30 heb ik muzikale uitgaanstips voor je. En uiteraard hebben we zo direct ook onze natuurrubriek. Verder heel veel muziek van onder andere de Heino's, Chef Special, Connie van den Bos. En hierna Morgan Wallen met Love Somebody. Tot 12:00 is dit.
1: Thuis.

0: Love Somebody was dat van Morgan Wallen. Het is ruim 9:12, tijd voor onze natuurrubriek. Veel mensen lozen exotische planten of vissen in de natuur zonder zich te realiseren dat deze planten geen vijanden hebben. En het gevolg is dat ze zich ongestoord kunnen verspreiden en andere waterplanten verdringen die hier wel thuis horen. De provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bundelden hun krachten om deze zogenoemde invasieve exoten een halt toe te roepen. Verslaggever Roene Loonstra ging naar het natuurgebied De Doorbraak bij Enter en sprak daar met Wil Dammer van het Waterschap en met provinciaal ecoloog Ben van Dinter.
1: Dit is de grote waterteunisbloem, ook wel de gewone waterteunisbloem genoemd. Nou, je kan zien, het is een hele mooie bloem, knalgeel. In Nederland gebracht vanuit de tuinliefhebberij, de vijverliefhebberij. En vervolgens zijn die planten waarschijnlijk hier terechtgekomen omdat iemand ooit overtollige vissen heeft gedumpt in het kanaal hierachter. En met de overstroming zijn stukjes van die plant hier terechtgekomen in deze poel. Je kunt zien dat het enorm woekert.
2: Natuurlijk.
1: Nou, als we dit niet indammen, dan gaat deze plant enorm uitbreiden. Als je nou kijkt, en dan buk ik even.
3: Hij bukt even en pakt het wat uit de grond. Ja, wat heeft
1: kijk, het breekt af voor een deel natuurlijk, maar je kan zien dat het hele lange uitlopers maakt. Onder water heeft het heel fijn vertakt blad met lange uitlopers ook. Het groeit eigenlijk de hele waterlaag dicht. Dus dat betekent dat je jouw inheemse waterplanten kwijtraakt. En ook alle dieren die daar dan bij horen. Het probleem is vooral dat deze soorten zich niet laten remmen op de een of andere manier. En dus ongebreide doorgroeien en alle andere soorten verdringen. Moest kijken hoe ver dat al hier in die planten, in die begroeiing zit. Dus alles wat onder water zit, wordt verstikt. Je raakt dus je eigen inheemse waterplanten kwijt. Je raakt ook de dieren kwijt die daar normaal bij horen.
3: Zoals?
1: Libellen, larven bijvoorbeeld.

0: Wildammers, zoals die gele bloemen, ik ben even de naam kwijt.
1: Teunisbloemen.
0: Teunisbloemen, waterteunisbloemen, die moeten dus worden weggehaald. Daar ben jij onder andere voor. Ja. Hoe doe je dat?
1: Nou, wij halen die planten. Eén keer in de drie weken gaan we alle watergangen langs waar wij deze planten tegenkomen. Daar worden alle plukjes die daar komen, die worden eruit gehaald met de hand. Vanuit de boot worden verzameld en die worden op een plaats neergezet. Door dat te doen, houden wij precies het water vrij van die planten. Want dat is het belangrijkste. Die planten groeien zo hard, zoals al gezegd is, dat het niet alleen nadelig is voor alle planten of alle planten op de oever. Beestjes in het water, maar ook voor de waterafvoer.

0: En hoe haal je dit weg, Wiel? Of weer met de hand?
1: Nee, dit doen wij als het echt te veel wordt, doen we dit met de kraan. Dat kan niet anders, maar dit is vooral een soort die heel erg goed groeit op het moment dat de verlanding intreedt. Dus die oevers, die moeten we dan goed maaien. We zien hem ook bijna niet op de oevers, maar zoals poelen zoals we nu hier hebben, en zeker die watergangen zoals die nu vrij natuurlijk aangelegd worden, dan zien we hem terug. Daar proberen we hem, eigenlijk probeer je ten eerste te voorkomen dat hij er komt. Dus maak er concurrentie van. Veel gras is weinig grasula. En daarna is het een ontzettend irritant plantje. Want, het
0: irritant
1: is,
0: zelfs?
1: Ja, het is heel irritant. Want de plant heeft een vetachtige blad. En aan elk vetachtig blaadje wat er vrijkomt, komt weer een nieuw plantje. Dus, en ze worden soms, je zou er heel mooi veenmos van kunnen maken wat dat betreft.
0: Hoeveel invasieve exoten zijn er hier in Overijssel dan?
2: In Overijssel, we hebben het 2 jaar geleden laten inventariseren en toen kwamen we op 55. En wat Wiel net al zei, hè, is dat is gewoon van heel groot belang. Het is iets van lange adem. Het is heel erg duur. Dus hoe vroeger je erbij bent, hoe goedkoper het is. En als je dus niks doet, dan krijg je hier op termijn dus een monocultuur van die waterteunsbloem en die watercrasula. En dan ben je dus al die andere soorten hier kwijt. En dan niet alleen planten, dus ook de dieren die rijk hoort te zitten.
0: Wiel, aan de slag dus.
1: Heel graag.
0: Nou, dat is een mooie afsluiter. Dankjewel Ben en dankjewel Wiel voor het bestrijden van de invasieve exoten. Toch nog helemaal goed uitgesproken.

0: Ja, Nina.
1: That should be good.
2: That's groovy.
0: Ja, ja zeker, ja. Inderdaad. Dat was onze technicus Jeroen Huis. Die wil nog wel eens van dat soort grapjes uithalen. Nina Simone was dat natuurlijk met Ain't Got No. En daarvoor hoorde je de Heino's met Hunkeren. Het is 9:55. Straks hebben we natuurlijk onze muzikale uitgangstips. Maar eerst nog muziek van Chef Special, In Your Arms.

Een van de vroege hits uit de jaren 70 natuurlijk. Van The Cats was dat met Be My Day. Het is 1,5 minuut over 9:30. En dat betekent dat ik het eerste blokje muzikale uitgaanstips voor je heb. Vanaf 10:00 straks is de tweede dag van het afsluitende festival met studenten van de opleiding Theater en Media aan Artes in Zwolle. Laat je vanaf 10:00 verrassen door theatervoorstellingen, gesprekken, muziek, onderzoeken en of kunst. Het festivalhart bevindt zich in de Stadsschouwburg Odeon, tevens het vertrekpunt van de route langs verschillende voorstellingen in de binnenstad. En er zijn optredens van onder andere Gijs Blanken, Dion Max Wilkens, Cedi De Lintzis en Laura Bijleveld. Vanaf 10:00 dus in de binnenstad van Zwolle. En het Deventer Vocaal Ensemble treedt vanaf 3:00 op in de Bergkerk in Deventer met het concert Alsof er niets is gebeurd. Moderne koormuziek van onder andere Ezenvalds, Glaas en Lang klinken tussen de beelden, expositie van Rob Ruimers. En in de muziekstukken worden kritische vragen gesteld over hoe we als mensen met elkaar omgaan en wordt hoopvolle tegenhang geboden. Net als trouwens in de beelden van Rob Ruimers. Het concert is deels a cappella en deels begeleid door marimba en staat onder leiding van dirigent Elske te Lindert. 3:00 dus in de Bergkerk in Deventer. En in Academiehuis de Grote Kerk in Zwolle kun je vanaf 2:00 terecht voor een inloopconcert van de sopranen Shiva Sourouche uit Iran en Claire McKinn uit het Verenigd Koninkrijk met pianist Pieter Bogaert. Ze voeren werken uit van Mozart, Henry Purcell, Samuel Coleridge Taylor, Florence Price en Fanny Hensel. En je kunt er gratis naar binnen lopen. Vanaf 2:00 dus in het Academiehuis de Grote Kerk in Zwolle. En dan, het Goors Mannenkoor geeft vanaf 2:30 vanmiddag een foyerconcert in de Reggehof in Goor, samen met popkoor top.nl. Het mannenkoor zal een mix zingen van pop- en musicalnummers en daarnaast ook enkele religieuze liederen. En het zwingende top.nl put uit een breed scala van allerhande popnummers. Twee totaal verschillende koren zullen op hun eigen wijze laten horen hoeveel plezier zangers en luisteraars kunnen hebben. Iedereen is van harte welkom bij dit inloopconcert. De toegang is gratis. Een vrije gift na afloop wordt wel op prijs gesteld.

0: schuilen was dat uiteraard van Miss Montreal. Oftewel Sanne Hans uit Deedense Vaart. Niet waar?
1: Moet
0: niet?
1: Yes, ze is van ons.
0: Ze is, ja, nou ja, van ons. Ja,
1: zo noemen
0: ze
1: we
0: komt
1: dat
0: uit
1: toch?
0: Deze provincie,
1: nou,
0: absoluut.
1: Ja, dan is ze een beetje van ons.
0: Hey Monique, jij gaat straks vanaf 10 uur natuurlijk de tweede helft van Thuis op Zondag presenteren. En wat kunnen wij allemaal verwachten?
1: Och jezus, ja, heel veel.
0: Ja,
1: Bas, weer lekker volle uitzendingen, daar hou ik altijd van. Natuurlijk allereerst de column, die komt deze keer van Remco Keizer. De technicus Jeroen Huyts en ik hebben hem al gauw even beluisterd. Weer een leuke column, dus blijf vooral luisteren. We gaan opnieuw kaarten weggeven voor Zunnewende.
0: Tuurlijk.
1: Op vrijdag 26 juni is dat. En je kan nog 2 vrijkaarten winnen. En ook volgende week nog voor de laatste keer 2 vrijkaarten voor Zunnewende. Erg leuk festival, kan ik iedereen aanraden. En ja, we hebben dus onze Limerick-wedstrijd. En die vind ik ook heel erg leuk.
0: Ja, die gaat booming, of niet? Volgens mij wordt er veel gereageerd.
1: Maar ook leuke reacties, weet je. Niet van die laffe Limericks, maar gewoon lekkere Limericks. Goh, dat allitereert ook allemaal nog.
0: Ja.
1: Heerlijk. Dan hebben we de quiz natuurlijk weer. Werd Idat opnieuw een hele leuke vraag vandaag. Ik wist het antwoord niet meteen. En hij gaat zingen. Jij zei het net al eventjes tegen mij hier in de studio. Goh, dat is leuk zeg. Dat is een kanje. Dat is een kanje van een artiest.
0: Ja.
1: Hij komt uit de Betuwe. Hij heeft in het verleden ook wel eens gezongen over de Betuwe. Hij gaat bij mij live zingen. Andere nummers. Dat is Dick van Altena.
0: Dick van Altena, ja, ja, zeker. Ja, natuurlijk ooit de voorman van de Major Dundee. Een van de beste country bands van Nederland.
1: Ja.
0: Maar ook solo. We hebben ooit een documentaire over hem uitgezonden. Van de collega's van Gelderland. Hij heeft al zijn liedjes die hij ooit heeft geschreven, heeft hij opgeschreven. In een soortement van administratief boek.
1: Echt?
0: En volgens mij heet hij die documentaire 1027 liedjes of zo.
1: Ja, en hij volgens
0: dan
1: mij...
0: Dan moet je maar vragen hoeveel liedjes hij inmiddels heeft geschreven.
1: Ik meen iets, want ik heb mijn huiswerk gedaan. Meer dan 1200 of zoiets heeft hij er geschreven. Maar ook heel veel voor anderen. Hey Susie.
0: Ja, van Henk Wijngaard. Ja,
1: dus
0: nee, zeker. Nou, heeft hij ook geschreven.
1: Kijk,
0: klopt.
1: Dus straks nog veel meer over Dick van Altena.
0: Ja, maar hij heeft echt zo'n fantastische stem.
1: Zo'n warme, bruine...
0: Donkerbruine.
1: Ja, ja, heel mooi. Ja.
0: Hij speelt ook heel mooi gitaar. Veel
1: zeker.
0: Plezier straks.
1: Je gaat lukken, Bas. Dank je.
0: Wij gaan verder luisteren naar muziek van Juice Holland samen met His Rhythm and Blues Orchestra. Samen met James Morrison. A Place in the Sun.

Place in the Sun. Volgens mij is het origineel van Stevie Wonder. Uitgevoerd in dit geval door Jules Holland. Samen met zijn Rhythm and Blues Orchestra. En met op de zang James Morrison. Ik heb weer een blokje muzikale uitgaanstips voor je. Rockpianist Roel van Velzen. Jazz soul pianist Ruben Heijn. En klassiek pianiste Daria van den Berken. Die bundelen hun krachten in het theaterconcert Music and Wonders of the Beatles. En dat doen zij woensdagavond in Schouwburg Odeon in Zwolle. Omringd door allerlei toetseninstrumenten trakteren Roel, Heijn en Daria de bezoekers met hun versies van grote Beatles-hits, maar ook van minder bekende nummers. En ook verkennen ze de invloed van de Beatles op andere stijlen, ondersteund door drummer-gitarist Julien Desperron en Nathalie Schaap op baas en contrabas. Deze drie pianisten vullen elkaar aan en buitelen over elkaar heen als muzikanten en als vertellers. Woensdagavond dus in Odeon in Zwolle. En ze wonnen glansrijk de Tribute Battle of the Bands onder de naam Bee Gees Forever, maar heten inmiddels Main Course. En woensdagavond spelen ze in de Meente in Steenwijk met hun interpretatie van de Bee Gees. Nemen ze je mee op een muzikale tijdreis door meer dan 3 decennia aan hits. Zoals Massachusetts, To Love Somebody, Tragedy, Staying Alive, How Deep Is Your Love en nog veel meer. Woensdagavond dus in Theater de Meente in Steenwijk. En de Duitse-Nederlandse zanger en entertainer Sven Ratzke duikt samen met orkest Fion donderdagavond in het muziekcentrum van Enschede in de wereld van David Bowie en diens klassieke muzikale helden. De mix met symfonische arrangementen laat je ervaren waar Bowie zijn inspiratie vandaan haalde. De show schijnt hartverwarmend, kleurrijk en vol passie te zitten. Donderdagavond dus in de Deventer Schouwburg. En dan heb ik voor dit blokje nog eentje. Singer-songwriter Eric Corton staat donderdagavond in Hof 88 in Almelo en vrijdagavond in Stadstheater De Bond in Oldenzaal met de voorstelling Pa. Een ontroerend, geestig en muzikaal verhaal over een vader die een fascinerende tournee maakt door zijn eigen werkelijkheid. En om stil te staan bij de honderdduizenden mensen met dementie en hun mantelzorgers. Donderdag en vrijdagavond dus Eric Corton in Almelo respectievelijk. Oldenzaal.

Beach Boys natuurlijk was dat met Kokomo om bijna 10 minuten voor 10. Ik heb het laatste blokje muzikale uitgangstips voor je. Flavium, de vaandeldragers van de Leemse Blues, die treedt vrijdagavond op in Metropool in Hengelo met een eerbetoon aan de originele Fleetwood Mac van Peter Green. Begin jaren 70 beleefde de band hun eerste bloeiperiode met nummers als Oh Well, The Green, Manalishi en natuurlijk Albatross. En Flavium brengt deze nummers tot leven zoals ze bedoeld zijn. Rauw, intens en met diep respect voor het origineel. Vrijdagavond dus Metropool in Hengelo. Het Zwolls Vocaal Ensemble geeft ter ere van het 40-jarig jubileum zaterdagmiddag een concert in de gereformeerde kerk De Hoeksteen in Zwolle. Het koor zingt onder meer stukken van Vivaldi en Poulenc. En daarnaast zingt het samen met oudleden en gastzangers uit andere Zwolse koren, werken van Fauré en Mozart. Medewerking wordt verleend door organist Mannes Hofsink en het geheel staat onder leiding van Martien Hovenstad. Zaterdagmiddag 3:30 in de gereformeerde kerk De Hoeksteen in Zwolle dus. En harmonieorkest Crescendo, KNA uit Gramsbergen en de Omniband bundelen zaterdagavond in Theater De Voorvechter in Hardenberg de krachten in een concert waarin muziek, humor en theater moeiteloos in elkaar overlopen. Trio Omniband staat bekend om zijn energieke optredens waarbij virtuositeit en entertainment hand in hand gaan. En naast de gezamenlijke stukken treedt Crescendo KNA ook als orkest op. En op deze avond komen verschillende muziekstijlen aan bod, maar ook momenten van humor en interactie. En zaterdag is het de Dag van de Componist, een landelijk festival dat de muziek van Nederlandse actieve componisten viert en in de schijnwerpers zet. En ook in Zwolle klinkt deze dag volop nieuwe muziek op diverse locaties. Zoals klanktheater voor drie harpen en bijaard in het museumtuin van Anno. Of composities van Alex Manassen in Academiehuis de Grote Kerk. Of solo-improvisaties van pianist Rick Elings op Cultuurschip Thor. En een concert van het Aquino-koor in de Dominicanenkerk. En natuurlijk het Overijssels Kamerkoor op het NS-station. En de dag sluit af met een concert door Jan Bas Bollen en het Hyperthermien in Academiehuis de Grote Kerk, waarvoor hij zijn eigen partituur uitvoert, aangevuld met visuele projecties die hij zelf bestuurt. Zaterdag dus heel bijzonder in de binnenstad van Zwolle op diverse locaties, de Dag van de Componist.

Ja, je zou geneigd zijn om te zeggen, zo worden ze ook niet meer gemaakt. Maar goed, dat was natuurlijk Connie van den Bos, helaas overleden. Weet je wat we doen? Prachtig Nederlandse chanson. Tot zover het eerste deel van Thuis op Zondag, gemaakt door Oene Loonstra, Jeroen Huijts en mijn naam is Bas Treffers. Straks na 10 uur zit uiteraard Monique hier met de tweede helft. Heel veel plezier daarbij. Wij zijn er volgende week zondag weer vanaf 8 uur op de vroege zondagochtend. Wat mij betreft heel graag tot volgende week. Een hele fijne zondag verder. Goed gewoon.

0: Daarbuiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij Voordeeluitjes.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
8: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopte via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen, tot zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
17: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy.
1: Thuis op zondag. Thuis op
0: zondag. Ja, een hele goede morgen en welkom bij Thuis op Zondag. Fijn dat je luistert. Tot 12 uur lekkere muziek en leuke gesprekjes. En ook met dank nog aan Bas Treffers voor de voorgaande uren. Als jij vrijkaarten wilt winnen voor dat mooie festival Zonnewende in Hellendoorn, dan moet je vooral blijven luisteren, want we gaan opnieuw een oproep doen voor die Limerick-wedstrijd. Vandaag natuurlijk ook weer een weekwinnaar waar ik mee ga bellen. Maar je kan nog steeds een Limerick schrijven en inleveren. En dan ben jij misschien volgende week wel de winnaar van de laatste twee kaarten. We hebben straks ook nog de column van Remco Keizer. Het volgende uur dan spelen wij de Wie Wet I Dat quiz. En oh ja, dan komt die zanger langs met die prachtige donkerbruine stem. Dick van Altena. En ik ben maar wat blij dat hij ook live gaat zingen. Kortom, boordevolle uren de komende uren. Ik hoorde net dat het hier in Engelo is gaan regenen. Maakt allemaal niet uit. Gewoon, wij zijn de zon op radio. Dus zorg gewoon dat je lekker Radio Oost afgestemd hebt. Of zet het televisie aan, dan zwaai ik een keer naar je. En dan maken we samen een hele fijne zondagmorgen van. Blijf lekker luisteren, want dit is
1: Thuis op Zondag. Radio
0: Oost. En hier is Taylor Swift, Fate of Ophelia.

Heerlijk. En ook hij was te gast afgelopen seizoen bij ons hier in Thuis op Zondag. Bevooi toch, Hans Keupen dus met Mientjen. En ook Alfie Kroeze kwam natuurlijk langs. Het is de grote even terugblikken show lijkt het wel.

een lekker plaatje van Alvy Kroes. En als je nou denkt, ze zijn gek geworden daar bij radio. Ja, soms zijn we dat ook wel. Volgende week gaan we bijvoorbeeld elk uur een mooie noodradio weggeven. Dat doen we zomaar, omdat we zo van ons publiek, van jullie allen houden. Meer daarover hoor je natuurlijk vanaf morgen op Radio Oost. En een klein beetje gek zijn we vandaag ook wel. Want we gaan nog een keer een klein stukje met Alvy Kroes meer rijden. Die is een grote fan. Maar dat heeft dan alles te maken met het feit dat er hier echt even problemen zijn met onze muziekcomputer. Dus vergeef het ons. Wie stapt nog even één keer een klein stukje bio op Alvy Kroes en weer een klein bedkamet. En dan voort komt die column nog van Remco Keijs.

0: Nou, lieve Alwin Kroeze, je hebt toen nu voorlopig toch wel even weer genoeg airplegum, denk ik toch. Altijd goed voor de royalties. Het was ook even noodzaak. Soms hij dat, dan let de techniek een klein beetje in de steek. Maar we hebben het allemaal weer op de rit. Inmiddels hoog tijd voor de column van Remco Keizer.
1: Column op zondag. Remco Keizer.
2: Mooi allemaal. Daar bent wie weer. We zitten alweer halverwege het jaar. Juni. En dat betekent voor mij een drukke periode met de band. Deze maand staat er 12 shows op de teller. Wie komt op nieuwe plekken, maar keert ook terug naar locatie waar we al jaren achter elkaar mocht spullen. Zo gaat wie bijvoorbeeld weer naar Heuken in Toldiek, de plek waar normaal maar liefst 39 keer heeft gespeeld en die 40ste keer helaas nooit meer heeft gehaald. Toch ging het evenement door nadat normaal in 2015 stopte. En daardoor is Heuken in Toldiek nog altijd een begrip in de wijde omtrek. Een tweedaags feest, op vrijdagavond en op zondag. Met op zondag dat prachtige ouderwetse koffieconcert. De poorten gaat al om 10:30 open en jong en oud komt samen om feest te vieren op de klanken van onder andere Bovoitoch en Eino's. Terwijl de kinderen zich laat sminken, praat de ouders gezellig bij met een kop koffie of natuurlijk een biertje. Dit jaar is het extra bijzonder, want Heuken in Toldiek bestaat 50 jaar. Wat een prachtige mijlpaal. En Heuken is meer dan een woord. Heuken is springen, Heuken is dansen, Heuken is chansen. Heuken is samen lachen, praten, janken en proosten. Wat mij betreft zou het woord Heuken ook gewoon kunnen vervangen door het woord leven. Gewoon genieten, met een hoofdletter G. Omringd door fijne mensen. Mooi, hè? Een andere vaste traditie in juni is Oerol op de Schelling. Volgens mij doen we dat inmiddels al een jaar of 12. Het is ook de enige plek waar we ons oude repertoire nog steeds speelt. Nummers van voor 2017, toen wij vooral nog covers speelden. Veel Engelstalig werk afgewisseld met wat Nederlandstalige klassiekers, maar dan wel allemaal in een Heino's jasje. Onder de naam Heino's Old School haalt we die oude setlist elk jaar weer van stal. Wie noemt het ook wel ons jaarlijkse banduitje? Even een andere omgeving, met z'n allen in één huis en samen boodschappen doen. De grote vrachtwagen en de crew blijven thuis. Wie gooien de gitaren en de versterkers in de bus en gaat op pad. Zonder poespas, gewoon muziek maken. Soms bijna letterlijk met de voeten in het zand. In al die jaren speelt wie op dezelfde plekken. De Rustende Jager en Muziekcafé de Vijfpoort in Vormeerum. Lekker overzichtelijk. De sfeer is er altijd fantastisch. In de afgelopen jaren hebben we ook steeds meer eilanders onze optredens weten te vinden. Oerol stiet natuurlijk vooral bekend om het theater. Maar die live muziek in de kroegen zorgt voor een mooie afwisseling. Voor de mensen die tussen de alle voorstellingen deur ook gewoon even nu de plaat wilt gaan. Het enige wat vaststiet is hoe laat weer begint. En daarna zien wij wel waar het schip strandt. Zo hebben wij ooit eens 2,5 uur achter elkaar gespeeld. Wie ging er maar deur? En op een gegeven moment was het publiek nog vermoeider dan mijzelf. De volgende dag liepen wij iets wat met een lichte kater weer richting het volgende optreden. En we zeiden tegen elkaar, jongens, die 2,5 uur gaan we vandaag echt niet halen. Het resultaat, 3,5 uur gespeeld. En daar natuurlijk meteen roepen dat we hier echt te oud voor wordt en dat we dat nooit meer zullen doen. Dat moment moet overigens nog steeds komen. Wie leert het nooit? Lemmy van Motorhead zei ooit, if you think you are too old to rock and roll, then you are. Met die woorden in mijn achterhoofd doe ik voorlopig nog wel even mee. Ik ben inmiddels 50 lentes jong en als ik kijk naar mijn helden Hans Keuper, Harry Slinger, Benny Jolink en Mick Jagger, dan heb ik bij leven en welzijn nog wel een jaar of 30 voor de boeg. Met die gedachten stap ik deze week op de boot naar de Schelling. Op naar Oerol. Op naar de komende optredens. Voorwaarts. Tabé, ajo en graag tot de volgende.

0: On the road again, Willie Nelson. Ach, Remco Keizer, ik kan dan heel zet met, want Willie Nelson draait nog altijd met en dan is 93.
1: Wint nu 2 kaarten voor het Sunnewende Festival in Helmdoorn.
2: Heb je het wel eens geprobeerd? En hoe zelf op een limerick trakteert? Met slechts 5 korte zin, 2 tickets voor Sunnewende win. En best een limerick wat hier presenteert.
0: Als je het maar weet, zo is dat. En onze Limerick-wedstrijd is nog tot en met volgende week zondag. Dus je kan nog een Limerick insturen. En als je niet weet hoe het moet, dan moet je vooral luisteren naar deze van Wendy van der Bos. Goedemorgen, Wendy.
3: Ja, goedemorgen.
0: Jij had er geen of wel moeite mee met het schrijven van de Limerick?
3: Nee, ik vind het leuk. Ik hou ervan. Ik vind dichten leuk. Dus dan zit het in mijn hoofd en dan moet het er ook uit, zeg maar.
0: Maar dat doe je dus ook vaker.
3: Nee, niet. Ik vind wel met Sinterklaas en zo'n gedichtjes, dat vind ik leuk, maar verder niet. Dus eigenlijk pas een leuke kans, zeg maar.
0: Ja, en een limerick heeft wel iets. Het is kort, dat is niet altijd makkelijker. Maar ik vind het een grappig ritme hebben. Jij dan?
3: Ja, dat is het. En eigenlijk vind ik ook dat je een limerick, dit is vroeger had, een beetje moet zingen. Zo half zingen, half voorlezen, toch?
0: Oh, Wendy, je brengt me op het idee.
3: Ja, toch? Dat was vroeger altijd. Met een half muziekje erbij en dan was een beetje half zingend en half pratend.
0: Ja, het heeft wel zo'n ritme, dus je zou dat heel goed kunnen. Dus wat dat betreft, ik voel een kans voor jou aankomen.
3: Het gaat niet om het zangtalent, hè?
0: En wist jij gelijk van hier moet je over gaan, de limerick?
3: Nee, maar ik dacht, omdat het natuurlijk een dialect moest, dacht ik wel van oké, dan heb je wel leuke mogelijkheden, zeg maar, met leuke uitspraken. En maar niet dat ik dacht, oké, dit is hem. Dus, dan komt het vanzelf op een gegeven moment toch uit. Dus,
0: Binnie, want ik begin heel netjes in het Nederlands, maar kun je net zo goed in het plat door? Binnie, een dialectprater ook?
3: Praten niet. Ik kan het heel goed verstaan, maar ik kom maar zo goed ernstig en ik woon in Wien. Maar dat praten en schreeuwen is toch wel lastig.
0: Hoe kan dat nu, als je uit ernstig komt?
3: Ja, uit ernstig, is echt schandalig. Maar gek is dat. Maar ik kan alles verstaan. Maar dat praat, als ik dan denk, het is een O met een A en andersom weer wel zo. Dan.
0: Maar heb je het dan door de vertaal-app haald of zo? Want dit is toch waar ik moest zien staan, die limerick. Hij toch knap, schremmelijk zijn.
3: Ja, toch wel, ja. Dat ben ik niet met.
0: Je hebt het op gevul, schrem.
3: Ja, gewoon op gevul, inderdaad.
0: Mooi. Mooi. Ja. Het is sowieso al de winnende limerick van deze week. En dat heb ik niet bepaald met een bepaalde Overijssel Academie. Die stelt dit ook allemaal samen. En die selecteert dan de winnaar. En die heb u als winnaar uitgekozen, Wendy?
3: Ja, nou geweldig. Hartstikke mooi.
0: Ben je ooit eerder naar Sunnewende West?
3: Nee, ik ben er naar Noorden West. En daarom gooi hem door het plat.
0: Mooi, hè? Ja, echt moeilijk. Goed nu, hè?
3: Ja, het is donders ieder. Maar het leek me gewoon hartstikke mooi. Mijn hoofd, zeg ik, gezelligheid en een paar drankjes. En muziek erbij. Nou, wat wil je nog meer?
0: Nou, en het weer, de voorspelling bindt voor komende week in ieder geval goed. Dus ik ben er wel eens west met minder weer. Ja, dan is de sfeer toch ook wat minder. Dus als het echt wel een beetje zomers is. Wendy, het is een fantastisch festival. Ja. Echt. Nou. Maar goed, je moet maar eens eerst laten horen aan ons dat hij het ook weer bent, die beide kaartjes. Ja, nou ja, ik kies ze sowieso. Ja. Hè, want de Overijssel Academie, jij voelt als winnaar aanwezig. Ik ben heel benieuwd. Ik heb hem hier was, Tom. Maar ik vind het nog veel leuker als hij hem gaat zingen.
3: Nou, dan gaan we daardoor.
0: Ja? Nou, het is dus het station is nu even van Wendy van der Bos. Ga je gang.
3: Nou, dankjewel. Er was eens een dentje, uit Notter. En was al een paar dagen zo snotter. Ze nam de trein naar Blokzijl. Ging door kat voor de bel. Na 9 maanden film ze zich nog rotter.
0: Mooi. Ja, ik vind het wel leuk. Dat geloof ik dit nou eigenlijk. Erin onder iedereen hem
3: ligt. Ja, dat kun je erin om. Ja.
0: Maar is waar wat hij nu zei, dat klopt. Dat werd ook, het was een televisieprogramma waar ze dat ook doen. Volgens mij was dat niet met die kerels, met die heren. Ik weet het ook niet meer.
3: Maar ik weet het echt niet meer.
0: Nee, maar dit is hartstikke leuk. Dit is hartstikke leuk. Terecht de winnaar, denk ik.
3: Nou, dankjewel. Hartstikke mooi.
0: 2 vrijkaartjes. En ben je al met Wia's hier naar dingen zeggen gehad?
3: Ja, ik heb een hele leuke buurman.
0: Oh.
3: En die heb ik al gevraagd, dus dit gaat niet meer met.
0: Oh, en je hebt geen partner die dat een probleem vindt?
3: Nee, ik heb geen partner. En jullie bent allebei ook gewoon allebei los van partners. Dus ook is gewoon goed voor de gezelligheid.
0: Dat voel ik hem wel aankomen, Wendy.
3: Nou, wie zal het zeggen?
0: Dat wordt een hele bijzondere zonnewende.
3: Ja, denk ik ook wel, ja. Dat wordt zeker een hele bijzondere, mooie zonnewende.
0: Ja, zeker. Ik wens u alle goeds toe en alle liefde toe. Wie zal het weer?
3: Ja,
0: ik doe er nog een mooi streekpakket van Radio TV Oosby.
3: Ja, geweldig.
0: En ik, nogmaals, dank dat je met hebt gedaan aan de Limerick-wedstrijd.
3: Ja, nou, graag gedaan en jullie veel succes.
0: Dank je wel, Wendy.
3: Dank je wel.

Danser maintenant. En ik wil eventjes aankondigen dat aanstaande woensdag het alleszins de moeite waard is om eventjes naar TV Oost te kijken. Ja, dat is natuurlijk elke dag, maar zeker woensdag even, want dan zenden wij ons Neder-Saxen-café uit met als thema heel actueel Noorburgschap. Met de schrijvers van het onlangs gepresenteerde boek over Noorburgschap ga ik in gesprek. Hoe is dat ontstaan, dat Noorburgschap? En is het wel typisch iets van ons hier in het Oosten? Want dat denken wij altijd. Noorburgschap, dat hoort bij ons. Maar is dat ook wel zo? Hebben wij daar ook het alleen recht op? En heeft Noorburgschap wel toekomst in deze tijd van de grote ikke-maatschappij? Goed, daarover gaan we praten, maar niet alleen praten. Er wordt ook gezongen, er is een column, er is publiek bij. Kortom, vooral lekker king aanstaande woensdag. Dus het Neder-Saxen-café om 17:20, dus 17:50. En dat wordt natuurlijk gedurende de avond nog weer herhaald bij TV Oost. En ik was ontzettend blij dat zij daarbij aanwezig willen zijn. Dennis Hendricks, de Dennis Hendricks Band, onze Drentse Norbe Band. En daarom gaan we vast luisteren naar een voorproefje van het Neder-Saxen Café met het nummer Geef Nooit Op.

0: plaat van Poorthuis.
1: Het gebeurt vaak dat een Nederlandse artiest een hit uit het buitenland opneemt. Dat noemen we een cover. Omgekeerd hoor je niet vaak, maar ik heb toch een mooi voorbeeld ontdekt. In 1983 had de Nederlandse boyband The Shorts een grote hit met Comme on ça va. Het werd gezien als een muzikaal niemendalletje, maar ze verkochten er toch maar mooi 3 miljoen singles van. En het werd in het buitenland gecoverd. Luister maar eens naar de swingende versie van Queen Ida uit Louisiana. Comme on ça va.

0: Ja, dat is een andere versie dan die wij in Nederland heel erg kennen van de shorts. Comment ça va, maar deze was dus ook heel succesvol. En dit nummer werd, jawel, een tijd lang ook, was onderdeel van de show van Dick van Altena, mijn gast vandaag. En Dick is inmiddels hier in de studio. Welkom, Dick van Altena.
1: Dankjewel.
0: Je bent al een beetje aan het inspelen, zoals we dat een beetje noemen, soundchecken. Vertel even, hoe kwam het dat dit nummer nou in jouw show terecht kwam?
1: Nou, dat kwam door jullie.
0: Door ons?
1: Ja, door jullie technicus. We waren hier een paar jaar geleden. En toen kwam die. Toen hoorden we de versie van Queen Ida. En meestal is het zo dat een Nederlandse versie is een vertaling van een country liedje of wat dan ook, een Duits liedje. Maar deze keer was het andersom. Yeah. Queen Ida had de shorts gecoverd.
0: Ja, fantastisch.
1: En we vonden het zo leuk. Ja, Cajun is onderdeel van country muziek. Yeah. En we vonden het zo leuk om te doen. Hebben we een jaar lang gedaan.
0: Met succes.
1: Met succes, tent op de kop.
0: Fantastisch, leuk.
1: Dus als je nog een keer een idee geeft.
0: Jeroen Huis, als je nog eens een idee hebt, dan ga straks maar even weer met onze Dick van Altena aan tafel. Dick, straks ga ik uitgebreid het volgende uur met jou praten. Maar fijn dat je er bent, want we hadden geconstateerd dat het 4 jaar geleden is dat jij hier was voor het laatst bij radio.
1: Ja, dat is bijna ongelooflijk.
0: Dat is wel iets te lang, Dick.
1: Dat is iets te lang, ja. Volgende keer doe ik 3 jaar.
0: En zo wiet is de Betuwe ook niet weer van.
1: Nee, dat
0: van
1: valt
0: hier.
1: Er mee. Valt er mee.
0: Ja. En nou ja, wat een mooie stem heeft die man. Hè? Dus kun je voorstellen als hij straks gaat zingen hoe dat gaat klinken. Ja, jij blijft voor mij. Ik werk hier al heel wat jaren natuurlijk. Maar die stem van Dick van Altena, die vergeet je niet als je die mee hebt gemaakt. Maar wat ik dus, ik heb me een beetje weer in jou verdiept. Wat ik niet wist is dat jij ook zo ongelooflijk veel liedjes schrijft.
1: Ja, ik heb. Het zal nu tegen de 1200 zijn, denk ik. Ja. Komen er niet zoveel meer bij nou, hoor. Vroeger kon ik links en rechts mijn liedjes kwijt. Je had Saskia en Serge, je had Arne Jansen. De Dutch Boys, noem maar op. In die categorie zat ik een beetje met schrijven. Ja, die mensen zijn er allemaal niet meer.
0: Nee.
1: Of ze doen niks meer, of ze doen weinig.
0: Ja, en je kan ze toch zelf ook gebruiken, Dick?
1: Ja, maar dat is. Ik heb 2 jaar geleden weer een Nederlandstalig album gemaakt, Avondrood. En ja, de inspiratie word ik iets minder. Ik heb het ontzettend druk nog steeds. Ik ben officieel met pensioen. Ik ben van dezelfde generatie als Bas.
0: Ja, Bas Treffers, ja, onze ja, Bas Treffers.
1: Dus
0: ja.
1: We zijn tegelijkertijd officieus of officieel, hoe je het wil noemen, met pensioen gegaan. Maar we gaan gewoon door.
0: Jullie gaan gewoon door. En dat zie ik jullie. En daar zijn wij maar wat blij mee ook, dat jullie doorgaan. Ja. Want jullie brengen nog heel veel moois. Ga straks even lekker soundchecken verder. Dan ga ik eens eventjes. Zo'n andere zanger die het ook niet onaardig deed. Frank Sinatra, New York.

Frank Sinatra, New York, New York. Blijf vooral lekker luisteren, want straks na 11 dan gaat Dick van Altena, we hebben hem al heel even kort kunnen horen, maar die gaat dan voor ons live optreden. We hebben natuurlijk ook de quiz Wet Idat en we gaan eruit met de zonnige klanken van Son of Jamaica, de Goomba Dance Band. Tot straks.

0: De openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Het is echt nice.
5: Hola, me pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
13: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 ingangen ineens, al voor €169.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij...
14: voordeeluitjes.nl. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink... in Almelo, Enschede of Hengelo.
15: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
16: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
17: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
19: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
22: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
24: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
25: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
18: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: eentje al uit de jaren 70, 1976 om precies te zijn. Heaven Tavares. En heerlijk.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: En we racen er weer doorheen, zeg. Het is alweer het laatste uurtje van deze zondag thuis op zondag. Met dit uur natuurlijk de quiz. Weet ie dat? Kun je nog altijd dat zeer gewilde boekje met 25 vragen over Overijssel erg leuk mee winnen. Dus luister goed. Straks komt er een vraag van de Overijssel Academie. Een leuke vraag wederom. En dan kan je meedoen. Je kan ook snel googlen als je het antwoord niet weet. Mag allemaal. Maar doe gewoon lekker mee. En hij is aangeschoven inmiddels. Lijkt wel een soort co-presentator. Dick van Altena. Okay. Dick, nogmaals, welkom.
2: Dan,
0: fijn dat je er bent, man.
2: Nou, ja, leuk om hier te zijn.
0: Ja, hè? We zijn net al het vorige uur wentiet dat je er bent.
2: Ja.
0: Ja, precies. En, maar nog altijd, de jaren, gewoon een beetje tellen, maar je ziet er nog altijd zeer patent uit.
2: Nou, potverdorie, dan een compliment. Dank je wel. Nee, ik speel nog steeds 120 keer per jaar.
0: 120?
2: Ja. We proberen het iets rustiger aan te doen, want het is niet gelukt.
0: Dat zeg je ook zo mooi.
2: Ja, dus, dit weekend ook weer eens hartstikke druk. Ja, een uitnodiging voor hier, dat is hartstikke leuk. Gisteravond een preview gehad.
0: Maar je vindt het allemaal wel leuk, hè, Dick? Want het klinkt nu een beetje zo van maar het is toch prachtig.
2: Nee, ik vind het nog steeds hartstikke leuk.
0: Goed man.
2: En Annemiek is er altijd bij, dus ik ben
0: jouw partner.
2: Ik ben nooit te laat thuis.
0: Ook nee, en die houdt alles bij. Die komt met de kabels achter jou aangeschouwd, zie je. Wat geweldig als je zo'n maatje hebt.
2: Ja, we zijn, ik denk dat ze al een jaar of 12 meegaat. We zijn ook zakelijke partners, dus privé en zakelijk.
0: Heerlijk.
2: En dat is lekker de kinderen de deur uit.
0: Dick Altena is best een tevreden mens.
2: Ik ben een hartstikke tevreden mens.
0: Nou, je gaat ons ook tevreden stellen met jouw mooie, warme stem. Want je gaat lekker voor ons optreden straks. En ik zou zeggen, blijf vooral alle reden om sowieso tot 12 uur, liefst ook nog wat langer natuurlijk, te blijven luisteren. Want dit is natuurlijk
1: Thuis

0: Ja, lekker. You're my heart, you're my soul, modern talking. Is dat muziek, Dick van Altena, die jou aanstaat? Of?
1: Nee.
0: Nee, ik had al zo'n gevoel. Dus niet jou, dat zijn niet de luisterliedjes waar jij van houdt.
1: Nee. Ik zit in een andere categorie.
0: Overigens, het thuisfront belde.
1: Ja.
0: Jij hebt net iets gezegd wat ze niet zo heel fijn vonden.
1: Nee, ik zei dat ik blij was dat ze de deur uit waren. Nou ja, ik bedoel eigenlijk dat ik blij ben dat ze goed terecht zijn gekomen.
0: Ah,
1: dat bedoel ik eigenlijk.
0: En dat je gewoon heel veel van ze houdt. Je hebt het gewoon allemaal weer recht gezet. Ja. Ze luisteren wel naar je, Dick.
1: En ze hebben allemaal een eigen liedje.
0: Ze hebben een eigen liedje? Jij hebt voor elk kind een eigen nummer geschreven.
1: Ik heb voor Annemiek, die heeft een eigen liedje. En
0: dat is jouw vrouw?
1: Ja, onze twee dochters hebben een eigen liedje. Mijn drie kleinzoons hebben een eigen liedje. Staan allemaal op cd ook.
0: Jongen, je zal maar zo'n vader, CQ opa hebben.
1: Ja, en eind augustus komt kleinzoon nummer 4 erbij.
0: En opa is al druk bezig om daar weer een liedje voor te schrijven, denk ik. Maar, wacht even, jouw beide dochters, hoe heten die dan?
1: De jongste heet Rosie.

0: toen de tijd. Ik hou het niet meer zo goed bij. Ik weet wel dat er geld binnenkomt, dat hou ik wel bij. Maar toen zijn ze een half jaar, na het succes van zo'n liedje, dan komen de auteursrechten.
1: Ja, ja. Dus, en toen pas had jij in de gaten misschien wel hoe groot dat succes was.
0: Hij stond in de top 3 van de top 40. Dat is echt wel. En dan tussen Queen en Dire Straits en alles in.
1: Het is ook ontzettend lekker nummer, ja. Natuurlijk. Ja, nooit geweten, Dick, echt heel slecht misschien van mij, maar nooit geweten jij de schrijver van dat nummer.
0: Oh, okay.
1: Maar je hebt wel meer, noem eens een paar wat meer succesnummers die jij geschreven hebt.
0: Nou, ik heb, dat vind ik altijd heel bijzonder. Ik heb ooit eens muziek geschreven voor Armand.
1: Armand?
0: Ja. Mm. Die maakte een LP, ik weet niet of dat bij Telstar of bij Marlstone was. En daar kreeg ik nog handgeschreven teksten opgestuurd via de post van Arma.
1: Man, dit is geld waard, joh.
0: Ja, die heb ik weggegooid. Ja, dit is. Later belde iemand op, die wilde alles archiveren van Arma. Die wilde alles weten van Arma, ook een soort museumpje. En zei, heb je die teksten nog? Ik zei, godverdomme, ik heb nog gezocht, maar ik heb ze weggegooid.
1: Ja, ja.
0: En ik heb een paar liedjes muziek geschreven. Vrijheid is een volgetankte Mercedes.
1: Zo, dat zijn de teksten. Vrijheid is een volgetankte Mercedes.
0: En vrolijkheid is een mooie, zwoele chick.
1: Ik zeg het, ja.
0: Die teksten kreeg ik van Armand.
1: Ja, en dan, mooi.
0: Ja, en de Dutch Boys, Saskia en Serge, Arnie Jansen.
1: Ja.
0: Dat is een mooie reeks.
1: Ja.
0: En Henk Weygaard uiteraard.
1: Ja, maar het is dan ook wel een ruif die langzamerhand wat opdroogt, zeg maar.
0: Ja, daarom ik heb niet zoveel met de nieuwe Nederlandstalige muziek. Het is niet nieuw natuurlijk, maar.
1: Die feestnummers, zeg maar, wat we net hoorden, Cheerio en zo.
0: We hadden straks over de enige waar ik nog goed contact mee was, René Karst. Ja. René is er helaas niet meer.
1: Nee. En jullie waren ook van plan weer wat moois te gaan doen samen.
0: Ja, we wilden samen wat gaan schrijven. En er is al een liedje uitgekomen, dat is een truckzong. Ik weet niet wat de titel is geworden, want we hadden nog geen titel voor het liedje. En dat komt uit het nieuwe album van Henk Weygaard. Dus dat is heel bijzonder.
1: Weet je, ik wil heel graag met jou welbevinden jouw hit gaan draaien voor een van jouw dochters dan in dit geval. Dan kan je een klein beetje goed maken wat je net gezegd hebt.
0: Rosie is ook een hit. Dat is ook een hit.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Nou, er moet gewoon veel meer familie komen van de alternaatjes, want elk nieuw kind belooft een hit te worden, zou ik bijna zeggen. Nou, hier is die, omdat hij zo ontzettend lekker gezongen wordt, maar omdat hij ook zo onwijs mooi geschreven is door Dikke Altena en de zang is natuurlijk van Henk Weygaard. Hey, Susie.

was een heerlijke vette hit voor Henk Wijngaard, maar ook voor Dick van Altena, de tekstschrijver. En Dick, ja, wij kennen Dick natuurlijk vooral als de man met die ontzettende warme, diepbruine stem. Ik zie dat hij ook geregeld nog sigaretjes rookt, dus dat is de reden, zegt hij ook tegen mij, dat ik gewoon, ik heb een reden om te roken. Nou, blijf het lekker doen als jij er goed bij voelt en het gaat qua gezondheid nog goed met je. En we hopen dat het lang goed blijft gaan, want dan kunnen we genieten van dit soort nummers. Dick van Altena, die arm om mijn schouder.

0: Twee liefdevolle nummers achter elkaar. Eerst Dick Van Alt, na die arm om mijn schouder. En Love Is All van Roger Glover en Guests.
1: Weet u dat?
2: Hoe goed ken jij je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? De Overijssel Academie stelt de vraag.
0: En dit keer heb ik het genoegen om te mogen bellen met de publiekshistoricus van de Overijssel Academie, één van de publiekshistorici, Marco Krijnsen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Monique.
0: Hoe is het?
3: Hi. Ja, goed. Goed. Met je stramme spieren van gisteravond.
0: Ja, ja, je hebt, zal ik eens zeggen, je hebt meegedaan aan de Zwolse halve marathon, maar niet echt.
3: Ja, niet de echte. De vier Engelse mijl. Maar die waren lang genoeg, hoor, die mijlen.
0: Ja, toch wel. Ja, je denkt, dat doe ik even, maar dat valt vaak tegen, hè?
3: Ja, maar gelukkig het publiek zweept ons voort. Hè.
0: Ja, en je was met het team van de Overijssel Academie allemaal fanatici, toch?
3: Ja, het was echt gezellig ook vooral. Dus het was hartstikke leuk. Dus,
0: ik zag wat filmpjes voorbij komen. Jullie zagen er allemaal reuze sportief uit.
3: Dank je.
0: Toch, hartstikke goed man, mooi. Ja. Hey, dus spieren nog een klein beetje opwarmen. Maar dat neemt niet weg dat jij wel de vraag van de quiz erin kunt gooien, toch?
3: Ja, zeker. Ja, we hebben weer een leuke vraag, denk ik.
0: Ja, ik denk hem ook. Dus wat mij betreft, dus ik zal vast even een nummer noemen. Mensen, blijf bij de telefoon. 074-2456-665. Want we vinden het leukst als je gewoon lekker live inbelt. En gooi de vraag er maar in, Marco.
3: Nou ja, de vraag gaat over Bert Haanstra. En Bert Haanstra is de enige Overijsselse filmmaker die ooit een Oscar heeft gewonnen. Namelijk voor de documentaire Glas. Dat is al heel lang geleden trouwens, 1958. Maar hij is vooral ook bekend vanwege de film Fanfare. Na Turks Fruit is dat nog altijd de best bekeken film. Alle tijden in Nederland. 2,6 miljoen bezoekers toen.
0: Jongen, zo.
3: Ja. Maar ik zei al, hij komt uit Overijssel. En de vraag is, waar is Bert Haanstra geboren?
0: Zullen we dat gewoon nog niet zeggen? Zullen we gewoon eens even, mensen maar eens lekker live...
3: Laten
0: we niet te makkelijk maken nog. Ik vind dat ze mensen ook wel enigszins moeite moeten doen. Bert Haanstra van die fantastische film Fanfare. Waar is die Bert Haanstra? We weten allemaal dat hij uit onze provincie komt, maar waar is die geboren? En denk even goed na, het kon wel eens een instinker zijn, zeg ik dan maar. Ik hoor al een telefoon overgaan, er zijn altijd mensen die razend rap bindt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, met Michel Dick.
0: Michel Dick, hallo. Jij denkt het antwoord te weten, vertel.
4: Ja, ik denk het hoor.
0: Zeg het maar.
4: Ik denk in Espeloholten.
0: In Espeloholten? Ik ga eventjes naar onze Marco toe. Marco?
3: Ja, het is fantastisch. Het is meteen goed.
0: Echt?
3: Ja.
0: Nou ja,
3: in Espelo.
0: Ik dacht wel, Giethoorn zal het wel niet zijn. Dat ligt te veel voor de hand. Maar Espelo, Michel, mag ik vragen, hoe weet jij dat zo?
4: Ja, om heel eerlijk te zijn, ik heb even gegoogeld.
0: Ja, nou, vind ik wel heel eerlijk. En je zal vast niet de enige zijn. Er zullen er genoeg zijn die...
4: Ik kan wel een mooi verhaal gaan ophangen, maar dan die ik.
0: Ja, ken jij wel of kende jij Bert Haanstra of die film Fanfare? Zegt jou dat iets?
4: Ja, Fanfare dan natuurlijk. Die is nog op TVO's volgens mij geweest.
0: Klopt, heel goed, Michel.
4: Geleden.
0: Die hebben wij nog wel eens uitgezonden, ja.
4: Dat was wel een hele mooie film, moet ik zeggen.
0: Met Albert Mol ook nog als een van de acteurs daarin. Ja, vind je dat mooi, dat soort historische films?
4: Ja, zeker. En vooral ook als het een beetje over Overijssel gaat, hè.
0: Nou, Marco, daar hebben we toch de juiste winnaar te pakken, of niet?
3: Ja, terechte winnaar. Volkomen terecht.
0: Kun je nog iets meer uitleggen, Marco, over die film of over Fanfare?
3: Bert Haanstra. Ja, heel veel mensen denken dat hij in Goor is geboren. Daar is hij wel opgegroeid. Maar hij is geboren in het schoolmeestershuis van de lagere school van Espelo. Want zijn vader was daar schoolmeester.
0: Ja, we horen op de klanken al, hè, van vader op de achtergrond. Zijn vader, die was daar schoolmeester.
3: Ja, precies. En eigenlijk wilde hij ook wel zelf het onderwijs in, Bert Haanstra. Hij heeft ook nog de kweekschoolopleiding gevolgd in Hengelo. Ja. Maar uiteindelijk is hij dus filmmaker geworden. En op die school, op die schoolmeesterswoning in Espelo, daar is nog altijd een plaquette te vinden die herinnert aan dat historische feitje, namelijk dat Bert Haanstra daar is geboren.
0: Dus mensen uit Espelo hadden het sowieso kunnen weten.
3: Ja, als je er langs fietst kun je het zien. En, Binnenkort, want we zijn bezig met allerlei borden van, van de fietsknooppunten te voorzien van verhalen in Rijssen en Holten. En een van die verhalen gaat ook over Bert Haanstra. Dus
0: Dat
3: is ook een leuk...
0: En dat worden allemaal beetje. Fietsborden die iets vertellen over de omgeving of zo, Marco?
3: Ja, over de plek van het fietsknooppunt, wat daar ooit gebeurd is. Of wie daar ooit heeft gewoond, of wie daar ooit is geboren in dit geval.
0: Dat je niet gewoon met de neus in de winter voorbij fietst, maar dat je af en toe eens even bewust bent van waar je fietst.
3: Precies, dat is het doel. Dat is het doel.
0: Wat ontzettend mooi. Nou, Michel, jij bent de winnaar. Ik weet niet of je hem al hebt, maar ik denk dat als je hem niet hebt, dat jij hier echt heel blij mee bent met dit boekje.
4: Nee,
0: over
4: Rijssel
0: in 25 vragen.
4: Ja, nee, jullie hadden voor die tijd een ander boekje.
0: Klopt, we wisselen af en toe, hè.
4: Die heb ik wel hier. Kijk. Daar was ik ook heel blij mee.
0: Nou. Dan gaan we je nu opnieuw blij maken. Krijg je opgestuurd vanuit de Overijssel Academie. Marco, dank je wel voor een wederom erg leuke vraag en leuke toelichting. En Marco, jij kwam nog met een verzoeknummer, hè? Af en toe doen we dat.
3: Ja, dat is geen nummer van Bert Haanstra, maar van zijn zoon, Jurre Haanstra. Die componeerde eigenlijk de melodie uit de serie Baantje.
0: Ja.
3: Met Toet Stielemans natuurlijk op de mondharmonica. En ja, die is dus gecomponeerd door de zoon van Bert Haanstra.
0: Ah, hoe toepasselijk. We gaan eventjes mee terug met de klanken van Toet Stielemans. Even terug naar die serie Baantje. Dankjewel Marco, dankjewel Michel. Blijf nog even aan de lijn voor je adres.
3: Graag gedaan.
1: Weet je dat?
2: Meer weten over je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? Kijk op overijsselacademie.nl.

0: als je een nostalgisch gevoel wilt hebben, dan moet je dit soort muziek opzetten. Dit vind je wel mooi, denk ik.
1: Ja, dat vind ik mooi. Ja. Toet Stielemans kon geen noot lezen, hè.
0: Nee, knap, hè. Dit alles op gevoel, hè.
1: Ik bedoel, ik kan ook geen noot lezen, maar een gitaar is toch iets makkelijker dan...
0: Wat vertel je me nou, Dick?
1: Nee, ik kan geen noot lezen.
0: Echt?
1: Nee, alles is op gehoor. En op
0: maar dan
1: gevoel.
0: Kun je toch muziek maken?
1: Ja.
0: Misschien wel nog wel beter.
1: Nee, er zijn heel veel mensen die geen noten lezen en die wereldberoemd zijn, net als ik.
0: Mooi, hè? Het gaat om de ziel van de muziek.
1: Ja,
0: en die ziel zit er nog altijd in. We hebben veel te weinig tijd, we gaan niet helemaal jouw doopzeer lichten. Maar, want jij vertelde mij net dat je nog bij de Gelderse top 100 één heb gestaan?
1: Ja, met die arm om mijn schouder. Daarom heb ik hem vandaag meegenomen, het liedje. Mijn opname is van 12 jaar geleden. Daarvoor is de eerste versie van die arm om mijn schouder is van Sandra Verrijst trouwens. Dat weten heel veel mensen.
0: Oké.
1: En later heb ik het zelf opgenomen. Het is gebaseerd op een uitspraak van mijn moeder na het overlijden van mijn vader. Wat mis je het meest, die arm op mijn schouder?
0: Oh, wat mooi.
1: Ja, toen heb ik het...
0: Overigens, heb jij daarmee niet alleen mij beroerd, zeg maar. Ik zal even de app erbij pakken. Maar ik krijg allemaal appjes binnen. Wat een prachtige stem, zegt Cindy Vreeman uit Harbrinkhoek. Wim Vink uit Enschede zegt, die arm op mijn schouder, een prachtplaats staat op mijn playlist. Nou, Janneke Lichtenberg zegt, ontzettend mooi. Nou ja, zo zijn er, ik kan heel velen met mij die dit omarmen.
1: Ja, het liedje heeft steeds meer impact. Het wordt steeds belangrijker. Er wordt veel gebruikt voor bij afscheid, uiteraard.
0: Ja,
1: en heel veel mensen hebben er ook troost aan. En ik heb wel eens optreden waarvan ik denk, ja, ik doe maar even niet, want ik ken sommige mensen in de zaal. En dan komen ze toch na afloop, ja, waarom heb je hem niet gespeeld?
0: Word je ook wel eens gevraagd voor een afscheid?
1: Ja, heel vaak.
0: Ja, dat denk ik. Ik hoor dat ook steeds meer, dat er live muziek bij een afscheid is.
1: Ja, niet alleen bij een afscheid, maar ook bij sterfbedden.
0: Aan een sterfbed?
1: Ja, dat heb ik de laatste maanden misschien 3-4 keer gedaan.
0: Dat lijkt me zwaar.
1: Nou ja, ik probeer dan toch wel een beetje... Ten eerste is het een eer als je je vragen.
0: Zeker.
1: En mensen zeggen van, ja, je kunt wel op mijn uitvaart komen zingen. Of de familie zegt... ze wil graag dat je op de uitvaart komt zingen. Maar ja, dan heeft ze er zelf niks meer aan. Waarschijnlijk.
0: Nee, het is ook wel heel
1: dus
0: slim als je...
1: Dus daarom doen ze dan 1-2 weken van tevoren. Mm. En ik probeer er een beetje humor in te brengen. Want dat mag best. En ik vind het altijd een eer. Dat zijn nou net van die optredens waar ik geen nee tegen kan zeggen.
0: Snap ik helemaal.
1: Ja.
0: Mooi. Jij gaat straks weer voor ons optreden, maar niet voordat wij ook de vraag van Wilfried Poorthuis, die hebben we elke week. Elke week stelt onze Wilfried, zelf begenadigde tekstschrijver, muzikant, die stelt een vraag aan de artiest die er is. Komt de vraag voor jou?
2: Oké. Okay. Hoi Dick. Je hebt meer dan 1000 composities op je naam staan, met meerdere hits. Daar maak ik graag een diepe buiging voor. Maar ik ben benieuwd wat jij nou zelf het mooiste liedje vindt. Dat hoeft niet het meest succesvolle liedje te zijn, maar voor jou de mooiste parel aan de lange ketting.
0: Is een vraag die ik nooit durf te stellen, want dan zegt de artiest weer van, ja zeg, dat kan ik niet zeggen. Dus, maar Wilfried stelt hem aan jou, Dick.
1: Ja, nou, als ik nou een titel noem, dan ik zit straks in een auto en denk van, ja, potverdorie, ik had eigenlijk die moeten...
0: Dat dus.
1: Maar... de keuze van het publiek is ook belangrijk. Als je zelf een liedje mooi vindt en het slaat niet aan, dan wordt het voor jezelf ook weer iets...
0: Dooft dat vlammetje ook wel wat sneller.
1: En
0: hè?
1: Vandaar dat die arme... De Hey Suzy is de meest belangrijke compositie.
0: Het grootste succes.
1: Het grootste succes. Ja. Die arme met schouder heeft de meeste impact.
0: Ja.
1: En er zit ook nog... En het verhaal daarachter vind ik mooi. Het is niet zomaar eventjes... uit de lucht gegeven.
0: Nee.
1: Dus dan hou ik het ook bij die arm om mijn schouder.
0: Nou, is dat ook omdat jij buiten de uitzending om... net vertelde je mij dat je 4 jaar geleden behoorlijk ziek bent geweest... word je dan ook gevoeliger voor dit soort nummers zelf?
1: Je krijgt wat je anderen probeert te brengen... dat krijg je nu als een boemerang terug om je oren. En het liedje wat ik straks ga doen, dat is van Kris Kristofferson. Dat is sinds ik ziek ben... ben geworden geweest, is dan mijn lijflied geworden.
0: Ja.
1: En dat wordt ook, volgend jaar heb ik 54 jaar muziek. Dat wordt ook het thema van, dat is One Day at a Time. leef vandaag en maak je geen zorgen om morgen. En gisteren is weg, daar heeft het sowieso geen zin meer.
0: Ga je het groots vieren? Want het is niet niks, Dick. Je vertelt het een beetje tussen neus en lippen door. Maar volgend jaar, 2027, dan ben jij 50 jaar in de muziek werkzaam.
1: Ja, ik reken vanaf het allereerste optreden met een beetje dat niet. Het was 17 december 1977. En het komt iets beter uit dan dat in oktober te vieren. We hebben lang zitten dubbelhoedig. Ik wou het een beetje klein houden. Aan de andere kant wil ik ook weer graag iets groots hebben, iets moois hebben. Met collega's erbij. Dus we zijn nog aan het dubbelen. De locatie is al wel bekend. Maar dat is? Dat ga ik ook nog niet vertellen.
0: Oh! Nee. Ja, je solliciteert gewoon naar nog een keer weer komen, merk ik. Hè?
1: Ja, precies.
0: Dat hebben we met meerdere bands die volgend jaar of in het najaar iets groots vieren. En dan zou ik zeggen, dan kom je vlak van tevoren en dan geef je de andere primeur maar weg.
1: Ja, heel goed.
0: Goed zo. Maar het gaat wel gevierd worden, hè? Want het heeft je veel gebracht.
1: Ja. Maar ik kan me nog herinneren, het 40 jaar bestaan. Dan kom je tijd tekort. Je speelt twee keer een uur met een live band en met gasten erbij. Nee, ik heb toen een ridderorde ontvangen. Daar ben ik nog steeds trots op. Ik ben ridder. Maar ik ben gewoon met de auto hier, hoor.
0: Wel met chauffeur, hè? Ja, dat dan weer wel.
1: Ik weet nog dat ik stond te spelen en toen werd ik dus onderbroken voor die ridderorde. En dat ik heel chagrijnig keek, volgens mijn vrouw. Oh. Maar omdat ik gewoon gestoord werd met wat ik graag doe, gewoon muziek maken.
0: Ik merkte dat net ook wel, als jij echt in de muziek zit, dat die arm om de schouder... Dan ben je echt weg. Dan ben jij echt in die muziek.
1: Ja, maar dat is ook het mooiste. En dan moet je me ook niet storen. En ook niet zelfs een burgemeester kan, vind ik, dat die stoort dan.
0: Kijk, nou, weet je, ik ga jou echt niet verder storen. Ik ga je alleen maar vragen nu naar die kruk te gaan. Om helemaal voor ons daar te zijn. En ik ga hem natuurlijk met verven aankondigen, Dick. Jij gaat voor ons optreden. Jij gaat een nummer doen dat je ongetwijfeld volgend jaar ook tijdens jouw jubileumfeest, waar het ook maar mag plaatsvinden, hoe het ook maar mag plaatsvinden. Jij houdt mij op de hoogte, dat beloof je bij deze. Want 2027, 50 jaar Dick van Altena, dat is niet niks. Daar gaan we echt niet zomaar aan voorbij. En heel graag luister ik nu en kondig ik nu jouw nummer aan. Dick van Altena is hier en ik ga nog even filmen, hoor je dit nummer? One Day at a Time.
1: I'm only human.

Reggae Night, Jimmy Cliff. En daarmee zijn wij bijna aan het einde van deze Thuis op Zondag. Op deze zondag 14 juni. Dank aan technicus Jeroen Huid. Dank vooral ook aan Dick van Altena voor de heerlijke optredens. Blijf lekker luisteren. Weekend Overijssel dadelijk met muziek en sport. Ik wens je nog een mooie zondag. We gaan eruit met Joortzaal BZN. Dag.

0: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
1: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
0: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
1: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
4: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
5: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
6: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
7: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode. Meer Roetgerink.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
16: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
18: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: Radio Oost. Het weekend in.

0: naar de Traveling Wilburys op Radio Oost. Weekend Overijssel. Hey, hallo, goedemiddag. Het is 7:07. José hier.
1: José de Bruin.
0: Gezellig dat je erbij bent. Leuk om ook om te horen dat je nu alweer helemaal klaar zit voor het 12-letterwoord. Ongekend populair spelletje, als je er nou nog nooit van gehoord hebt. Het is eigenlijk heel simpel. Ik ga je zometeen wat letters geven en jij puzzelt daar een 12-letterwoord van. Heb je het goed of wil je een gokje wagen? Onze app staat wagenwijd voor je open. 06-4567-1331. Sowieso leuk om wat van je te horen. Ook wel echt knap hoor, Tess. Jij komt uit Oldenzaal en schrijft... Hallo Overijssel! Ik loop met de hond door het Hulspeek. Het is heerlijk rustig buiten. Ja, vind het heel gek, Tess. Het is echt heel hard aan het regenen. Tenminste, dat was het. Onderweg vanuit Zwolle hier naar de studio. Zij vindt dit de perfecte zondagmiddag. Veel plezier, José. Fijne uitzending. Kan niet meespelen met het 12-letterwoord. Nou, Tess, dat kan zeker wel. Gewoon in je hoofd, toch? Als je toch die oortjes in hebt en met de hond wandelt. Heerlijk even meepuzzelen. Draai ik voor jou de beste muziek voor jouw zondagmiddag.
2: Zondag. Ik ken de Overijssel met José.
0: Met zometeen de man die ik gisteren nog live zag. Gisteravond dan in het Stadspark. Onze eigen snelle hoor je zometeen. Na de Bee Gees.
3: Weekend Overijssel.

Ik heb hem gisteren live gezien. Het was echt fantastisch. Ik ben er nog steeds een beetje schor van ook. Ik was gisteren live bij Kraantje.

prachtig natuurlijk, dat Kraaitje Papi live in Stadspark. Nog bijna de uitzending van RTV Noord gecrashed. Ja, ik zou het dan heel leuk vinden als ik dan daar even reclame mocht maken voor dit spelletje, 12 letterwoord. Doe je weer mee? Dat vind ik heel leuk als je weer meespeelt. Je ziet zometeen via TV Oost zie je letters in beeld verschijnen. Maar je kan ze natuurlijk ook gewoon ouderwets onthouden of even op een papiertje schrijven. Ja. Het is nog niet zo heel ingewikkeld. Ik geef je een cryptische omschrijving en een aantal letters van het 12-letterwoord. Ja, heb jij het dan goed of wil je alvast een gokje wagen? Dan mag dat via 0645671331. Alle goede antwoorden, die gooi ik op een prachtig rad. Daar draai ik dan aan en zo hoop ik het allemaal zo eerlijk mogelijk te houden. Ben je klaar voor het 12-letterwoord? Het 12-letterwoord, de cryptische omschrijving is... sushi! Goed, ik zie niet heel veel letters. Dat is dan wel weer een beetje jammer. Drie maar. Ik zie op plek 1, 2, 3, 4, 5 zie ik de J. Dus op plek 5 staat de J van José. 6, 7, 8. Op de plek 9 staat de Z van zee, bijvoorbeeld. Of zon. Of... 19, 11. En op plek 12 staat de D. Op plek 12 staat de D. Dus het 12-letterwoord, de cryptische omschrijving is sushi. We hebben op plek 5 de J. Op plek 9 de Z. En op plek 12 de D. Puzzel je lekker mee, dat vind ik heel erg leuk. Je mag zo vaak meedoen als je wil. 0645671331. Mag jij je antwoord natuurlijk op insturen.

Tina Turner op Radio Oost. Veel antwoorden komen er binnen op het 12-letterwoord. Zometeen even een aantal met je doornemen. Misschien help ik je een klein beetje op weg. Eerst naar het nieuws van afgelopen avond en nacht. Want bijvoorbeeld een geparkeerde auto is vannacht in Westerhaar-West echt compleet uitgebrand. Toen de brandweer aankwam, stond het voertuig al in lichte laaien. De auto ging verloren en naast geparkeerde auto raakte zwaar beschadigd door de hitte. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak en sluit brandstichting niet uit. Wil je vanavond Oranje kijken in de kroeg? Dan is dat met 10 uur, de speeltijd van Oranje, nog best wel te doen. Maar veel wedstrijden die zijn 's nachts. Tijdens het WK mogen cafés in veel Overijsselse gemeenten nu langer open blijven als Oranje speelt. De regels die verschillen per gemeente. Soms krijgen horecaondernemers automatisch extra tijd. Soms dan moeten ze daar toestemming voor vragen. In Twenterand verandert er niets en gelden de normale sluitingstijden. De halve marathon van Zwolle dan, die is gisteravond gewonnen door de Keniaan Vincent Kipto. Hij kwam na 21,1 kilometer als eerste over de finish in een tijd van 1 uur, 1 minuut en 39 seconden. Een nieuw parcoursrecord zat er net niet in. Bij de vrouwen was er wel een record. Cynthia Chepkwony uit Kenia die won in 1 uur 7 minuten en 1 seconde. Na een jaar afwezigheid vanwege de hitte trok het hardloop-evenement veel deelnemers en publiek naar de Zwolse binnenstad. Op onze website kun je trouwens de hele marathon terugkijken. En het is gelukt hoor. En misschien hoorde je het gisteren al wel in Weekend Overijssel. Het wereldrecord klok simultaan dammen zou worden verbroken in Westerhaar. En dat is dus gelukt. Jitse Slump, de topdammer, heeft het wereldrecord verbroken. Hij damde tegen 53 mensen en won 70% van de partijen ruim. De dampartij duurde in totaal 5 uur. Jitse verloren maar 3. Dat is echt heel knap. Het blijft voorlopig nog fris voor de tijd van het jaar. Vandaag wordt het niet warmer dan een graad of 17. Het droogt vanmiddag wel steeds meer op. Ook morgen blijft het nog koel. Vanaf dinsdag loopt de temperatuur op tot boven de 20 graden. En later deze week kan het zelfs 25 graden worden. José de Bruin.

van Golf Radio Oost. Gezellig dat je erbij bent op je zondagmiddag. Laten we even naar het 12-letterwoord kijken. Veel mensen doen al lekker mee. Leuk hoor. 0645671331 staat wagenwijd voor je open. Ik mocht ook al wat namen invullen op ons grote rad. Ja, ik heb een soort rad, een digitaal rad. Daar zet ik je naam op als je het goede antwoord hebt ingestuurd. Dus ook al ga je nu verder puzzelen en komt er weer een fout, als je al het goede antwoord hebt ingestuurd, sta je al op dat rad. Strakjes draai ik aan dat rad. En dan hoop ik dat jouw naam daar bijvoorbeeld wel uitkomt. Jacqueline Veldhuis, die heb ik erop gezet. Net als Ine Diepenmaat, Risanne, Roelof Kuijers, Herma Schutte. Die hebben het nu al goed. Met maar 3 letters op het bord. Nou, vind ik heel erg knap. Om jou nou ook een beetje verder op weg te helpen, even doornemen wat foute antwoorden. Van de 12 letters staan er 3 op het bord. Plek 5 is de J. Op plek 9 de Z. En op plek 12 de D. Nou, dan kom je volgens bijvoorbeeld Ellen op gelijkgezind. Je komt inderdaad dan op gelijkgezind. Maar het is wel het foute antwoord. Helaas. Is het misschien radijzenzaad? Radijzenzaad is helaas niet goed. Gelijkgezind komt echt heel veel binnen. Tido stuurt het bijvoorbeeld, Richard stuurt het. Hey José, goedemiddag. Het 12-letterwoord, de oplossing, is rondje gezond. Cryptische omschrijving, ik snap het ook wel, Bertie hoor, is namelijk sushi. Dus de cryptische omschrijving van dit 12-letterwoord is sushi. Ja, rondje gezond. Ik weet niet of sushi per se gezond voor je is. Ik hoop het wel, want ik hou er heel erg van. Maar Bertie, helaas niet goede antwoord. Joke doet ook mee uit Raalte. Joke, nee, het is ook niet bordje gezond. Helaas, het spijt me. Dan is even kijken hoor. Een stukje gezond, zegt Karin. Nou, een stukje gezond, dat kan sushi natuurlijk ook zijn. Het is ook niet goed. Nee, helaas, het spijt me. Anneke die komt nog uit Almelo met andijviezaad. Gebruiken ze dat, Anneke, in sushi? Ja, dat wist ik echt niet. Andijviezaad, nou ja. Even kijken, nog meer gelijksgezind komt er binnen. En gelijksgezind is het dus niet. Ah ja, er komt van Wim nog binnen. Is het woord een beetje gezond? Is ook niet goed. Nee, dat is wel leuk geweest, maar dat is het niet. Nee, broodje gezond krijg ik ook binnen. Nee, is ook niet het goede antwoord. Zal ik je een beetje helpen door er nog een letter bij te geven? Ik heb geen idee hoeveel erbij gaan verschijnen, maar laten we gaan kijken. Oh, hier heb je wel wat aan. Ja, hier heb je wel wat aan. Op het scherm, als je meekijkt via TVO's, dan zie je dat er wat letters bij zijn gekomen. Als je meeschrijft, let dan even op, want nu staat op plek 2 een R. Op plek 2 staat een R. Op plek 5 blijft natuurlijk de J staan, die had je al. Op plek 7... kan trouwens nog steeds een broodje gezond zijn. Op plek 7 staat nu een G. Op plek 9 de Z, die had je ook al. En op plek 12 de D. Dus we hebben plek 2 de R. Op plek nummer 5 de J. Op plek nummer 7 de G. Op plek nummer 9 de Z. En op plek nummer 12 vinden we de D. Nou, puzzels zou ik zeggen. Heb jij enig idee of wil je een gokje wagen? Stuur dan je antwoord in via de app. Heb je het goed, dan zet ik jou op ons mooie grote rad. Daar ga ik zo meteen aan draaien. Nou, wie weet jou wel eruit te trekken. Zometeen een nieuwe oogst naar Rick Astley. Together Forever.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Higo, Vallen in Geluk.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

Uit Zwolle komen ze, Higo, vallen in geluk. Deze week hebben ze de nieuwe oogst en dat betekent dat je ze extra vaak gaat horen op Radio Oost. Daar ben ik zelf erg gelukkig mee, kan ik je vertellen. Hey, hallo, leuk dat je luistert op deze zondagmiddag. Lekker aan het meepuzzelen, het is 12:15 geweest. Heel veel mensen, die hebben het al goed. Alleen, we gaan op twee toeren. En dat heeft een beetje te maken met de cryptische omschrijving. De cryptische omschrijving is namelijk sushi. Heel lekker. Tenminste, dat vind ik heel lekker. Als je de cryptische omschrijving vat, dan denk je, oh ja, dat heeft daarmee te maken. Als je geen idee hebt, dan krijg ik hele andere antwoorden binnen. Laten we even kijken naar het 12-letterwoord. Als je mee hebt geschreven, dan staat er nu op je papiertje op plek nummer 2 de R. Op plek nummer 5 de J. Op plek nummer 7 de G. Op plek nummer 9 de Z. En op plek nummer 12 de D. Als je meekijkt, zie je dat ook in beeld verschijnen. Ja, sushi, dan kom je al snel iets op gezond uit. Ik krijg heel veel gezond. Bijvoorbeeld een prikje gezond. Of een brokje gezond. Of een broodje gezond. Het is allemaal niet goed. Weet je wat ik doe? Veel mensen hebben het al goed, hoor. Die staan al, of tenminste, daar ben ik heel druk mee bezig, op dat grote rad van Radio Oost. Daar ga ik zo meteen aan draaien. Wie weet, kom jij daar wel uit voor een RTV Oost prijspakket? Nu is de grote baas ook in de studio. En een noodradio. Je krijgt er ook een noodradio bij. Kijk, hartstikke idee. Regel ik even voor jou, hè? Dus je krijgt van mij nog één plaatje de tijd zometeen. Daarna gaan we naar de winnaar. Ga je dus ook nog een paar letters van mij krijgen? 1, 2, 3, op. Ja, maar nu is hij echt heel makkelijk. Nu moet je hem echt wel weten, hoor. Op plek 2 de R. Op plek 5 staat natuurlijk de J, hè? Die stond er al. Op plek 6 de E. Op plek 7 de G. Op plek 9 de Z stond daar ook al. Op plek 11 de N. En op plek 12 de D. Nou, succes. Dit kan jij wel. Gewoon even puzzelen en insturen via de Oost-app. Deze plaat duurt 3 minuten en 20 seconden. Daarna gaan we naar de winnaar van het 12-letterwoord. Het is Boyzone op Radio Oost.

0: Boyzone and Love Me For A Reason op Radio Oost. Ik kan niet aan. Nee, ik kan niet aan. Er zijn zoveel mensen die meedoen. Heel gezellig. Maar ik wil ook al die mensen. Ik heb beloofd om dat natuurlijk op een rad te zetten. Dus ik moet ook al die mensen overhevelen naar het rad. We speelden het 12-letterwoord. Leuk als je mee hebt gepuzzeld. Heb je het goede antwoord gegeven? Dan ben je beland op een rad. Ik dacht dus, weet je wat ik doe? Ik ga nog niet het antwoord geven op het 12-letterwoord. Dan is het ook heel makkelijk, weet je wel. Dan bel ik jou en dan zeg je, oh ja, net gehoord. Dat is dit. Nou, nee. Vind wel dat we het echt zo eerlijk mogelijk moeten houden. De spelregels zijn als volgt. Je weet het goede antwoord en je pakt de telefoon op. Makkelijk, toch? Dat kan jij wel. Ja, goed. Zullen we eens eventjes kijken wat hier allemaal in beeld gebeurt? Als het goed is, dan gaan wij zometeen zien een heel groot rad. Nou, daar staan heel veel namen op, van Annette Oosterink tot aan Diepmar, tot aan Wil Woude, tot aan Silke, tot aan Jasper Willemsen, tot aan, nou, hij is weer zwart. Ik moet even een kabeltje. Oh ja, goed, ik kan ook natuurlijk wel gewoon draaien, alleen dan zie je het niet. Het is wel spannend, hè, dat je het dan niet ziet. Ben ik nu helemaal weg? Hallo, ziet u mij nog? Ja, daar ben ik weer. Gezellig. Nou, ik ga gewoon draaien en dat ding klaar mee. Hoppakop, hop. Nou, zo klinkt dat dan ongeveer. Oh, dat vind ik heel leuk. Ik vind het heel leuk dat zij hieruit komen. Ja, jij hebt geen idee nu. Leuk, hè? Moet ze even opzoeken, hoor, in een WhatsApp. Momentje. Hoe lang hebben we eigenlijk nog voordat we naar de reclame gaan? Ach, ook krijg ik nog een WhatsAppje erbij ook. Even kijken. Piet. Waar ben je gebleven? Ach, dat zul je altijd zien, hè. Dan kan ik ze niet vinden. Oh ja. Ja, ik heb ze gevonden. Ik ga even kijken of ik de telefoon ook kan laten overgaan. Dat zou ook mooi zijn, hè? Wat een ge... Hè? Ja, precies. En dat voor een zondagmiddag. Ik heb er gewoon een beetje swingaantjes van. Yes! Nou, als het goed is, gaat de telefoon ergens over. Mag hopen. Zul je zien dat er iemand opneemt. Moet allemaal gebeuren binnen 2 minuten 40, want dan moet het NOS-journaal er tussendoor.
1: Ja, met Piet.
0: Hey Piet, goedemiddag, met José van Radio Oost.
1: Ja, ik schrok al.
0: Je schrok al, dat snap ik wel. Het is ook altijd heel eng als je mij aan de telefoon krijgt.
1: Ja, zeker.
0: Leuk.
1: Nou, ja, ik hoorde mijn naam. Ik zei tegen Ali, ik zei volgens mij, ja, er zijn meer Pieten, zegt Ali nog.
0: Dat is wel waar, maar er zijn maar één Piet en Ali.
1: Ja, nou, dat weet ik niet.
0: Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Het zou ook wel een goede combi zijn. Gaan jullie vanavond kijken eigenlijk?
1: Nee, nou, we zijn niet echt van die hele voetbal... Nee.
0: En vind je maar niks aan eigenlijk, Piet?
1: Nou ja, een samenvattingje vind ik wel hartstikke leuk. Maar ja. Verder, nee. Dan, ik heb zoiets van, ik laat het maar mooi gebeuren.
0: En nou, dat is misschien ook de beste instelling. Veel meer kunnen we er ook niet aan doen, toch?
1: Nee, want er zijn al zoveel mensen die het allemaal goed weten natuurlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat is ook zo. Ja. En uiteindelijk, wat zeggen ze ook altijd, 18 miljoen bondscoaches of zo, hè?
1: Ik ben er niet één van, hoor.
0: Ben ik ook niet één van. Nee, ik weet echt helemaal niks van voetbal. Dus dat is ook helemaal top. Piet, toch heeft dat woord wel iets te maken, hè, met vanavond.
1: Ja. En het woord was oranje gezind.
0: Ja, natuurlijk. Dat is helemaal goed. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Je wint een prijzenpakket. Ik beloof dat ik daar geen voetbal in doe.
1: Oké.
0: Okay. Dan heb je dat in elk geval niet. Maar wel een mooi puzzelboekje, want daar ben je heel erg goed in, blijkt.
1: Ja, zeker. Ja, absoluut.
0: Heel leuk. Veel plezier dan vandaag met niet voetbal kijken en een mooie zondag, hè?
1: Ja, dankjewel. Jij hetzelfde.
0: Dank je. Groetjes aan Ali. Doei.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Pas op hoor, deze is heet.
7: Oef, ja.
6: Wil er iemand nog wat drinken?
7: Ja, lekker.
6: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
7: En voor mij, man?
6: En een frisje voor jou.
7: Dank je.
6: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
9: Voordeelhaartjes.nl. Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
10: Wat moet korter?
9: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
10: Nee, korter.
9: Bij RTT heb ze vallen holt.
10: Korter.
9: Een bult holt bij RTT.
10: Korter.
9: RTT holt.
10: Korter.
9: Holt.
8: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
11: voordeeluitjes.nl.
12: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode. Meer Roetgerink.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op €15.500. De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ja. Zal ik het doen of zal ik het niet doen? Dat is een beetje, kijk, je moet weten. Eigenlijk mag ik maar 1 keer een prijzenpakket weggeven. Ja, dat 12-letterwoord. Dat speelden we net. Piet en Ali gingen er vandoor met een prijzenpakket en een noodradio. Maar ik heb dus net even, ik heb even in de kast gekeken. En er ligt hier op zich nog wel een prijzenpakket extra met ook nog zo'n noodradiootje bij. Zullen we gewoon nog een 12-letterwoord spelen? Maar dan moet jij wel even appen, ja of weet ik veel, 12-letterwoord of zo. Want dan kan ik dat een beetje verantwoorden, oké? Okay? Ja, oké. Okay. Top, afgesproken.
16: De hete zomer, crayonrolluiken.
17: Geluidsoverlast.
16: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
18: Crayonrolluiken. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
22: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
21: Sorry, bo, het is beauty.
22: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
15: Moet wel een beetje om je lachen, heel eerlijk gezegd. Ik vind dit echt heel leuk. Ik vroeg je net, nou, wat zullen we doen? Zullen we nog een 12-letterwoord spelen of laten we het hierbij? Moet je wel even appen, want ja, officieel mag het niet. Mag ik zeg maar één keer een 12-letterwoord spelen. Maar ja, gaan we het dan nog een keer doen? App even ja of weet ik veel, vind ik leuk. En nou, heel veel mensen appen ja, doe maar. Doe een lekker een 12-letterwoord. Nog een keer, dat is toch leuk. Doe maar, zeg ik, zegt Hans. Joke uit Raalde zegt ja, graag. Marcel uit Ridderkerk uit Zuid-Holland. Ik hoop dat je stroom hebt daar, Marcel. Die zegt ja, nee, leuk, gaan we doen. Lekker puzzelen. Ja, stuurt ook Dini. En dan is er één. Er is één antwoord en daar moest ik zo ongelooflijk om lachen. Dat komt van jou, Rianne. En dat is eigenlijk omdat het me een beetje doet denken aan mijn dochter. Ik vroeg je dus, moet ik nog een keer een 12-letterwoord spelen? En Rianne stuurt... Ja, hallo, moet jij zelf weten of je het 12-letterwoord doet?
13: Radio Oost, weekend Overijssel.
24: Thuis in
15: heel leuk, Rianne. Ik heb er even goed over nagedacht. Nou, het was een lange en moeilijke beslissing, hoor. Maar zometeen heb ik gewoon nog een kerstvers nieuw 12-letterwoord voor je. Met ook natuurlijk de kans op dat prijspakket met een noodradio. Die natuurlijk alleen maar dan weer kan staan op Overijssel, hè? RTV Oost. Is bijna luistert.

0: Gloria Estefan en Bad Boy op Radio Oost.
1: Weekend Overijssel. Is het programma waar je naar luistert tussen 12 en 2? José de Bruin.
0: Ben ik bij je elke zaterdag en zondagmiddag. En ik vind het ook heel leuk om te merken dat jij er ook bij bent. Klaar om weer mee te puzzelen voor een nieuw 12 letterwoord. Misschien, en ik kreeg ook een aantal keer die opmerking van mensen. Dat is, zeg maar, in de app is het een beetje verdeeld. De ene kant vraagt zich af waar mijn Red Bull Max Verstappen shirt is. De andere kant vraagt zich af waar mijn oranje shirt is. En heb je toch ook nog een aantal mensen die vragen: José, waar is je Curaçao shirtje? Nou, dat Curaçao shirtje heb ik niet kunnen bemachtigen. Het is zo ongekend populair, Curaçao, op het WK voetbal. 7 uur vanavond gaat het gebeuren. Duitsland tegen Curaçao. Ik ben echt, ik ben ook een beetje bang. Eerlijk is eerlijk, als je zeg maar als kleinste land ooit meedoet op een WK en je moet dan tegen voetbalreus Duitsland, dan word ik een beetje nerveus. Ik heb heel lang op de eilanden gewoond. Ja, en ik voel me echt verbonden met de eilanden. Dus ja, toch ergens hoop je dat ze het heel ver gaan schoppen. Iemand die dat ook hoopt, die bel ik zo meteen even. Even kijken of we samen een klein beetje die zenuwen onder controle kunnen krijgen.

0: Een kersvers 12 letterwoord. Ja, beloofd is beloofd, hè. En dan moeten we het ook meteen maar spelen, toch? Ik denk dat deze heel moeilijk is. Ik ben ergens ook wel weer trots dat het me gelukt is om een heel moeilijk 12 letterwoord te bedenken. Maar hey, ik onderschat jou zeker niet. Ik denk dat jij dit ook wel vrij snel weet. Hoop ik. Ga ik vanuit. Als je meeschrijft, zet dan even 12 streepjes op het papier. Als je meekijkt, dan zie je het in beeld verschijnen. We hebben nog maar 3 letters. En de cryptische omschrijving is kleine oogjes. Kleine oogjes. Daar kan je nog heel weinig mee. En misschien ook nog heel weinig met de letters die ik je nu ga geven. Want plek 1, 2, 3, 4 en 5 zijn helemaal leeg. Daar staat nog helemaal niks. Op streepje nummer 6 mag je een W zetten. Een W van Willem. Een W. Dan hebben we op plek nummer 8 een C van, ja, Curaçao. Ja, en misschien lach ik morgen helemaal niet meer, je weet het niet. En op plek nummer 12 staat de R van Richard. Dus we hebben een resume over Flakey. Op plek nummer 6 de W. Op plek nummer 8 de C. En op plek nummer 12 de R. Ja, kleine oogjes. Laat maar weten als je het denkt te weten. 0645671331. Net als net zet ik je dan dus weer op het grote rad. Ga ik daaraan draaien. En wie weet kom jij dan wel als winnaar uit de bus.
1: Zondag.
0: Henk, wat is het dit nou weer? José, Duitsland verliest met 0-1. Henk uit Deventer. Henk Soeters uit Deventer. Als Duitsland tegen Curaçao verliest met 0-1... het maakt me niet uit wat er gebeurt, maar Henk Soeters uit Deventer, bij deze beloof ik jou, dan krijg jij van mij sowieso een prijzenpakket. Is het omkopen? Misschien een beetje. Ja, maar als Duitsland verliest... Nou, oké. Goed, ik zag het net binnenkomen. Ik dacht, we moeten toch even op inhaken, Henk. Dat zou toch fantastisch zijn? Ja, niet voor Duitsland, hè. Maar wel voor Curaçao. Zometeen de Sutherland Brothers naar Matt Smith.
2: Weekend Overijssel.

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken wij...

0: De Sutherland Brothers, Arms of Mary. Ik ben echt een beetje zenuwachtig. De laatste keer dat ik dat had, was toen Max Verstappen wereldkampioen kon worden. Ja, ik vind dit zo ongelooflijk spannend. En vanavond gaan ze het gewoon hopelijk flikken. Ik vertelde je net al even, ik ben mega fan van Curaçao. Curaçao is het kleinste land ooit wat zich heeft geplaatst op een WK. Ook in Overijssel weet ik dat het gewoon flink wordt aangemoedigd. We hebben grote, grote Curaçaose gemeenschappen in Overijssel. Ja, en ik vind dat zo fijn dat ik gewoon ergens ook gewoon kan kijken. Nou, een plek waar dat kan bijvoorbeeld is dansschool Salsa Fever in Hengelo. Sjerven Ignacia, goedemiddag.
1: Hallo, hallo. Goedemiddag.
0: Hallo. Hoe gaat het met jou? Hoe is het met je zenuwen?
1: Oh, helemaal hoograad. Zo weg gaat het wel goed.
0: Het is zo... Ik kan het niet echt uitleggen wat het betekent. Kan jij dat wel voor Curaçao?
1: Jazeker. Het is sowieso is onze eerste keer dat we naar de WK gaan. En sowieso zo'n kleine eiland die allemaal goed hun best hebben gedaan. Samen met andere spelers die nu in de WK, dat ze nu in de WK zitten. Dus je kan je voorstellen dat helemaal Curaçao gaat helemaal los vandaag. Dus het is echt bizar.
0: Ja, het is echt bizar. En het is heel moeilijk om uit te leggen, vind ik hoor, als je nog nooit op de eilanden bent geweest, wat daar nu allemaal gebeurt. Ik bedoel, echt alles, maar echt alles wat je kan bedenken. Van taart tot drinken, tot muziek, tot echt alles is gewoon staat achter de Curaçaose elf, hè?
1: Ja, klopt. Ja, klopt, dus. Ik zijn aan het voorbereiden. Ik zag allemaal filmpjes daar. Dus iedereen met zijn blue wave.
0: Ja.
1: En eten, muziek, ze hoort bij dansen. Dus ik ben benieuwd.
0: Ik ook. Wat gaan jullie vanavond dan doen bij Salsa Fever?
1: Nou, bij ons heb je de mogelijkheid inderdaad om voetbal te kijken. En de bedoeling is om allemaal Curaçao-senaar of mensen die Curaçao support kunnen komen kijken op een grote scherm. En samen schreeuwen, huilen of knuffelen.
0: Nee, niet huilen. Ja, huilen van geluk, Sjerven. Maar ik wil niet huilen omdat ze met 38-1 worden uitgeschakeld. Of verliezen, weet je wel. Dat wil ik niet.
1: Ik heb ook gehoopt.
0: Ik ook wel. Wat denk je? Want ik denk echt dat ze in Duitsland denken, oh ja, Curaçao. Maar zij zijn pittig, hè?
1: Ja, daarom. Dus ik hoop dat ze niet helemaal... Ik ga denken, oké, Curaçao is maar Curaçao, maar dat het echt goed gespeeld gaat worden.
0: Mm-hmm.
1: Dus vanavond gaan we, we hebben een groot scherm en dan kunnen mensen meekijken met ons, schreeuwen en...
0: Je mag niet, juichen voor Duitsland, hè? Dan word je gewoon meteen uitgezet, toch?
1: Nee.
0: Dat doen we niet. Wat zei je, Sjerven?
1: We hebben wel een paar mensen die van Duitsland komen, omdat we zijn ook van de dansen. Dus zijn mensen die altijd dansen bij als ik vanuit Duitsland kom.
0: Wow.
1: Dus die komen ook een beetje mee zitten.
0: Uh-huh.
1: En dan dansen ook. Maar die komen ook mee zitten, ja.
0: Wauw, superleuk. Ja. Ik zie dat je inderdaad een heel groot scherm hebt neergezet. Natuurlijk is er dan ook Salsa Bachata Kizomba, hè? Want ja, je blijft natuurlijk ook gewoon Salsa Fever, de dansschool. En het is dus ook, ja, ik zie dus dat er Curaçao merch

0: merchandise verkrijgbaar is?
1: Sorry?
0: Heb je Curaçao merchandise?
1: Ja, klopt. Ze zijn allemaal gewoon de t-shirts, officiële t-shirts.
0: Wauw.
1: En ja, mensen kunnen dat nog steeds halen op locatie. We hebben alleen een paar.
0: Ja, want het is dus, echt... heb je die rijen gezien op Curaçao? Iedereen wil zo'n blue... Niet normaal. Heb jij nog zo'n shirtje, Sjervin?
1: Sorry?
0: Heb jij zo'n echt officieel WK-shirtje van Curaçao?
1: Die van Curaçao WK is officieel met een nummer. Die heb ik niet, maar ik heb wel die ene waar gewoon die fanbase is.
0: Oh ja, die is ook leuk, ja. Oh heel leuk. Ja, dan moet ik toch vanavond langskomen, denk ik. om zo'n shirtje te scoren. Heel leuk. De wedstrijd begint om 7:00. Hoe laat begint het bij jullie?
1: Vanaf 5:30 zetten we muziek. En dan kunnen mensen gewoon dansen, ze willen of praten. Of
0: zenuwen onder controle houden, Sjervin. Dat willen we. We gaan het maar gewoon eruit dansen. Oh, Bong. Oké. Eén laatste vraag nog. Hoeveel denk jij dat het wordt?
1: Ik denk voor Curaçao 2-1 tegen Duitsland.
0: 2-1? 2? Oh my god, nou, als dit gebeurt, dan ik moet morgen werken. Daar kom ik niet op werk, kan ik je nu al vertellen. Oh, heel veel plezier, succes en ik denk dat het helemaal goed gaat komen.
1: Ja, dat denk ik ook. Dankjewel voor bellen.
0: Feliz dia, ayo.
1: Feliz dia, doei.

nou denkt, huh? Waar luister ik nou naar? Nou, dit is RTV Oost. En ja, dat is een beetje gek, maar Brian Maria hoorde je net, samen met Elliot Isenia, Land Arriba, nummer wat ze schreven, omdat Curaçao vanavond tegen Duitsland voetbalt op het WK, ze succes te wensen. Maar Elliot is gewoon een Hengeloer. Ja, hij komt gewoon uit Hengelo. Leuk toch? Ja, ik vind het fantastisch. Ik hoop dat ze gaan winnen. Net als ik hoop natuurlijk dat Nederland ook gaat winnen. En jij? Want zometeen spelen we de 12-letterwoord. Krijgen we nog een aantal letters bij. Eerst naar Laura Branigan en Self Control. Oh,

Self-control op radio. Oh, is nou die zelfbeheersing heb ik wel even nodig. Er zijn echt heel veel goede antwoorden tussen. Het zweet, nou ja, guts nog net niet van me af. Even al die goede antwoorden op het 12-letterwoord zometeen invoeren in ons mooie rad. Wie weet haal ik jou er dan wel tussenuit. Ga je er vandoor met een prijzenpakket en een noodradio. Eerst naar het laatste nieuws van afgelopen uur. Nou, dat kwam net iets nieuws binnen uit Zwolle. Daar is afgelopen nacht namelijk de koffieshop De Tulp beschoten. Buurtbewoners die hoorden rond 4:30 s'nachts of 's ochtends harde knallen in de binnenstad. Er zitten 5 kogelgaten in de ramen. Gelukkig raakt er niemand gewond. De politie zoekt nu dringend naar getuigen van deze nogal rare actie. Als je iets hebt gezien of gehoord, dan wordt gevraagd om direct de politie te bellen. Een geparkeerde auto is vannacht in vlammen opgegaan in Westerhaar-West. Toen de brandweer aankwam, stond het voertuig al in lichte laaien. De auto ging verloren en een naast geparkeerde auto raakte zwaar beschadigd door de hitte. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk, maar de politie onderzoekt de boel en denkt misschien dat die is aangestoken. Wil je vanavond oranje kijken in de kroeg? Nou, dan is dat vanavond met 10 uur best wel te doen. Ja, 10 uur is de speeltijd, de tijd wanneer er wordt afgetrapt. Maar heel veel andere wedstrijden zijn midden in de nacht. Tijdens de WK mogen cafés in veel Overijsselse gemeenten nu langer open blijven als oranje speelt. De regels die verschillen wel sterk per gemeente. Soms krijgen horecaondernemers namelijk automatisch extra tijd. En soms moeten ze daar toestemming voor vragen. In Twenterand verandert er niks en gelden de normale sluitingstijden. En meer sportnieuws, want de halve marathon van Zwolle is gewonnen door de Keniaan Vincent Kipto. Hij kwam na 21,1 kilometer als eerste over de finish in een tijd van 1 uur 1 minuut en 39 seconden. Een nieuw parcoursrecord zat er dus net niet in, maar bij de vrouwen was er wel een record. Cynthia Chepkwony uit Kenia die won in 1 uur 7 minuten en 1 seconde. Er was een jaar even geen halve marathon. Hè? Nee, dat kwam omdat het vorig jaar veel te warm was. Kans op onweer ook. Maar nu trok het hardloop-evenement weer veel deelnemers. Publiek ook naar de Zwolse binnenstad. En als je nou denkt, hoe zag dat er dan uit? Dan kan ik je echt even aanraden om naar onze website te gaan. Oosten.nl. Want daar kijk je de hele website. Daar kijk je de hele website terug. Maar ook de hele marathon. Ja. Je kijkt daar de hele halve marathon terug. Vat je hem nog? En natuurlijk al het andere nieuws. Oost.nl of via de Oost-app. Het blijft voorlopig nog fris voor de tijd van het jaar. Vanmiddag wordt het niet warmer dan een graad of 16, 17. Het droogt vanmiddag wel steeds meer op. En ook morgen blijft het nog koel. Vanaf dinsdag loopt de temperatuur op tot boven de 20 graden. En later deze week kan het zelfs 25 graden of warmer worden. Lekker! José de Bruin.

ongekend populair. Ja, Michael Jackson, Will You Be There, hoor je hier op Radio Oost. Echt, bij kinderen luisteren tegenwoordig alleen maar naar Michael Jackson. Ik vind het geen straf, hoor. Ik vind het echt best wel leuk dat hij hier helemaal terug is. Zijn muziek dan, hè? Wel te verstaan. We spelen het 12-letterwoord. Cryptische omschrijving is kleine oogjes. Heb ik ook een beetje. Oh. Gisteren naar Kraantje Papi geweest in het Stadspark. Was echt fantastisch. Snelle was daar ook. Busy was daar ook. Ja, misschien zegt het je echt helemaal geen klap. Maar het was echt heel leuk. Guus Meeuwis was er ook. En Akda was er ook, van Akda de Munnik. Ja, het was echt... Nou, echt een van de leukste dingen waar ik bij ben geweest. Ga ik je niet al te veel mee vermoeien? Nee, kleine oogjes heb ik, maar 12-letterwoord gaat niet over mij. Ik denk dat we er wel een beetje uit zijn wat het moet worden. Denk je niet? Er staan 12 letters op het bord en daarvan heb ik maar 3 erin gevuld. Op plek nummer 6 staat de W. Op plek nummer 8 staat de C. En op plek nummer 12 de R. Dat laatste deel van dit woord... Nou, dat laatste deel van het woord, dat heb je al goed. Maar welke is het dan, hè? Ja, dat is een beetje de vraag. Als je denkt, waar heeft deze vrouw het over? En we spelen het 12-letterwoord voor een prijspakket en een noodradio. Aan jou de taak om dat 12-letterwoord te raden. Dan, als je het goed hebt, zet ik je op een heel groot rad. Daar draai ik zo meteen aan. En wie weet belandt hij dan op jou en dan bel ik jou terug. En dan win jij dus een prijspakket met een noodradio. Goed. Je antwoord doorgeven kan via 0645671331. Of de telefoon, alhoewel de telefoon wel echt roodgloeiend staat. 0742456665. Maar even kijken naar wat antwoorden die binnen zijn gekomen. Via in dit geval de app en de telefoon. Hey José, is het misschien poortwachter? Dat is niet goed. Spoorwachter. Is ook niet goed. Hans die stuurde het in. En spoorwachter stuurde Benny in. Nee, dat is het niet. Sluiswachter. Is het ook niet. Sterrenwachter komt ook binnen. Dat heb je eigenlijk een hoop wachters, hè. Dankjewel, Henry Hulsma, voor het meespelen. En ook Henk stuurde het in. Is het dan misschien lichtwachter, zegt Bert-Jan. Helaas, het is niet Bert-wachter. Nog een keer sluiswachter is dus niet goed. Poortwachter is dus ook niet goed. Het is een gok, zegt Marcel uit de Ridderkerk. En die denkt dat het, omdat het die kleine oogjes zijn, een slaapwachter is. Marcel, dankjewel dat je meespeelt. Maar helaas is dat niet het goede woord. Betekent niet dat je bent uitgeschakeld. Hè? Je mag nog steeds gewoon insturen en denkt, oh ja, misschien is dat het. Zou het misschien, hè, met kleine oogjes, dus camera's overal. Oh, Diana, ik vind dat je hier zo goed over na hebt gedacht. Zou het misschien een buurtwachter kunnen zijn? Diana, echt fantastisch bij elkaar gepuzzeld. Het 12-letterwoord, de cryptische omschrijving is dus kleine oogjes. Zij denkt buurtwachter, omdat die kleine oogjes dan dus overal de camera's zijn. Ik vind het echt heel goed bedacht. Is niet goed. Nee, helaas. Is het misschien, zegt Hans Wieferink uit Den Nul, een vogelwachter? Is ook niet goed. Nee, Hans, helaas, sorry, het spijt me. Waar kom jij op uit? Welke wachter? Want dat een wachter is, dat kunnen we wel vaststellen, toch? Zal ik je anders gewoon nog een letter erbij geven? Of twee? Misschien kom je er dan wel uit. Ja, het wordt er niet per se beter op, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik laat het je zien als je meekijkt via TVO. Dus als je meeschrijft, dan heb je het voordeel dat je sneller bent. Want op plek 3 staat de C. Ook een C. Ook een H is er nog bijgekomen trouwens. Dus we hebben op plek nummer C, op 3 de C. Op plek nummer 6 stond natuurlijk al de W. Op plek nummer 8 blijft ook staan de C. Plek nummer 9, die is nieuw, de H. En op plek nummer 12 de R. Dus we hebben zeg maar nu nog steeds niet heel veel letters. Er staan nu 5 van de 12. Maar toch denk ik, met alles wat ik net heb verteld, dat jij het al weet. 06-4567-1331 of even meespelen via 074-245-6665. Bonnie Tyler hoor je zo meteen. It's a heartache. Nou, misschien dat 12-letterwoord ook wel. Naar Pommelita.

0: Ja, alle wachters die er zijn, die zijn ongeveer wel de revue gepasseerd, volgens mij niet. We spelen het 12-letterwoord met Bonnie Tyler op de radio. En It's a Heartache, hoorde je hier. Zullen we maar even naar het 12-letterwoord gaan? Want volgens mij moet je het nu echt wel weten. Het 12-letterwoord, het is zo simpel als het maar kan zijn. Ik geef je een aantal letters, een cryptische omschrijving, en jij puzzelt daar dan een 12-letterwoord van. Op je papiertje had je geschreven een C op plek 3, op plek nummertje 6 staat een W, plek nummer 8 een C, op plek nummer 9 een H. En op plek nummer 12 stond de R. Kleine oogjes is het 12-letterwoord, de cryptische omschrijving. Heel veel mensen die spelen mee. Dat vind ik echt heel erg leuk. Maar ik had al eerder eens feedback, laat ik het zomaar, gekregen over hoe de manier waar het dan ging. Want het is natuurlijk toch leuk als je het goed hebt, dat je dan ook een beetje een lekker gevoel hebt, dat je denkt, oh ja, ik maak kans op het prijzenpakket en die noodradio. Nou, daar maak jij zeker kans op als je meekijkt via TV Oost. Dan zie je een heel groot rad in beeld staan. Dat rad, daar staan heel veel namen op. Ja, daar ga ik nu aan draaien. En dan is het hopelijk, jouw kans. Kom jij eruit? Komt jouw naam eruit? Ik heb erop gedrukt, dus even kijken. Misschien heb je je naam wel in beeld gezien nu. Ik ga hem nog niet vertellen op de radio. Als je meekijkt, dan denk je, dan weet je dat ik je nu ga bellen. Dan hoop ik ook dat je de telefoon oppakt. Niet opnemen is ook echt niet winnen. Daar ben ik echt heel erg streng in. Ik doe dan zoveel mensen mee, dan vind ik het ook gewoon, vind ik gewoon sneu. Dat er dan, als er niet wordt opgepakt, dan bel ik gewoon iemand anders, gaan we weer aan het rad draaien. Ondertussen heb ik het telefoonnummer ingetoetst en hoop ik dat hij in dit geval zijn telefoon opneemt. Prachtige foto wel. De foto die hij heeft op WhatsApp is met zijn, denk ik, kleinzoon. Hallo? Ben? Ben?
1: Hallo?
0: Ben?
1: Ja,
0: hey Ben! Goh, wat gebeurde daar nou allemaal bij jou?
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Praat ik tegen de hele familie tegelijk? Die staat de luidspreker.
1: Ja, die waren heel enthousiast, inderdaad.
0: Oh, dat hartstikke mooi. Nou, vertel dan, wat is dat 12-letterwoord? Wat was het 12-letterwoord, Ben?
1: Ja, dat heb ik nog net opgestuurd, ja.
0: Ja, en wat was dat? Wat was dat woord ook alweer?
1: Ja, dat ben ik helemaal in de war.
0: Oh, dat is niet erg.
1: De kamer heeft gestuurd.
0: Ja, precies. Rustig.
1: Nachtwacht.
0: Nachtwachten. Dat is goed, Ben. Gefeliciteerd.
1: Goed, dankjewel.
0: wat een stress en gedoe. Dat wil ik helemaal niet veroorzaken. Maar je had het helemaal goed en je had het ook supersnel goed. Heb je hulp gehad, Ben?
1: Ja, we hebben nog meer gespeeld. Net niet.
0: Nee.
1: Dus, wel.
0: Is het ook, Ben, als je maar lang genoeg mee blijft spelen, op een gegeven moment kom je eruit?
1: Ja, dat blijkt. Ja,
0: leuk. Dankjewel voor het meespelen, Ben. Echt heel leuk dat je hebt meegedaan. En een hele mooie zondag gewenst.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei.
1: Bij ons, ja. Doei.
0: Ben Besseling ging er dus vandoor met het 12-letterwoord. Haalde het goed, het juiste antwoord was nachtwachter.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50. Voordeeluitjes.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
6: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. De meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en 2 leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op €15.500. De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter, terwijl medewerkers machteloos toekeken. 2 van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land, verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
10: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
11: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
10: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
12: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
7: Radio Oost, de Oosttribune. Thuis in Overijssel, Radio Oost.
14: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 2:06 en u hoorde Eleanor Rigsby van de Beatles als eerste nummer van de Oosttribune. We zijn er tot 6:00. Allereerst dank aan collega José de Bruin voor de afgelopen uren in Weekend Overijssel. We trekken de lijn door lichtelijk in sportief opzicht, want we houden u op de hoogte van de nacompetitiewedstrijden. Ga natuurlijk nog terugkijken naar de halve marathon van Zwolle gisteravond. Die is verlopen en we hebben natuurlijk ook het wereldkampioenschap voetbal Curaçao in actie tegen Duitsland en Nederland vanavond om 10:00 tegen Japan. Ook daar gaan we op vooruit kijken. Maar bovenal ook uw muziek. U kunt het aanvragen via de WhatsApp 06-2456-665. Dat is niet helemaal goed wat ik zeg. Ik bedoel 06-4567-1331. 06-4567-1331 dus. En bellen, dat kan met dit nummer. 074-2456-665. 074-2456-665. En nou, laat die nummers maar gaan. Bijvoorbeeld over het WK voetbal. Over Japan. Of over Curaçao. Of over Duitsland. Laat het zorgenplaatjes zijn. Want naar buiten is het ook wat grijs en wat grauw. Maar het gaat opklaren in de komende weken. Week is ons beloofd door onze weermensen hier bij Radio Oost. De Oosttribune dus, tot 6:00. Blijf er gezellig bij.
0: De Oosttribune.

Tien over twee. En soms zijn dingen wel heel toevallig. Komen heel veel appjes binnen al voor muzikale verzoeken. Ik ben ook alweer gebeld. We gaan het allemaal proberen weg te draaien. En nou, de volgende op mijn lijstje was Go West van de Pet Shop Boys. Ik open de WhatsApp van Radio Oost. En wat staat er? Beste Paul, graag Go West van de Pet Shop Boys. Een prettige middag van Dettie en Henk. Ja, zo kan het gaan.

blijft prachtig. Een klein orkest. En over de muur. Ja, gisteren natuurlijk ook weer wedstrijden gespeeld om het wereldkampioenschap. Vannacht moet ik eigenlijk zeggen. Brazilië-Marokko begon om 12 uur. 1-1, dat is best verrassend. Iedereen had denk ik toch wel Brazilië gegokt. Maar een gelijkspel dus. Haiti tegen Schotland. Een nipte zegen voor de Schotten. 0-1. Terwijl Australië Turkije versloeg met 2-0. Vanavond dus om 10 uur. Nederland tegen Japan in het Dallas Stadium in Dallas. En om 7 uur ook natuurlijk speciale aandacht voor de wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao onder leiding van Dick Advocaat, het kleinste landje op dit WK. Om 7 uur is die wedstrijd en ik kreeg een telefoontje van Ans Veldman. Die heeft kennissen uit Curaçao en die zijn net weer onderweg om terug te gaan naar Curaçao. En die willen heel graag een plaatje van Jannes horen. Die vinden het blijkbaar leuk. Mijn naam is Jannes. Nou ja, voor die mensen uit Curaçao dus. Ja!

Mijn naam is Jannes, speciaal voor gasten die in Zwolle waren om Hans Veldman te bezoeken. Succes vanavond met Curaçao tegen Duitsland. We gaan het hebben over na-competitievoetbal. Want u kunt het volgen ook via onze website www.rtvo's.nl/sport. Daar later ook allerlei uitslagen van wedstrijden die vandaag gespeeld zijn. Maar gisteren ook al de nodige beslissingswedstrijden voor promotie dan wel degradatie. Zo streden ATC 65 het Hengelo en SV Losser om een plek in de eerste klasse. En dat was voor beide ploegen de tweede finale om promotie. Want de beide teams verloren vorig weekend, maar kregen een herkansing

0: nadat ze deze week, midden door de week, wonnen van Lunteren en Waterwijk. Losser won uiteindelijk van ATC met 4-0. En was een mooie overwinning voor Losser, de fusieclub overigens. En Marijn Scholtens, dat was toch wel de grote man aan Losser's zijde. Hij scoorde 2 keer en had dus een groot aandeel in de overwinning en dus de promotie van SV Losser. En dan mag je voor de microfoon verschijnen en dan zegt hij zelf, ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan.
1: Nou Marijn, je geeft net aan, ik heb dit nog niet eerder gedaan, maar als je 2 doelpunten maakt in de finale, ja, dan moet je wel toch?
2: Het is natuurlijk een ongelooflijk gevoel als je 2 goals mag maken in zo'n belangrijke finale. En ik ben gewoon heel trots op het team. En dat we dit samen hebben kunnen presteren, daar ben ik heel blij mee.
1: Nou ja, woensdag was het al goed tegen Waterwijk. Was het vandaag nog beter?
2: Ik denk op bepaalde aspecten dat we nog gretiger waren, nog feller op die ballen. Dus ik denk dat we een goede stap hebben gemaakt ten opzichte van woensdag. Ja, zeker.
1: En na 4 minuten dacht jij, weet je wat, ik haal gewoon uit.
2: Ik had van tevoren al een beetje naar de wind gekeken natuurlijk. En toevallig hadden we de goede kant op de eerste helft. Dus ik dacht, ik schiet hem gewoon en ik hoop dat hij erin viel. En toevallig viel hij er ook in. Dus het was mooi om mee te maken, zeg maar.
1: En wat dacht je, ja, wat kwam er toen los?
2: Ja, vooral gewoon vreugde. Eén speler die stopt bij 1. Dus uit eerbetoon sprint ik eigen naam toe. Om hem vooral te bedanken, want hij heeft mij enorm voor geholpen toen ik hier bij het eerste kwam. Dus credits naar hem eigenlijk.
1: Ja, en dan voel je ook in het veld van, hey, het kan vandaag wel eens gewoon gaan lukken.
2: Ja, zeker. Toen die 1-0 viel, toen hadden we gelijk al eigenlijk al het vertrouwen van... We trekken deze pot over de streep. En uiteindelijk om er met 4-0 de uitslag, dat is gewoon heel mooi, zeg maar.
1: Ja, en dan maak je ook nog een 2e doelpunt. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Normaal sta ik altijd achter bij Connors. Want ik ben niet de beste kopper, maar ik dacht gewoon van... Ik ga gewoon mee, want die ballen vielen net vaak tussen de 16 en de 11 meter, zeg maar. Dus, en toevallig viel die daar ook weer goed, dus ik ram hem gewoon zonder... Gewoon in 1 keer erin, zeg maar.
1: Ja, hoe bijzonder is dit seizoen geweest en überhaupt dat... Ja, want het is niet de eerste promotie in de afgelopen jaren.
2: Nee, klopt. Ik denk, we hebben een hele jonge, gretige ploeg. Die we vechten allemaal voor elkaar. Ik denk dat dat vooral de bouwsteen is voor de ploeg. Iedereen vecht voor elkaar. Iedereen wil heel graag. En ik denk dat de reden is hoe we dit hebben bereikt. Ja, zeker.
1: En nu tijd voor een klein feestje of een heel groot feestje?
2: Ik ga er zeker een mooi feestje van maken vanavond. Ja.
1: Heel veel plezier. Dankjewel.
3: De Oosttribune.

0: Robbie Williams en Rock DJ op Radio Oost. U hoorde het al, Losser won gisteren met 4-0 van ATC op het terrein van FC Berghuizen in Oldenzaal en promoveert naar de eerste klasse. En dat dus ten koste van ATC 65 uit Hengelo. Bas Gezink, een van de spelers van ATC, was natuurlijk teleurgesteld na afloop.
1: Bas, hoe groot is de teleurstelling?
2: Ja, erg zonde. Ik bedoel, we hebben er alles aan gedaan om het een heel lang seizoen. Een extra kans gekregen, woensdag heel hard voor gestreden met elkaar. En dan hoop je dat je zo'n laatste wedstrijd ook nog kunt laten zien. En dan een beetje ongelukkig op achterstand, vlak voor rust 2-0 achterstand. Ja, was niet genoeg.
1: Ja, voel je dan ook in die tweede helft dat het, voel je dan ook machteloos?
2: Nee, je gaat vol vertrouwen de tweede helft in. Een wedstrijd is niet gespeeld bij 2-0 achterstand. Maar op een gegeven moment bij een 3-0, wat ook wat ongelukkig uit een corner valt. Ja, dan voel je wel een beetje dat het... dan wordt het lastig.
1: Is het extra zuur omdat je dus die tweede kans hebt gekregen?
2: Het is altijd zuur. Je wilt voor het hoogst haalbare finale wil je winnen. Dus zuur is het altijd. En, ja.
1: Hoe zul je dit seizoen voor de rest typeren? Want je geeft al aan, het is een lang seizoen geweest. Ja, hoe kijk je daar dan nu op terug?
2: Het is met name een heel mooi seizoen geweest. We zijn natuurlijk tweede geëindigd. Wat een behoorlijk wat knap is geweest. In de beker zijn we heel ver gekomen, dus al met al moeten we gewoon op een heel mooi seizoen terugkijken. Twee finales gespeeld, helaas mocht het niet zo zijn dat we volgend jaar weer in de tweede klasse.
1: Succes en dankjewel.
2: Dankjewel.

Chaka Khan en I'm Every Woman. Er komen heel veel appjes binnen voor muzikale verzoeken. Op het nummer 0645671331 kunt u ook doen. 0645671331. En ja, laten die mooie liedjes maar iets te maken hebben. Bijvoorbeeld met het WK voetbal. Om 7 uur dus, zoals eerder gezegd, Curaçao tegen Duitsland. En om 10 uur Nederland tegen Japan. We gaan het er straks nog wel over hebben. Maar ik kreeg een appje van Els en Wim Kok uit het Groningse Haren. Ook daar wordt dus geluisterd. Een liedje over het WK. Dan denken wij aan Willy Schobbe. Nederland heeft de Wereldcup. Dat is misschien wat makkelijk gedacht. Maar je dacht ook Kansas City. Want daar bivakkeert het Nederlands elftal tijdens dit WK. En daar heeft Fats Domino al heel lang geleden dit liedje over gemaakt. Mooi liedje ook.

0: Fats Domino en Kansas City op Radio Oost. De beslissingswedstrijden om promotie dus. Daar is ook een succes geboekt door FC Suryoye uit Enschede. De ploeg van trainer Benjamin Kan. We kennen hem hier ook persoonlijk, want hij heeft hier gewerkt. Won gisteren met 2-1 van Enter vooruit. En ja, dat was een wedstrijd die heel spannend was. Want Suryoye kwam door een rode kaart nog met 10 man te staan. Enter vooruit kwam terug van een 1-0 achterstand, 1-1. En het leek erop dat Enter ook die wedstrijd zou gaan winnen. Enter vooruit dus. Maar uiteindelijk werd het door een goal van Brian Hanna 2-1 voor de ploeg uit Enschede, FC Suryoye. Die ploeg gaat dus naar de tweede klasse inderdaad. En de vooruit moet volgend seizoen, evenals dit seizoen, dus actief blijven in de derde klasse. Benjamin Kan, ik noem net al. We gaan naar hem luisteren, de gelukkige trainer van FC Suryoye.
1: Hoe voel je je?
2: Geweldig. Dit is mooi. Als je trouwt is mooi, als je een kleine krijgt is heel mooi. Ik denk dat dit wel een mooie nummer 3 is, hoor. Hey. Fantastisch.
1: Had je dit verwacht nog in die 85ste minuut?
2: Nee. Maar de eerste ronde kwamen we ook met 10 te staan. De hele helft hebben we 2-0 gewonnen. Vorige week tegen de tweede klasse. 1-0 achter. En het draait ook om. Ja, we weten gewoon, want even daarvoor kregen we ook een kans. En die ging er niet in. En er komt altijd nog wel een momentje. Je hoopt erop en die kwam. Ja, fantastisch. En uiteindelijk tegen 9 man zelfs. Ja, zij proberen ook van alles, maar het lukt ook niet. Geweldig, geweldig, geweldig.
1: Die eerste... Oh. Ja, je hoeft niet meer te douchen vanavond, want dat zal...
2: Ik heb geen nieuwe kleren mee. Ik heb ze niet mee, echt niet. Ik dacht, ik ga liever nat naar huis met een titel, dan droog naar huis zonder titel. Dus dat is prima, het is prima.
1: En dat is gelukt, maar even naar die eerste helft, want die ging vrij gelijk opgaand. En de vooruit kwam een stuk sterker uit de kleedkamer. Hoe probeer je dan een beetje de rust te houden bij je ploeg?
2: In de rust bedoel je?
1: Ja, of hoe probeer je de rust te houden bij je ploeg?
2: Het is een wedstrijd op zich. Nee. Komt goed. Het ging beide kanten op. Zij kreeg twee grote kansen, 1 op de paal. Wij kregen twee grote kansen. Uiteindelijk maak je dan die 1-0. Hele mooie goal. Ja, bij mij beginnen vandaag 3 jongens onder de 20 jaar. Die beginnen in de basis met deze druk. En er waren geloof mij de 3 beste van het veld. Dus daar ben ik super trots op. Ik werk graag met jonge gasten. En ze hebben het vandaag weer bewezen. En de groep, hoe we het hebben gedaan, ja, dat is gewoon top. Je weet, je komt op 1-0. We kregen iets te snel na rust die 1-1 tegen. Toen waren het even kwijt. Toen met 10 man natuurlijk. Ja, dan denk je, ja, dit wordt wel heel moeilijk. Maar als je dan nog binnen 90 minuten weet goed te maken met 6, 7 minuten blessuretijd. Ja, ik ben knettertje trots op de jongens, maar ook zeker op de ploeg. Want wat we na de winterstop hebben geflikt met elkaar, geweldig.
1: Ja, voel je het op een gegeven moment een beetje uit je handen glippen dan, ja, toen je die rode kaart kreeg? Ja, ik denk even terug aan wat je net zei. Je hebt geen nieuwe kleding mee, maar volgens mij, je bent nu echt... Ja, je mag mijn jasje, ja. Maar je bent nu echt zeiknat.
2: Ja, ik ben zeiknat. Het is niet erg. Stap zo onder de douche en ik ga wel met voetbalkleren naar huis. Dat maakt echt helemaal niet uit. Maar hoe we het na de tijd met elkaar allemaal hebben gedaan, en dat is echt geweldig. Echt geweldig. Een heel compliment aan iedereen.
1: Er is dan één belangrijke vraag nog, want de feestvreugde zit er al behoorlijk goed in. Maar hoe goed zijn jullie echt in het vieren van zo'n titel?
2: Ik wil wat vertellen. We gaan donderdag met 21 man naar Valencia. 6 dagen. Die jongens van de 4 dagen niet genoeg. Wij voor niet. Zijn er 6 geworden. Ah, wat gek, hè? Want vorig jaar met de degradatie was het ook heel leuk in Valencia. Maar dit jaar wordt helemaal gek. Dus wij gaan zo meteen naar het café de Sport in Enschede. Een drankje doen, een hapje doen met z'n allen. En na de tijd is het helemaal los. En dat hebben we dik verdiend.
1: Geen slecht eerste jaar bij Suryoye, hè?
2: Ik denk dat we het goed hebben gedaan met elkaar. Maar dit staat achter mijn naam en daar ben ik heel blij mee.
0: Aldus Benjamin Kan. Wij feliciteren hem natuurlijk ook als oud-medewerker van Radio Oostsport met dit resultaat. Suryoye in de tweede klasse. En het was nog, zo zeggen ze dan, lang onrustig in Enschede bij Café de Sport. Zo zei hij dat in ieder geval. Dan nog een voetbalbericht uit in dit geval de keukenkampioendivisie. Want Heracles Almelo heeft opnieuw een verdediger vastgelegd. Het is Max Houswirth, de 22-jarige speler, komt over van FC Schalke 04. In tekenen een verbintenis voor 2 seizoenen met een optie op nog een jaar. Houswirth, linkerverdediger, speelde eerder voor Astoria Waldorf en Eintracht Frankfurt. Totdat hij een jaar geleden de overstap maakte naar Schalke 04. Daar speelde hij in de onder 23 en speelde hij 33 wedstrijden in de regionale liga. Daarin vestigde hij de aandacht op zich, maar met maar liefst 9 assists. En dat als linkervleugelverdediger. Volgens de statistieken kan hij ook uitstekend als centrale verdediger opereren. Max Hout weer dus de nieuwe verdediger. Eén van de nieuwe verdedigers van Heracles Almelo.
3: De Oosttribune. Op Radio Oost.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
13: Welkom bij Roet Gerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roet Gerink mode en schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roet Gerink.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungee-jumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: Hallo,
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Nu bij Dirk, Lavazza koffiebonen. €12,99. Prachtige prijs.
22: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
23: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
22: Hoe dan?
23: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
24: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
25: Oosttribune. Thuis in Overijssel. Radio Oost. Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 2:07, het tweede uur van de Oosttribune is alweer van start gegaan met natuurlijk de mooiste muziek. Laat het over het WK gaan, want vanavond interessante wedstrijden in Amerika, Canada en Mexico voor wat betreft het wereldkampioenschap voetbal. Om 18:00 dus Duitsland tegen Curaçao. En om 22:00 Nederland voor het eerst in actie op dit WK dan tegen Japan. Het zijn de wedstrijden waar natuurlijk alle aandacht naar uitgaat. We proberen straks nog even wat analisten te bellen om te kijken hoe die daar tegenaan kijken tegen die wedstrijden. Natuurlijk ook nog het na-competitievoetbal, veel finales om promotie, dan wel degradatie. Zo zagen we al dat Losser met 4-0 won van ATC naar de eerste klas gaat. En dat Surioye, de ploeg van trainer Benjamin Kan, naar de tweede klasse mag. Omdat het gisteren won van Enter Vooruit met 2-1. Ook daar gaan we nog even naar kijken. Vandaag ook nog wel de nodige wedstrijden, uitslagen en standen natuurlijk te vinden op onze website www.rtwoost.nl/sport. En dan even zoeken naar uitslagen en standen later deze middag. En dus uw verzoekjes, u kunt ze nog steeds indienen. Laat het over het WK gaan. 0645671331. Dat is het WhatsApp-nummer. 0645671331. En bellen mag ook met 074-2456-665. 0742-456-665.
0: De Oosttribune.

Ja, dan fluiten ze dat nummertje uit, de Gals Band. We gaan even kijken naar de verzoekjes. Komen er heel veel binnen, op, met name via WhatsApp. En dat nummer is 06-4567-1331. Onder meer Gert-Jan Knol, die appte niet trouwens. Die belde me op 074-2456-665. Paul, zou je deze willen draaien? Peret en Borikito.

Sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú.

0: Más que tú, más que tú, más que tú. Y más que tú y Borequito como tú.
1: Beret en Borequito op Radio Oost. Ik zei het al, veel na-competitie voetbal. Zo speelt op dit moment SV Enter voor de plek in de tweede klasse in Zutphen tegen Germania uit Groesbeek is dat. En daar is het, even kijken, met nog een half uur ongeveer, is het 2-1 voor Germania. Voor SV Enter scoren overigens Tim van Otten. En die scoort nog vaker voor Inter, weet ik uit betrouwbare bron. Wij gaan even terug naar gisteren, waar FC Suryoye de tweede klasse bereikte door een overwinning op Inter vooruit. 2-1 werd het daar. U hoorde daar eerder de trainer, Benjamin Kan, al over. Een groot feest daar dus bij FC Suryoye. En dat is na de winnende goal van Brian Hanna van FC Suryoye. En dat was natuurlijk de gelukkigste man ter wereld na afloop.
2: Ja, hoe voelt dat? De winnende maken, je ploeg gewoon weer terug naar de tweede klasse schieten.
3: Ja, fantastisch. Echt fantastisch.
2: Want je kwam in de ploeg, maar in die laatste minuten, wat ging er door je heen?
3: Ja, eigenlijk is het wel dubbel. Ik heb een maand geleden mijn eigen zaak gestart in Almelo. Delisje, vers belegde broodjes. Dus vorige week was ik er ook rond de 40ste minuut. En deze week kwam ik ook de 30ste minuut aan. Omdat ik eerst de zaak moest sluiten en toen gelijk hier naartoe. Ja, en dan val je in. En het enige wat je denkt, ik moet het verschil gaan maken vandaag. Ik moet de ploeg helpen naar de tweede klasse. Ja, gelukkig mag ik hem maken.
2: Want je zat op de bank, want de eerste helft was vrij gelijkmatig. En toen vooruit kwam een stuk beter uit de tweede helft. Wat dacht je toen?
3: Ja, ik zat op de bank en het enige wat ik dacht van, ja, ik sta te popelen om in te gaan vallen. En het verschil te gaan maken. Wat ik zeg, ik was er de eerste 30 minuten natuurlijk niet. Dus ik weet niet hoe het de eerste 30 minuten was. De laatste kwartier wat ik erbij was, was het wel redelijk goed wat ik zag. Ja, na rust zijn ze even veel lange ballen aan het spelen. En ik kreeg weer de rode kaart op een gegeven moment naar de 1-1 van hun. Ja, en dan is het gewoon voor ons vechten als ploeg. En wij weten dat we de individuele kwaliteit hebben om het verschil toch te maken. Met de jongens die op de bank zitten, die jongens die beginnen. Dus ik had er wel de vertrouwen in dat we hem over dit streep zouden gaan trekken.
2: Is het besef wel een beetje ingedaald wat er zojuist is gebeurd?
3: Ja, ik heb het, wat zou het zijn, 8 jaar, 9 jaar geleden ook meegemaakt. Destijds promoveerden we in de finale tegen Neo. Dus voor mij is dit de tweede keer en ik kan er niet genoeg van krijgen. Dus ja, het is fantastisch.
2: Wat was de kracht van jullie dit seizoen?
3: Ja, ik denk eerste seizoenshulp was het een beetje ieders voor zich. En toen hebben we in de winterstop met elkaar gezeten. Hebben we toen gezegd van, weet je, we gaan de schouders met elkaar eronder zetten. En wie speelt, wie niet speelt, we gaan het met elkaar doen. En ja, dat heb je gezien vanaf de tweede seizoenshelft. Hebben we één wedstrijd verloren uit bij Barbaros. En voor de rest hebben we eigenlijk geen wedstrijd verloren in de tweede seizoenshelft. Dus dit is ook echt een mooie afsluiting van het jaar. En ik denk ook dik verdiend voor de ploeg, voor de club en voor ons.
2: En nu gaan jullie je even laten zien buiten het veld, hè?
3: Ja, zeker. We gaan tot de late avontuurtjes door. En dan gaan we volgend jaar ook gelijk knallen in de tweede klasse. En met elkaar niet bij een jaar tweede klasse gaan blijven, maar volgend jaar gelijk laten zien en de stempel drukken ook in de tweede klasse.
4: De Oosttribune op Radio Oost.

Miss Montreal en Schuilen op Radio Oost. Op dit moment op TV Oost een mooi jubileumconcert van Henk Wijngaard. Die is een artiestenjubileum, 50 jaar artiest. En ook nog het feit dat hij 60 jaar getrouwd is, is ook nog 80 geworden. Dat heeft hij gevierd en dat tijdens een heel groot muziekfeest van Tukker FM. Dat is geregistreerd en dat is op dit moment te zien op TV Oost. En dat is ook nog terug te zien vanavond om 8 uur op TV Oost. Daarnaast is de registratie natuurlijk ook te zien op het YouTube-kanaal van Kalm An, zo luidt het persbericht. Dus, en natuurlijk ook via uitzending gemist van rtvoost.nl kunt u dat zien. Henk Wijngaard dus, ja, ik ken hem persoonlijk. En, een hele aardige man, goede artiest die de mensen altijd goed weet te vermaken. En ik blijf dit leuk liedje van hem vinden. Henk Wijngaard en 120 varkens naar Beirut.

Ja, ja. Het jubileum dus van Henk Wijngaard te zien op TV Oost. Ja, mooi. De verzoekjes kunnen natuurlijk nog steeds binnenkomen. Want dat kunt u doen via de WhatsApp 0645671331. 0645671331. Of bellen, dat gebeurt ook veel. Kan nog steeds. En dat kan naar 074-2456665. 074-2456665. We blijven even Nederlandstalig doen, want Michael Keijster uit Nijverdal, u kent hem wellicht van Special TV, appte en die wil eigenlijk de grote Nederlandstalige zomerhit van 2026 horen. Ik hoef hem niet eens aan te kondigen, want dit is hem.

Ja, de Dexys Midnight Runners en Come On Eileen. Ik kreeg zojuist een telefoontje van Kees uit Enschede. Die belt nog vaak. Het heeft ook leuke suggesties voor verzoekjes die u natuurlijk ook in kunt dienen via dat telefoonnummer 0742-456665. Anders appen naar 0645671331. Hij hoorde deze week bij radio over Ramona van de Blue Diamonds. En hij zegt, ik heb eigenlijk nog een andere van diezelfde band. Of in ieder geval het duo de Blue Diamonds. En dat is deze, Little Ship. Zou je die willen draaien? Ja hoor.

0: Blue Diamonds and the Little Ship. Speciaal gedraaid ook voor Kees uit Enschede. Ja, we gaan nog even terug naar het promotiedegradatievoetbal. Dit week hebben we natuurlijk ook nog de nodige finales. Zo promoveerde FC Suryoye van trainer Benjamin Kan naar de tweede klas. En het ging ten koste van Inter vooruit. Ja, de geluksvogels hebben we al aan het woord gehoord. Maar nog niet helemaal die van Inter vooruit. Die hadden natuurlijk ook heel graag die stap willen zetten naar de tweede klasse. Dat is dus niet gebeurd. En dat na die 2-1 zegen van Suryoye op Inter vooruit. Kijk even, Holtman, een van de spelers van Inter vooruit, natuurlijk teleurgesteld.
1: Ja, hoe trof je ploeg aan zojuist in de kleedkamer?
2: Ja, de down natuurlijk. Jongens met de kop omlaag. Nadenken over wat er is gebeurd. Maar dat het ook een definitief einde is. Dus dat is natuurlijk wel in deze situatie. Hè. Je verliest, maar dan is het ook definitief klaar. Dus dat.
1: Want hoe waren die laatste 5 minuten voor jou langs de lijn? Want in één keer glipt het helemaal uit jullie vingers.
2: Ja, dat klopt. Ik denk dat we, als je over de hele wedstrijd kijkt, de meeste kansen krijgen. En dan glipt het uit je vingers. Je komt met 2-1 achter. Dan ga je nog proberen om toch nog de jongens zover te krijgen dat we het noodscenario van tafel kunnen halen. Ja, uiteindelijk mag dat niet baten. En dan verlies je.
1: Want de eerste helft was gelijk op gaan. Maar op basis van de tweede helft hadden jullie hier absoluut niet moeten verliezen, hè?
2: Nee, dat klopt. Ik denk dat we de beste en de betere kansen krijgen. Ik denk ook dat wij in de fase dat zij met 10 man komen te spelen echt wel de controle hebben en het over kunnen nemen. Uiteindelijk, wat ik zeg, dan gaan de kansen gaan er niet in. En dat breekt ons niet alleen vandaag, maar het hele seizoen al wel een beetje op. En dan kun je altijd tegen een tegenstoot aanlopen. En dan gaat hij helaas ook nog in.
1: En is dit de grootste teleurstelling als trainer van Inter vooruit? En ook nog in je laatste wedstrijd?
2: De degradatie naar de derde klasse was natuurlijk al een moment. Alleen goed 4 jaar geleden, ook zo rond dit tijdstip, stonden we ook tegenover elkaar. En toen had ik wel zoiets van, we willen uiteindelijk terug naar die tweede klasse. Ja, dan is er vandaag een uitgelezen moment voor. Je speelt 4 jaar na competitie. Wat dat betreft, dit is wel heel zuur. Dat klopt.
1: En hoe kijk je terug op je tijd bij Inter vooruit?
2: Ik heb een fantastische tijd gehad. Inter vooruit is echt een hele mooie, betrokken vereniging. Dan zie je vandaag ook hoeveel support er is. Of mensen nou meegaan met de bus. Of dat ze nou met de auto nog nakomen. Of we nou om 2:30, 3 uur of om 5 uur spelen. Of dat we in Zwift de band spelen. Maakt niet uit door de week. Ze staan altijd voor ons klaar. En ik kan echt terugkijken op een prachtige tijd. Bij een prachtige vereniging. En daar ben ik echt wel trots op dat ik bij Inter vooruit trainer heb mogen zijn.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

Queen and You're My Best Friend op Radio Oost. Wat gaan we weer doen? We gaan even kijken. We verkeren nog steeds in de vrij frisse lucht die met een windkracht 4 tot 5 naar ons toe wordt geblazen vanuit het noordwesten in onze provincie. De temperatuur, die toch al bescheiden was, levert vandaag nog een extra graadje in. Het wordt vandaag maximaal 16 of 17 graden. Het was wat buiig en bewolkt en in de namiddag is het zometeen dus zo goed als droog. Vanavond daalt de temperatuur naar een graad of 10. Ook morgen is het nog koel en vrij bewolkt met soms een spatje regen, maar de meeste plekken houden het droog. Op de weerkaart verschuiven de bakens een klein beetje, maar dat is voor ons net genoeg. Want de wind wordt zuid en dinsdag is het ruim 20 graden. En in de tweede helft van deze week gaat die temperatuur nog verder omhoog naar 25 graden. Het gaat dus weer warmer worden. De stroming blijft zuidelijk, zodat het niet helemaal stabiel wordt. En dus kan er ook nog wel een onweersbui vallen deze week, later deze week. Het gaat dus warmer worden. Nou, dat is mooi. En dan kun je ook wel zomers muziek draaien, toch? Damaru!

0: in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken wij...

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
8: Voordeelhaartjes.nl. Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeelhaartjes.nl.
9: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Ter Hole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim €15.000 aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
10: Radio Oost. De Oosttribune. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
18: Paul Schabbink.

0: Radio Oost.
1: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: De Oosttribune.
3: Paul Schabbing.
4: 8 minuten over 4, nog een kleine 2 uur de Oosttribune op Radio Oost. Met wat na-competitievoetbal. We gaan natuurlijk nog kijken of we voor kunnen beschouwen op die wedstrijd van vanavond tussen Nederland en Japan. En daarvoor dus het optreden van Curaçao in die heel zo moeilijke wedstrijd tegen Duitsland. Die wedstrijd begint om 7 uur, het Nederlands elftal om 10 uur vanavond. We zullen aan de buis gekluisterd zijn om te kijken hoe het allemaal gaat. Dan hebben we natuurlijk ook de mooiste muziek. U kunt het nog steeds aanvragen via de WhatsApp 0645671331. 0645671331 of bellen met 074-2456665. 074-2456665. Blijf er gezellig bij.
3: De Oosttribune.

It's the same old song op Radio Oost. We gaan even kijken naar de verzoekjes. Die komen ook nog steeds binnen via de WhatsApp. Veel ook. En er worden ook gebeld. In dit geval pak ik er even eentje van de WhatsApp. 0645671331. Paul, wil jij Loreen met Tattoo gaan draaien? Dat was de vraag van Emiel Klein-Overmeen uit Raalte. Natuurlijk wil ik dat.

Lorraine en Tattoo op Radio Oost. Ja, waar ga je voetbalwedstrijden kijken als het gaat om het wereldkampioenschap voetbal? Veel mensen doen dat in de horeca en in veel Overijsselse gemeenten. Tijdens dit WK mogen die cafés en andere horecagelegenheden langer open blijven. RTV Oost, de redactie daarvan, heeft een onderzoek gedaan en kwam erachter dat het per gemeente de aanpak nogal verschilt. En die zit hem vooral in de vorm. In de ene gemeente geldt een algemene verruiming van de openingstijden, in de andere een meldingsplicht of een individuele ontheffing, zoals dat heet. Ook eindtijden en regels voor terrassen, grote schermen en geluid lopen per gemeente uiteen, om een voorbeeld te noemen. In Hardenberg mogen horecazaken bij nachtwedstrijden van Oranje tot 4 uur overblijven. En tussen 2 en 4 mogen dan geen nieuwe bezoekers meer naar binnen. In Raalte geldt dan weer een meldingsplicht. En mag die horeca open blijven tot 1 uur na afloop van de wedstrijden van het Nederlands elftal. In Dalfsen is een ontheffing mogelijk tot 30 minuten na het laatste fluitsignaal. Dan in Twente, in Losser, daar geldt een collectieve WK-ontheffing voor de nachtwedstrijden van Oranje. En daar mag de commerciële horeca ook open blijven tot 1 uur na afloop van de wedstrijd. Dat gaat er met name ook om die wedstrijd tegen Tunesië. Dat is volgende week donderdag. Die wedstrijd begint 's nachts om 1 uur Nederlandse tijd. Nog even kijken naar Staphorst. Daar krijgen de horecaondernemers in de groepsfase een ontheffing tot 1/2 uur na het fluitsignaal. En als Nederland verder komt, dan bekijkt de gemeente daar opnieuw wat mogelijk is. Er worden nog veel meer gemeenten genoemd in het bericht wat te lezen is op www.rtvo's.nl. Daar meer over het WK en onder meer ook over iemand die een konijn heeft. Een konijn, ja, die wedstrijden voorspelt van het Nederlands elftal. Het gaat om het konijn van Martijn en Christen. Wilt u er meer van weten? Naar onze website www.rtvoost.nl. Hou me vast, volume ja.

Volumia en hou me vast op Radio Oost. Dit verzoekje kwam binnen via de telefoon. Kunt u ook proberen te doen. Bellen naar 0742-456665. En dat is een ouwetje die nog steeds regelmatig gedraaid wordt. Willem van den Berg uit Zwolle wilde deze horen. Kent u hem nog? The Final Countdown. Met een intro van 73 seconden. Jawel. Europe dus.

0: even kijken hoor. Water. Ja, check. Kaarsen. Nou, liggen er ook. Zeepapier. Ja. Lucifers. Ja. Even kijken of ze nog doen hoor. Oh. Oh. Noodradio.
1: Heb jij ook nog geen noodradio?
2: Geen paniek. Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
2: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij...

Ja, toen was hij al afgelopen. 9 to 5 van Dolly Parton. Dat blijft ook een hele mooie plaats. Kijken we nog even naar onze website www.oost.nl. Daar ook het nodige 112 nieuws, wat u ook kunt zien. Zo is het te lezen dat er vannacht in Zwolle bij een coffeeshop de tulp dat daar geschoten is. In de ramen zijn nu 5 kogelgaten te zien. Dat gebeurde rond 4:30, want toen werden er meerdere knallen gehoord bij het pand aan de Kamperstraat. De politie heeft wel gezocht, maar hield geen verdachte aan. Is niemand gewond geraakt, dat is in ieder geval goed nieuws. Maar er is volgens de politie natuurlijk wel een heel groot risico genomen. Meer 112 nieuws en ander nieuws natuurlijk op onze website www.rtwoost.nl. Terry Swims dan. Mr. No It All op Radio Oost. Het is bijna 10 minuten over 4:30. We zijn er nog tot 6:00.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims op Radio Oost. De volgende werd ook aangevraagd via de WhatsApp 06-4567-1331. Dag vanuit Deventer. Sheila B. Devotion wordt gevraagd. Spacer en Sheila B. moet ik zeggen, met het nummer Devotion. Nou, daar komt-ie.

0: Socialdeal, restaurantdeals, take one en actie bo.
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie. Op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
7: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaarttochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8... 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ik heb heel veel pijn.
18: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
19: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
20: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
18: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
21: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
22: Radio Oost. De Oosttribune.
23: Thuis in.
22: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbink.
1: 7:08. Nog een klein uurtje de Oosttribune op Radio Oost met nieuws, sport en wat wetenswaardigheden. Kijken wat het verkeer doet. Het weer hebben we inmiddels gehad. Het gaat opklaren in de komende week. In het tweede deel van de komende week. Dat heb ik u al beloofd. Althans, dat zeggen er weer mensen. Dat kan ik u niet beloven, inderdaad. Natuurlijk ook de allermooiste muziek. U kunt er nog aanvragen via WhatsApp 06-4567-1331. 06-4567-1331 of bellen met 074-2456-665. 074-2456-665. In dit uur onder meer muziek van Madonna, Nielsen en Gladys Knight. Ook hebben we Supertramp, maar we gaan beginnen met Sommieux. Dark Before the Dawn.
0: De Oosttribune.

0: Saumieu op Radio Oost. Ja, we gaan eens even kijken. Straks om 6 uur of 7 uur moet ik zeggen, is er een interessante voetbalwedstrijd. Duitsland tegen Curaçao. Kleinste land op het WK, onder leiding dus van trainer Dick Advocaat. En ja, dan moet je gelijk tegen Duitsland, een van de favorieten voor de titel natuurlijk. Dat zijn de Duitsers altijd. Geen eenvoudige opgave dus voor Curaçao. Al heeft Dick Advocaat, en dat zei hij in de persconferentie voorafgaand aan deze wedstrijd, er echt veel vertrouwen in dat er gestund kan worden tegen Duitsland met zijn Curaçao.
1: Je hebt de hele week en daarvoor ook gehamerd op het feit dat het voor jou zo belangrijk is dat je iedereen beschikbaar hebt. Is dat zo? Is iedereen fit?
2: Ja, iedereen is fit, dus iedereen kan spelen. Dat is heel belangrijk. We hebben 3 weken getraind, dus iedereen, dat ziet allemaal fris uit nog.
1: Ja. Heb je strijdplan klaar?
2: Strijdplan?
1: Ja, voor morgen?
2: Ja, die is altijd een dag voor de wedstrijd moet je wel klaar zijn.
1: Ja, en is dat dan een strijdplan waarbij je goed gekeken hebt naar met name dat eerste half uur tegen Schotland? Vormt dat de basis voor jou?
2: We weten natuurlijk dat we tegen een uitstekende ploeg spelen, Duitsland. Duitsland zal waarschijnlijk ook de dominante partij zijn. En daar moeten wij iets tegenover zetten. Dus het is niet zo dat we alleen maar naar achteren lopen. We gaan zeker ook proberen om de ruimte die Duitsland ook afgeeft, om die te benutten. En wij willen iedere ploeg tegen wie we spelen het zo moeilijk mogelijk maken. En dat gaan we morgen ook doen. En het gebeurt zelfs nog wel eens dat een heel klein clubje, een amateurclub, wint van een topclub. Dat in Nederland gebeurt dat regelmatig. Dus wij zijn een heel klein landje vergeleken met Duitsland. Maar we gaan het ze heel moeilijk maken, omdat we echt een vervelende ploeg zijn om tegen te spelen.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: De Bas en Bert Ochtendshow.
1: Het weekend begint goed met de Bas en Bert Ochtendshow.
2: Bas, ja. Heb je de telefoon gevonden?
3: Nee, ik ben hem aan het zoeken nu.
1: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
2: Op zaterdag moeten we echt alles bij elkaar rapen.
3: Ik ben overal geweest, ik heb alle lokalen gehad.
1: Ja. De Bas en Bert Ochtendshow.
3: Bert, ik ga even koffie halen.
2: Ja.
1: De Bas en Bert Ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: Madonna. Excuses. En Frozen op Radio Oost. Ja, straks dus om 7 uur Duitsland tegen Curaçao op het wereldkampioenschap voetbal. En dan om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas. Dus de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan. En de verwachtingen zijn ze hoog gespannen, zijn ze niet hoog gespannen. Na de oefenwedstrijden zijn ze wat minder hoog gespannen, omdat Nederland toen niet zo heel goed voetbal liet zien. Maar dat kan vanavond zomaar anders zijn. We gaan eens even naar onze NOS-collega's die daar natuurlijk zijn. En onder meer op de persconferentie van trainer Ronald Koeman volgden. En ook spraken met Frenkie de Jong, de middenvelder, die uitkijkt naar de WK-start tegen Japan.
1: Wat proef je in deze groep?
2: We hebben heel veel zin in. Vooral dat het nu echt gaat beginnen. Daar kijk je toch naar uit, werk je naartoe en we zijn er klaar voor.
1: Er waren wat stroeve oefenduels. Dan krijg je heel veel kritiek in Nederland. Hè? Wat kunnen jullie daarmee? Doen jullie daar eens mee? Leeft het ook vanuit de spelers van ja, het moet toch wel een tikje beter?
2: Nou, we doen niks met de kritiek van buitenaf. Maar we zijn natuurlijk zelf ook niet blind voor dingen die niet goed gaan. Dus we analyseren gewoon onze wedstrijden. En als daar dingen niet goed in zijn, dan gaan we daar zeker mee aan de slag. En dat doen we zoals altijd. Maar dat komt niet omdat de buitenwacht ons dat wil vertellen.
1: Ben je een beetje onder de indruk van Japan?
2: Ik vind Japan een hele goede ploeg. Ze spelen heel leuk voetbal. Veel goede spelers. Duidelijk idee over hoe ze willen spelen. Dus wel een goed team.
1: Ja, het is er lang al over gegaan. Ook de manier waarop ze dan spelen. En de manier waarop jullie daar iets tegen moeten doen. Kun je schetsen hoe jouw rol daarin dan anders is?
2: Nou, ik kan natuurlijk niet veel zeggen. We spelen morgen nog tegen ze. Maar
1: we hebben in de oefenduels natuurlijk een beetje gezien wat jullie aanpak dan is. Dat jij wat meer naar achter ook komt.
2: Ja, misschien gaat dat morgen ook zo zijn. Ik bedoel, het zou dom zijn voor mij als ik nu ga vertellen hoe we gaan spelen.
1: Het middenveld is het ook veel over gegaan. Ook de coach zei, de afstemming moet wat beter. Kun je eens uitleggen wat daarin het dan beter moet? Gaat dat met name om de positie die jij in Gravenberch dan innemen?
2: Nou, dat is per wedstrijd afhankelijk van hoe de tegenstander speelt. Ik denk dat het nog niet

0: vloeiend was in de twee oefenwedstrijden. Ik denk ook niet dat het heel slecht was, maar dat daar voor verbetering vatbaar is, dat weten we zelf ook. En zijn we bewust van, daar zijn we echt wel mee bezig. En ik maak me daar niet zo'n zorgen om eigenlijk.
1: Nee, wat voor gevoel richting die wedstrijd van Japan leeft er nou in de groep?
0: Ik zei heel veel zin in. We zijn er klaar voor. Iedereen heeft er zin in. We willen graag laten zien hoe goed we zijn. En vooral gewoon de wedstrijd winnen.

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maak

0: Gladys Knight en License to Kill op Radio Oost. Vanavond om 10 uur Nederlandse tijd dus. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan op het wereldkampioenschap. In een van de grootste stadions ter wereld overigens, in Dallas. En dan is er natuurlijk ook altijd de vraag, hoe staat Oranje erop na de voorbereiding? Die vraag werd natuurlijk ook gesteld aan de trainer van het Nederlands elftal, de bondscoach Ronald Koeman.
1: Het gevoel is dat we voorbereid zijn. We weten wat we morgen tegen ons krijgen. Dat is pittig, dat is een goed team, maar dat zijn wij ook. Dus bang zijn we niet. We zijn respectvol naar de tegenstander. We weten waar de kracht ligt van Japan, maar we weten ook waar we in Japan pijn kunnen doen.
2: Ja, en waar is dat?
1: Nou, ze spelen offensief, ze zetten hoog druk, normaal gesproken. We zien vaker dat landen die tegen ons spelen zich dan toch ook wel eens aanpassen. Dus wat we gezien hebben van Japan is het een heel fris elftal. Lopen veel, spelen aanvallend. Dus ja, er ligt ook een stuk omschakeling. Wanneer je de bal krijgt, dan willen ze ook nog wel eens ruimtes weggeven. En daar moet je goed mee om kunnen gaan.
2: Zou je ook wel eens tevreden kunnen zijn met een gelijkspel?
1: Nee, nu niet. Misschien na afloop, maar voor de wedstrijd niet.
2: Want Japan is wel de sterkste tegenstander meteen.
1: Weet ik niet. Dat misschien op papier wel, maar je kunt altijd verrast worden dat ook een ander land dat misschien nog wel meer is. Dat ligt ook veel aan onszelf. Hoe we zelf zijn, hoe we een wedstrijd starten. Ja, de eerste kans is een doelpunt, dan is een wedstrijd ook anders. En dat hebben we laten liggen in de afgelopen twee wedstrijden. Maar als dat wel gebeurt, dan kan het ook anders zijn.
2: Hoe is de fitheid van Memphis?
1: Steeds beter. Ik denk dat hij grote stappen heeft gemaakt. En dat zie je terug. Dat zie je aan zijn frisheid, aan zijn fitheid. Dus daar kunnen we een beroep op doen.
2: Maar nog niet 100%?
1: Hij is 100%, ja.
2: Ook om te starten?
1: Ja, hij zou kunnen starten.

Give a little bit van Supertramp op Radio Oost. Vandaag ook nog de nodige na-competitiewedstrijden. Zo speelde EMMS uit Slagharen tegen Olivia. En die ploeg die won met 1-2 en promoveert daardoor naar de tweede klasse. Goals van Maurice Kossen en Jort Ambergen in omgekeerde volgorde voor EMMS. Gefeliciteerd. Dat gaan we ook doen, dat feliciteren. Naar SV Enter, want die ploeg die behaalde vandaag ook een mooie overwinning. Want de ploeg won met 3-1. Het had daar wel een verlenging voor nodig tegen Germania uit Groesbeek. 1-1 was het na de reguliere speeltijd. En in de verlenging scoorde SV Enter dus nog 2 keer. En dat is mooi. Een van die goals werd overigens gemaakt door Tim Slaghekke van SV Enter. Die wedstrijd werd gespeeld in Zutphen. Enter dus tweede klasse. En dat geldt dus ook voor EMMS. Hier zijn de Talking Heads met Road to Nowhere.

The Talking Heads and Road to Nowhere. We zijn bijna aan het einde van deze uitzending van de Oosttribune op Radio Oost. Natuurlijk vanavond ook nog weer sport en vooral veel na-competitievoetbal bij TV Oost. Onder meer beelden van de wedstrijd Losser ATC 65 voor een plek in de tweede klasse. En ook waren we vanmiddag in Zutphen bij Germania Groesbeek tegen SV Inter. Ik zei het nu net al, Inter promoveert dus nadat ze in verlenging met 1-3 wonnen van Germania uit Groesbeek. Dan is het nu tijd voor de laatste. Nou, voor het Nederlands elftal. Ik wens u vanavond heel veel plezier. Zometeen ook bij Curaçao. En laten we dan toch die hits er maar even bij pakken. Van Wolter Kroes. Dit is de EK 2008 versie. 18 jaar geleden dus alweer. Maar doe het nog steeds goed, er wordt veel gedraaid. Ik wens u nog een fijne avond.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja. Ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
8: Voordeeluitjes.nl. Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20... Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
12: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
13: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
14: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
13: Hoe dan?
14: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
20: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Gun jezelf een Holland-America-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Holland is een 4e verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de Ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar 1 graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
15: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
16: Wat moet korter?
15: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
16: Nee, korter.
15: Bij RTT heb ze volle holt.
16: Korter.
15: Een bult holt bij RTT.
16: Korter.
15: RTT holt.
16: Korter.
15: Holt.
17: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
18: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Higo, Vallen in Geluk.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: accessoires op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wie holt bedrijf RTT in Goorn en Nieuw-Heert neemt alle soorten holt.
5: Wat moet korter?
4: Wie RTT heeft alle soorten holt.
5: Nee, korter.
4: Wie RTT heeft ze vallen holt.
5: Korter.
4: Een bult holt, wie RTT.
5: Korter.
4: RTT holt.
5: Korter.
4: Holt.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
7: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Door ook een man durven uit te spelen. Ja, alles valt en staat ook met lef. En ja, dat moet er veel meer inkomen. En ja, het is nu ja, eigenlijk spelen om niet te verliezen.
2: Dode
3: spelmomenten, dat hebben we ook natuurlijk gezien. Ja. Dat gaan we het hele toernooi zien, dat die zo belangrijk zijn. Maar dat waarschijnlijk gaan we straks een doelpunt aan het dode spelmoment zien.
2: Ja, nou ja, we waren er al weer opnieuw weer met malen dichtbij natuurlijk. Hè. En ja, we hoorden het Arman ook al zeggen. Je gunt hem zo dat doelpunt.
3: Ja, ja, en het is wel opvallend, want er staan drie veel langere gasten op 5 meter achter hem. Waarvan denk ik ook Japan steeds denkt, nou daar zal die bal wel naartoe gaan. Maar tot 2 keer toe kwam die bij Malen terecht. En hij kopt hem echt wel die 2e keer ook echt heel goed in.
2: Ja, en tegelijkertijd, we dachten eigenlijk, Japan stelt er heel weinig tegenover. Maar nou net in die slotfase, onder meer met Ueda, toen was er ineens toch weer wat dreiging.
1: Ja, die bal kwam eigenlijk uit het niets. Ik moet zeggen, het lag ook meteen helemaal open bij Nederland. En ja, Van Dijk stond er naar mijn mening veel te ver vanaf. Hij kon zomaar in de korte hoek binnenvliegen. Hij schoot hem overigens wel geweldig in. Maar ja, daar zag het even niet goed uit bij Nederland.
2: Nee, nou ja, goed. De spelers die staan weer in de catacomben. We gaan straks weer beginnen. Wat vind jij moet er gebeuren? Moet die ploeg intact blijven? Wat is het moment dat je gaat wisselen? Wie moet je wisselen, vind je?
1: Nou, ik vind niet dat er op dit moment een wissel moet plaatsvinden. Wat er wel moet gebeuren is dat er veel meer tempo gespeeld moet worden. Er moet er veel meer ook op het moment dat er een bal ingespeeld wordt. Iemand moet de diepte inlopen zodat er weer iemand anders vrijkomt. En er moet ook veel meer van station moet overgeslagen worden. Dus niet iemand die naast mij speelt. Nee, iemand overslaan. Dus ja. Een station verderop. Waardoor je ook voor Japan dat veel moeilijker te belopen is. En dat je uiteindelijk de spelers als een Gakpo, als een Summerfield, een Malen aan de bal gaat krijgen. Maar ook je middenvelders. Omdat Japan het toch in de as heel erg dicht probeert te houden. Waardoor ze ook heel moeilijk te bereiken zijn. Dus maar eigenlijk, als die er eenmaal ligt, en dat had Van Hekken een aantal keren. Ja, dan moet je, en dan word je ook gevaarlijk.
2: Ja, ja, daar valt de naam van Van Hekken. Want ja, hij is toch wel echt een factor van belang, denk ik, als je het zo hoort. Hè?
3: Ja, een paar momenten dat het hem wel lukt inderdaad om die diagonale paas te geven. En ook in het verdedigen inderdaad echt een hele goede ingreep in het begin van de wedstrijd, vlak bij de eerste paal. Maar verder, ja, in de opbouw, ja, wat ik in de rust of in de drinkpauze ook zei, het is veelal vanuit Frenkie. Maar ja, die laat zich ver uitzakken. Dus ja, uiteindelijk waar ook een Reinders aan de bal komt, dat is dan toch nog steeds te ver van het doel voor mijn gevoel.
2: Ja, wat zou jij doen ook met diezelfde basis doorgaan? Of zeg je van nou, bijvoorbeeld een Kluivert erin?
3: Ja, ik zou nu nog wel doorgaan en ook even kijken wat Japan doet. Dat is vaak even afwachten welke coach gaat de eerste set doen. Maar kijk, Kluivert is natuurlijk fantastisch in de kleine ruimte. En we hebben Nederland wel veel al in die kleine ruimte zien spelen. Dus ik denk dat Koeman hem sowieso gaat brengen.
2: Ja, en Ibrahim, Oranje moet dus lef tonen. Maar wat zal die bondscoach van Japanse ploeg meegeven?
1: Ja, ik denk dat Japan op deze manier probeert verder te blijven gaan. Het laag inzakken, linies gesloten houden, de as dicht houden, de lijnen. Je ziet ook Frenkie proberen ze heel veel in te sluiten. Zodra hij aan de bal komt, zie je gelijk dat ze er bovenop zitten met 2-3 man. Maar ja, tegelijkertijd, dan zal er bij Nederland ook veel meer spelers vrijstaan. En die moeten dan weer positie kiezen, waardoor ze weer door kunnen voetballen. En daar maken ze veel te weinig gebruik van. Het duurt allemaal veel te lang.
2: Ja, zullen we eens kijken of er alweer ontwikkelingen op het veld zijn. 0-0 was dus de ruststand. Nederland wel veel balbezit, maar nog geen treffers. En wat gaat Ronald Koeman doen in die tweede helft? Allemaal vragen waar Arman Afsaroglu hopelijk het antwoord op gaat krijgen.
4: Ja, ik hoop het ook. Ze gaan, Ronald Koeman gaat nu eerst vooral zitten. Namelijk in de dugout, waar hij naartoe loopt. Uit de kleedkamer, die... Dat is dan weer grappig in Amerika. Ze zijn eigenlijk nooit de hoogte van het midden van het veld. Wat je in Europa wel ziet. Ze zijn allemaal aan de zijkant. Je ziet al die spelers in elk stadion. Ze moeten nog wel een flinke afstand overbruggen vanuit die hoek. Want daar komen altijd die American football teams uitgestormd. In dit soort stadions. In de kleedkamer was ook wel grappig om te zien. Collega in de steking stond daar net. Ze zijn ook veel groter dan die van voetbalstadion. De teams zijn veel groter. American football. Deze zijn 11 tegen 11 en dan nog met een aantal wisselspelers. Ze zijn begonnen aan de tweede helft bij Nederland-Japan. Het gevaar is duidelijk. Japan susje toch een beetje in slaap. Midden helemaal dicht. Komt er dan maar doorheen. En als je een keer een fout maakt, dan slaan ze toe. Het is een hele taaie tegenstander om te verslaan. Nou verliest Nederland ook niet vaak. Maar het is moeilijk om hiervan te winnen. Moet ook een beetje meezitten. Dit zou kunnen. De snelheid van Summerfield nu benut. Hij is weg. Summerfield, rechterkant 16 meter. Liet bal voor het doel. En dan komt hij net achter Gakpo uit. Nou, dat is nog eens een goede start. Daar leek het toch op van het Nederlands elftal. Maar Summerfield krijgt de bal niet bij Gakpo. Wel Reinders die oppikt. Dan de bal naar Van de Ven. De Jong en Van Hekken. Dat soort snelle dingen, dat moet je hebben in deze wedstrijd. Nu misschien een schietkans. Als Gravenberg de bal goed heeft liggen, dat heeft hij niet. En dan zit het weer helemaal vol. Daar is het druk in het midden. En heeft Japan het weer voor elkaar om daar de ruimtes dicht te lopen. Nu wel Nederland dat opnieuw sterk aan de bal blijft. Weer met Summerville aan de rechterkant. Summerville bereikt Dumfries. Dumfries met wat mazzel naar Malen. Malen tekort is die bal voor Gravenberg. Dat is onhandig. Daar kan Japan dan tussen zitten met Sano. Die is er langs, maar houdt de bal niet binnen. En dus is de ingooi op deze manier dus voor het Nederlands elftal. Nog eens kijken naar die kans. Summerville, ik zit te kijken of hij misschien nog voorlangs had kunnen kruisen. Nou, dat was lastig met een verdediger die daar wel dichtbij stond. Kiest dus voor de voorzet. Die komt er niet bij Gakpo. Summerville in zijn derde interlandpas voor Oranje. Wacht dus nog logischerwijs ook op zijn eerste goal. Die twee interlands die hij eerder speelde, dat waren die twee oefenwedstrijden waarin Nederland... Dat is waar twee keer scoorde tegen Oezbekistan, maar wel twee keer vanaf 11 meter. Gakpo deed dat. Nu komt Gravenberg door. Bal weer voor het doel. Voorlangs Suzuki. Maar wederom niemand die de bal daarin kan schieten. Nou, er gebeurt wel wat nu. In de openingsminuten van de tweede helft. Telkens die bal vanaf de rechterkant voor. Nu voor een tweede keer. Maar wederom is er geen of onvoldoende bezetting voor de goal. Malen komt er wel, maar hij is een fractie te laat. Voorzet is ook scherp van Gravenberg. Vanaf de rechterkant. De ingooi voor Japan in de 48e minuut. Daar komt Nederland er al heel snel weer bij. Ze hebben hem te pakken. En dus mag Nederland gooien. Hij is toch over de achterlijn geweest. De ingooi gaat naar Japan. Die mag dan worden door Doan. Ter hoogte van de middenlijn. Heeft hij inmiddels gedaan. De bal is teruggespeeld richting Watanabe. Het is in Nederland nu 11 uur in de avond. Het is in Japan 6 uur in de ochtend. En het is hier in Amerika 4 uur in de middag. Dus er zijn heel veel verschillende tijdzones om deze wedstrijd in te beleven. De Japanners worden net wakker. De Nederlanders proberen niet in slaap te vallen. En hier in Amerika zijn we op het midden van de dag. Als de bal uit het speelveld is en er weer gegooid mag worden door Nederland vanaf de rechterkant. Dat is Dumfries die dat doet. Op het hoofd van Summerville. Benieuwd hoe lang we Memphis Depay gaan zien. Stel je voor dat hij straks komt en een goal maakt. Wat gaat dat allemaal doen met die spitsdiscussie dan bijvoorbeeld? Dat wordt ook nog wel interessant. Maar goed, het ligt vandaag echt niet aan Malen. Die speelt gewoon een goede wedstrijd. Heeft alleen de pech dat die bal er voor hem niet in wil. Maar je ziet aan hem dat hij in vorm is. Dat hij die vorm van zijn club meetrekt naar het Nederlands elftal. De ingooi voor Japan heeft wat tijd nodig. Is genomen nu door Ito. Dan een diepteloopactie van Ueda. Die hoopt die bal daar te krijgen. Maar die is te hard. Verbrugge. Simpel de bal opgepikt en weer meegegeven aan zijn ploeggenoot bij Brighton. Van Hekken. Van Hekken naar De Jong. Kan de bal in de loop meenemen. Is dan verlost van Ueda. Gravenberg. En dan hebben de Japanners weer alle ruimtes dichtgelopen. En mag Nederland weer opnieuw beginnen. Je hebt toch een beetje het gevoel dat als het op deze manier doorgaat en Oranje de bal een keer kwijtraakt, dat de Japanners gaan toeslaan. Dus het zou wel fijn zijn als Nederland gewoon scoort. Gakpo komt er niet langs bij Doan die de deur dicht doet. En dat doet op een dusdanige wijze. Volgens de scheidsrechter dat dat niet reglementair is. En zo krijgt Nederland een vrije trap. Dat is een fijne plek om die te krijgen. Een meter of 7, 8 van de linkerzijlijn vandaan. Die bal kan dus voor het doel komen. Ligt misschien nog wel iets beter voor een linkspoot als je een voorzet wil gaan geven. Je zou zelfs kunnen denken om het in één keer te doen. Maar daarvoor ligt de bal net iets te dicht bij de achterlijn. Dus een voorzet ligt voor de hand. Kan ook een korte bal geven richting de punt van 16 meter gebied. Waar bijvoorbeeld Summerville dan naartoe kan bewegen. Reinders staat klaar in de 50ste minuut in Dallas bij Nederland-Japan. 0-0 de stand. En een vrije trap nu voor Oranje. En Reinders kijkt, waar gaat die bal naartoe? Tijani Reinders met de vrije trap veel te laag. Dat haalt Nederland dan hier weinig uit. Ze zijn echt niet alle langste de spelers van Japan. Maar als je hem zo laag neerlegt, dan is het geen probleem om hem weg te werken. Wel een nieuwe voorzet van Nederland. En van Dijk! Zijn 100ste in het land gaat spelen. Nou, dit is een lekker begin van het WK. Zijn 13e goal in Oranje. Wat heeft hij er veel gemaakt met zijn hoofd. En wat is hij toch belangrijk de laatste jaren voor Nederland. Eerst die vrije trap van Rijn. Dus die wordt weggewerkt, opgevangen door De Jong. En dan gaat die bal naar de rechterkant. En is het Ryan Gravenberg met een piekfijne voorzet. Het is geen buitenspel voor Van Dijk, die met een slim lichtduwtje loskomt van Watanabe. En een fantastisch in de verre hoek komt via de binnenkant van de paal. Is Suzuki dan eindelijk geklopt en staat Nederland 1-0 voor in Dallas.
2: De kop en de captain die het doet, Ibrahim. En ja, dat brengt die wedstrijd open, denk ik.
1: Ja, dit is wat je nodig hebt. Nu ga je nog meer ruimtes krijgen. Japan moet gaan komen. En met de snelheid wat je voorin hebt. En overigens een geweldige technische kopbal. En ja, op de radio kunnen de mensen het jammer genoeg niet zien, maar wij wel. Je ziet hem heel bewust en lang naar die bal echt nakijken van daar gaat hij vallen, ja. En dan valt hij binnenkant paal in. Geweldig.
2: Hij ging zo op zijn hurken zitten, kijken, loeren en hij zag dat het goed was. Overigens, de vaste luisteraars van Met het oog op morgen, die missen vanavond hun programma. Dat zou nu bezig zijn op NPO Radio 1, want uiteraard blijven we bij Oranje dit WK. Maar het oog maakt wel een uitzending. Die is als podcast te beluisteren via de NPO Radio 1 app of via andere podcastpodia. En daarin vandaag ook veel voetbalpoëzie. Nou ja, over poëzie gesproken, Arman. Dat was dat doelpunt van Virgil van Dijk eigenlijk ook wel, hè?
4: Ja, waanzinnig mooie kopbal van Van Dijk. Geweldig gestuurd hoe hij ook loskomt in dat duel met Watanabe. Ja, Watanabe speelt in de Eredivisie. En hij gaat gewoon onder die bal door. Hij mist hem, schat hem niet goed in. En dat is Van Dijk dan. Die staat daarbij en die kan dat genadeloos afstraffen. Hoe die wel zo mooi naar de hoek stuurt. En dan wordt hij bijna nog mooier doordat hij dat stukje binnenkant van de paal nog meeneemt. En Suzuki kan er alleen maar naar kijken. Duikt nog wel naar die hoek, maar kan hier natuurlijk niet meer bij. Virgil van Dijk met 1-0 voor Nederland. En we staan voor. En dat is goed nieuws in de 53ste minuut in Dallas tegen deze taaie tegenstander. Op voorhand de moeilijkste kluif in deze pool van Oranje, van Hekken. Nederland is verder nog tegen Zweden en Tunesië. In Houston en Kansas City. Nu aan de rechterkant Somerville. Somerville met de bal terug naar Van Hekken. Van Hekken naar De Jong. De Jong kan de bal breed spelen naar Van Dijk. 53 minuten op de klok. Nederland 1, Japan 0. Hier in Dallas, waar het oranje publiek dus wat had om voor te juichen. We hoorden André Hazes door de tribunes in Dallas schallen. Wij houden van oranje. Dat is de goaltune van Nederland. We hebben ons verteld dat het de upbeat tempo versie was. Maar volgens mij was het gewoon de ouderwetse versie van de Hazes die we hier hoorden in dit stadion. Uit die tientallen, misschien zijn er wel honderden speakers die hier staan opgehangen in het AT&T Stadium. De 13e goal dus van Virgil van Dijk in zijn 93ste interland van oranje. Ik moet nog wel eens aan denken als ik Van Dijk zie. Dat er nog echt een aantal jaar was dat de discussie was in Nederland. Van ja, is hij wel goed genoeg voor het Nederlands elftal? Hij is dat zeker. Zeker nu die een goal maakt op het WK. Maar dat is natuurlijk al jaren de gedroomde aanvoerder van Oranje. En hij is 34. Dus zeer waarschijnlijk zijn laatste wereldkampioenschap. We krijgen nog een keer op de schermen de goal te zien. Terwijl Nederland gooit met Van de Ven. De bal teruggespeeld naar Van Dijk. Van Dijk naar De Jong. De Jong. Halverwege de helft van Japan. Nou, die maken voorlopig weinig aanstoot om heel veel te gaan veranderen aan de speelwijze. Blijven Nederland de bal opdringen. En gaan niet als een gek afjagen. Gaan niet hoger druk zetten. Dat doen ze allemaal niet. Ze blijven gewoon stug doorgaan met waar ze mee bezig waren. Van de Ven. Met de bal terug. Naar de doelpuntenmaker. Van Dijk. En dan De Jong. De Jong ontbrak natuurlijk op het vorige Europees kampioenschap dat hij geblesseerd moest missen. Met de klachten aan de enkel. Nu is hij er weer bij. Van Dijk heeft de bal. En speelt Van Hekken nu in. Wordt dan een kopie van 2010. Toen Nederland 1-0 van Japan won. De enige ontmoeting tussen deze twee landen op een WK. Nou ja, als het toernooi voor Nederland zo succesvol verloopt. Dan nou ja, we zouden het niet vertekenen. Want nog een WK-finale verliezen. Ik weet niet of we dat allemaal aankunnen. Dat zou wel betekenen dat we lekker ver gaan komen in dit toernooi. Dat zou natuurlijk hartstikke fijn zijn. Van Dijk heeft wederom de bal voor Nederland. We zitten op exact 55 minuten. En De Jong speelt nu Dumfries aan. Dumfries op de middenlijn aan de rechterkant. Dumfries terug naar Van Hekken. En ik kijk naar Japan. Wat zij doen. En ze veranderen echt voorlopig helemaal niets. Ze blijven op dezelfde manier verder gaan. Somerville kiest de diepte. Somerville kan hierbij malen voor de goal. Somerville zoekt hem, maar vindt hem net niet. Goede paas wel van achteruit gegeven. Dat is van Dumfries. Somerville die loopt goed weg. Malen was mee. Stond ook voor zijn man. Kan de bal alleen niet binnenschieten. Echt een prachtige paas van Dumfries. De paas van Somerville die komt achter Malen. Dat is jammer, want Malen bevond zich wel voor Taniguchi. deed dat eigenlijk goed. Maar de paas is dus niet op maat van Crescencio Somerville. De rechtsbuiten van het Nederlands elftal. Het is voor Van Dijk overigens. Zij het als een 13e interland goal. 9 van die 13 maakte hij met het hoofd. Dat zijn nog eens cijfers voor de captain die hoog boven alles niet eruit torent zo vaak. En dus nu ook in Dallas scoren. Daar gaat Japan, maar daar is Gravenberg die veel sneller is hier dan Kamada. Het gat daar dicht loopt en Verbrugge die enigszins wordt opgejaagd, daarvan schrikt. En de bal over de zijlijn schiet na de loopactie van Ueda. Schiet Verbrugge de bal zomaar over de zijlijn. Dat betekent dat er balbezit komt voor Japan. Ingooi is genomen. Handig weggedraaid door Japan. En aan de linkerkant kan hier misschien gevaar komen voor Ueda. Die de bal goed ontvangt eigenlijk wel. Maar hem helemaal verkeerd op zijn linkervoet ziet belanden. Dat is een aardige kans voor Japan. Voor Ueda. De Japanners die komen nu wel door aan de linkerkant. Opnieuw Ueda kiest positie. Aan de linkerkant is het Nakamura. Kijken of hij kan schieten. Hij kan dat bal van richting veranderen. Het is 1-1. Het is 1-1. En Nederland heeft 5 minuten kunnen genieten van die 1-0 voorsprong. Want hier is al de gelijkmaker van Keito Nakamura. De speler van Stade Reims uit de Franse competitie. Het is de tweede aanval in korte tijd. Eerst Ueda die de bal niet goed weet te controleren. Maar nu is opeens hier wel de goal. Het is geen buitenspel voor Kubo. Aan de linkerkant die het allemaal opzet. Kubo kijkt, hoort wat mensen naar zich toe. Vindt dan Nakamura. En die speelt daar Dumfries uit. En dan zie ik een overstapje daar vlak voor de goal van Maeda. Maar die staat ook geen buitenspel. Omdat er nog één speler van Nederland zelf tot daarachter blijft. Dus je zou kunnen zeggen dat als Maeda een buitenspelpositie had gestaan, dat Verbrugge daar door beïnvloed was. Hij wordt zelfs nog aangeraakt, denk ik, door Maeda of door Van Hekken. Is moeilijk te zien. Maar voorlopig is dit geen buitenspel. Is het dus een geldige goal die voorlopig op naam komt van Nakamura. Maar misschien nog via Maeda dus in het doelbeland. Het is hoe dan ook 1-1 in Dallas, want er is afgetrapt.
2: Het geluk dus van korte duur, Leon. Wat kan de Oranje zich hier verwijten?
3: Ja, heel veel reacties eigenlijk te laat. En uiteindelijk is het Dumfries die veel te veel ruimte blijft geven. En dan zit het ook niet mee dat die bal op het laatst nog net even wordt aangeraakt. Anders denk ik dat Verbrugge hem wel had gehad.
2: Ja. Ja, en zo is de status quo weer hervat, man.
4: Ja, het heeft echt heel kort geduurd. Nederland zo hard gewerkt aan die voorsprong. En dan was hij daar eindelijk. En dan gaat het mis. Ja, het was Kubo dus. En Nakamura met het schot. Hier is de ingooi voor Oranje. Kan niet worden verlengd. Gravenberg heeft hem wel in 16 meter gebied. Dumfries komt daar niet bij. Want daar is weer Nakamura. Hij is toch een hele aardige speler. Komt ook veel aan de bal in deze wedstrijd. Nakamura. En hij is ook verantwoordelijk voor de goal. Want die bal werd toch wel van richting veranderd. Maar ja, het schot was van hem. Die ging al op het doel. Dus zal de goal waarschijnlijk wel op zijn naam komen. Daar is de ingooi. Maar er wordt nog eens gefloten door de scheidsrechter. Die zegt dat daar wat mensen elkaar aan het vasthouden waren. Dat mag niet. Dus nog een keer die ingooi voor Nederland. Dus de bal moet worden gehaald door Dumfries. Lang. Dat vinden de fans hier ook niet leuk. Hij heeft de bal inmiddels gevonden. Denzel Dumfries gaat in een heel langzaam tempo naar de zijlijn toe. Maar de scheidsrechter geeft nog niet aan dat hij te veel tijd neemt. Dus komt hier dan alsnog de ingooi van Denzel Dumfries. Kan niet worden verlengd, weggekoppeld door weer die Nakamura. Want Somerville, oef, dat ziet er gevaarlijk uit. Als Japan ertussen zat gezeten, was er een kans gekomen. Maar Nederland ziet het gevaar. Van Dijk staat daar nog voorin. Lijkt de kopduel te winnen. En houdt er een hoekschop aan over. Goed werk van Van Dijk. Het zet komt toch wat meer los. Nou, natuurlijk door de goals. Het is ook wat opener geworden nu. En Nederland gaat middels een hoekschop nu proberen om gevaarlijk te worden. 10e interland goal van Nakamura. Was dit voor Japan. En na een uur staat het 1-1 in Dallas bij Nederland-Japan. En we gaan weer verder met een hoekschop. Reinders vraagt aan de grensrechter of hij al mag trappen. Dat mag, dat doet hij. En daar staan er een hoop. En die zijn heel lang bij Nederland. Zoals Van Hek en Van der Ven. Maar ze kunnen allemaal niet schieten of koppen. En hier is de uitbraak van Japan. En die is levensgevaarlijk. Hier komt Japan. Nederland heeft wel genoeg verdedigers mee. En Somerville maakt een broodnodige overtreding die hem op geel komt te staan. Maar hij voelde dat dit nodig was. En ik geef hem daar ook wel gelijk in. Want ze kwamen wel heel snel oversteken. Het is de notabene centrale verdediger Watanabe. Die gepakt wordt, geraakt wordt aan zijn enkel. door Crescencio Summerville. En de eerste gele kaart van de wedstrijd is dus voor Nederland. Voor de rechtsbuiten. Vrij trap voor Japan is het gevolg. De Japanners die beginnen beter in de wedstrijd te komen nu. En spelen in de tweede helft ook naar de rechterkant toe. Daar zitten hun trouwste fans. Zo'n drie vakken achter het doel. Vol met fans in het blauw. Met heel veel Japanse vlaggen. Het land van de reizende zon. Met die vlag, de rode cirkel. Op dat witte achtergrond zichtbaar. Achter het doel nu van Bart Verbrugge. Het duurt lang voor Ismaël Elfat. Alles heeft klaargezet. Als het gaat om de organisatie. Dat is nu het feit. En dan mag de vrije trap komen van Japan. Die is goed, maar kan niet worden gekopt. Wel opnieuw balbezit voor de Japanners. Voor Nakamura. Maar veel verder komt hij niet. Hij moet terug nu. Terug naar zijn ploeggenoot Kamada. Kamada kan hem dan weer opnieuw inbrengen richting Nakamura. Bal komt achter Nakamura terecht. Maar hij heeft hem uiteindelijk wel te pakken. Hij geeft hem mee op Doan. Dan is dit gevaarlijk. Bal komt voor het doel. En daar is dan Ueda. Die kon hem zo binnenkoppen. Maar hij komt net niet bij de bal. Nederland heeft het moeilijk in deze fase van de wedstrijd. Japan komt nu toch al stelselmatig gevaarlijk door. Heeft dat Ronald Koeman ook aanleiding om iets te veranderen? In zijn opstelling. Ik zie dat Van Hek overigens een heel grote bult heeft onder de rechter oog. Lijkt wel een blauw oog te hebben nu. Terwijl ik nog eens kijk naar die goal die licht van richting wordt veranderd. Waardoor Verbrugge er uiteindelijk net niet bij kan. Dat lijkt een kausaal verband te hebben. Het van richting. En het mislopen van die bal door de doelman. Bart Verbrugge. Die dus het doelpunt heeft moeten incasseren. 1-1. Van Dijk opende de score met een kopbal. In 5,5 minuut later de gelijkmaker van Nakamura. De Japanners die lijken wat beter in de wedstrijd te komen in deze tweede helft. Nederland gooit, doet dat richting Van Dijk. Van Dijk, maar Van Hekken heeft natuurlijk nog een verleden bij FC Twente. Nakamura, waar hij een grijs verleden speelde, zoals de Eredivisie. Veel spelers haalt uit Japan de laatste tijd. Ik denk ook aan de Sugawara. Het zijn er heel veel. Nederland valt aan. Gravenberg, handige beweging. Maakt hij ruimte voor zichzelf. Heel handig gedaan. Nu probeert hij Summerville te bereiken. Dat lukt ook. Summerville in 16 meter. Summerville met links in de goal. Het is de eerste goal voor het Nederlands elftal. Hij doet het op een wereldkampioenschap. Crescencio Summerville. En de voorsprong weer hersteld. En hij rent naar de bank. En wie omhelst hij daar? Ruud van Nistelrooy. Die hem blijkbaar heeft geleerd hoe je moet scoren. Nou, goed gedaan Ruud. We staan weer voor. Summerville met de 2-1. Wat een actie. Over de rechterkant. Hij komt naar binnen toe. En hij scoort met links. Zoals Gakpo het zo vaak doet aan de andere kant. Zoals Robben het zo vaak heeft gedaan voor het Nederlands elftal. Maar de nieuwe ster heet nu Crescencio Summerville. Wat een goede dribbel. En een heerlijk gekruld schot richting de verre hoek. Suzuki kan er niet bij. En weer via de binnenkant van de paal. Ja, het moet allemaal precies kloppen. Gaat die bal erin. Schitterende goal van Summerville. En 2-1 voor Nederland tegen Japan.
5: Ja, het is haast een jongensboek, Ibrahim, die Summerville.
1: Ja, het is hem van harte gegund. Geweldige goal. Overigens ingeleid door Gravenberg. Die twee man bos instuurt. En vervolgens Summerville in de 1-1 zet. Dumfries die een goede overlap maakt. En ja, dit is eigenlijk waar je als jongetje van droomt. In je eerste interland op een allerhoogste niveau. Hij heeft natuurlijk al eerder interland gespeeld. Maar op het hoogste niveau op dit platform nog niet. En als je dan zo'n goal kan maken. Zo'n belangrijk moment. Ja, komt hem toe.
5: Arman.
4: Ja, die actie van Gravenberg. Ongelooflijk hoe hij dat deed. Zo met een prachtige actie. Twee man totaal de verkeerde kant op sturen. En dat moet je dus doen. Je moet die individuele klasse hebben om opeens ruimtes te vinden. Gravenberg met de assist. En ja, die bal lag er nog zeker niet zomaar in. Maar Summerville dus met een gekruld schot. Twee goals via de binnenkant van de paal voor Nederland. De kopbal van Van Dijk ging via de ene paal. En nu is het de andere paal die komt helpen. Via die paal is het schot van Summerville dat in het doel belandt. Het is het derde interland. Hij speelt zijn eerste twee in de oefenwedstrijden. Voorafgaand aan dit wereldkampioenschap maakt hij zijn goal. Ja, Malen staat nog altijd op nul. Summerville in de laatste weken althans Malen. Maar Summerville staat nu op 1. En Gakpo is weg.

0: buitenspel te zijn geweest. Is dat ook zo? Voor Gakpo, daar kijk ik nu even naar als Reinders de paas geeft. Ja, dat was het ook. Door de grensrechter buitenspel. Wel een hele fijne actie, zeg. Nog eens even kijken. Met de ene kap Doan weg. Met de andere kap nog een weg. En dan Ito die dus blokt. Overigens was de eerste assist op de goal van Van Dijk. Ook al van Gravenberg. Die dus op 2 assists staat in deze wedstrijd. Het is toch ook buitengewoon knap. Een bepalende rol voor Ryan Gravenberg dus in deze wedstrijd. Die het heel knap heeft gedaan. En met name die tweede. Die was toch van grote schoonheid. Japan heeft gewisseld. Dat had ik even gemist. Maar dat is Maeda. Die naar de kant is gegaan. En Japan schiet nu wel. En dat is een heel aardige knal. Die komt vanaf het middenveld van Kubo. En daar moet Verbrugge dan nog bijna op reageren. Ja, het is een schot van 25 meter van Kubo. En hij gaat maar een meter over de lat. Rechtdoor geschoten van die speler van Sociedad. Maar een prima poging. De wissel dan. Junya Ito is de vervanger van Daizen Maeda. En we gaan ook gelijk weer drinken. Halverwege de tweede helft. Waarin heel veel is gebeurd. 3 goals in Nederland. Maakte er 2. Staat dus voor. Met 2-1. Nog een kwartwedstrijd te gaan. 2-1 voor Oranje tegen Japan.
1: Nou, die eerste helft die konden we met gemak boring noemen. Maar dat wordt toch ruimschoots gecompenseerd in de tweede helft, Leon?
2: Ja, de wedstrijd is helemaal opengebroken. Natuurlijk door de goal van Van Dijk. Maar ik vond daarvoor al wel dat Nederland iets anders uit de startblokken kwam. Uit de rust. Met name Gravenberg die op die rechterkant veel meer aan het doen is. Veel meer diepterens aan het maken is. En daar een soort extra optie is. Waardoor een Dumfries en een Summerfield daar ook beter uitkomen. Nou, met als gevolg dat doelpunt. Wat echt fantastisch is. En ik vind het heerlijk dat er zoveel mensen hebben geroepen. Ach, die Summerfield die staat bij zijn club links buiten. Alsof hij nooit in zijn leven bij Feyenoord en andere clubs op rechts buiten heeft gespeeld. Moet hij dan wel op rechts buiten? En dan, dit is het antwoord. Fantastisch.
1: Hij doet eigenlijk veel goed, hè, Ibrahim. Maar ook al die gele kaart die hij dan pakt om die aanval van de Japanners te breken.
3: Ja, de bereidheid alleen al om je vuile meters te maken. Hij ziet het gevaar. En hij heeft ook de snelheid om dat te kunnen belopen. En gewoon een hele slimme overtreding. Goed voor de ploeg. En daarentegen ook de momenten al in de eerste helft. Hij heeft geen enkele angst. Hij durft. En zo moet je ook spelen. Je wordt daar niet voor niks neergezet om het verschil te kunnen maken.
1: Misschien is dat wel echt wat Koeman nodig had. Zo'n onbevangen, frisse speler die dan misschien ook de rest een beetje mee kan trekken.
3: Zeker, maar het is ook iets wat, heb ik al eerder benoemd, bij Nederland hoort. Creatief zijn, bravoure, lef. En dat heeft deze jongen ook gewoon. En dat dat dan samenkomt in zo'n WK-wedstrijd op zo'n belangrijk moment. Ja, dat is enorm genieten voor die jongen. En dat zal hem ook alleen maar nog meer vertrouwen gaan geven voor de rest van het toernooi.
1: Ja, de naam viel ook al van Gravenberg. 2 assists gegeven, dus heel belangrijk in dat team.
3: Absoluut. Kijk, Gravenberg weten we allemaal, is natuurlijk een geweldige speler. Maar met name in zo'n wedstrijd waarbij je niet veel ruimtes krijgt, waarbij het tempo veelal heel laag ligt, dan heb je ook deze creativiteit nodig om uiteindelijk zo'n tegenstander kapot te spelen. Ja, dat zie je dan bij zo'n actie die vooraf gaat aan de goal van Summerfield, waar hij aan de basis staat. Ja, dat is ook wel voor uiteindelijk de tv aanzetten en naar het Nederlands elftal kijken. Maar dat is ook het kracht van het Nederlands elftal en van dat soort spelers. En gelukkig komt dat er nu ook uit.
1: Ja, en tegelijkertijd is het oppassen voor de Japanners. Leon, jij vergeleek ze wel met haaien.
2: Ja, een beetje dat blijven cirkelen en doen alsof er niks aan de hand is. En dan opeens hebben ze zo'n moment dat ze collectief vooruit zijn en ze bewegelijk zijn. En dat was vlak voor dat doelpunt weer zo'n fase die we ook in de eerste helft ook weer even zo'n fase hebben gezien. Het lijkt wel of ze echt wachten op momenten van oké, dit, nu doen we het met z'n allen en zijn ze levensgevaarlijk.
1: Na het drinken komt het wisselen, Arman.
0: Ja, dat is wat Koeman ook heeft aangegeven. Dat hij die drinkpauze een heel goed moment vindt voor die wissels. Omdat je ze dan nog wat kan meegeven als ze het veld inkomen. Zijn het 3 voor Nederland. Malen, Summerfield en Reinders gaan naar de kant. En in het elftal komen Quinten Timber, Teun Koopmeiners en Memphis Depay. En dan gaat Timber dus op de plek spelen van Reinders. Gaat Koopmeiners rechts voorin spelen op de plek van Summerfield. En gaat Memphis in de punt van de aanval spelen. Dat vind ik ergens wel opmerkelijk. Dat hij Koopmeiners brengt voor Summerfield. Want je had ook Memphis bijvoorbeeld in de spits kunnen zetten. En Malen aan de rechterkant. Dan hou je wel de snelheid aan die rechterkant. Waar je misschien nog wel aan op zoek bent. Maar dat vindt Koeman dus een te groot risico. Hij kiest voor een iets controlerendere oplossing. Met Koopmeiners rechts in de aanval. Die natuurlijk ook vanuit het veel meer middenvelder is.

0: verdedigende werk ook iets meer doet. Dan Malen. Memphis Depay is weer terug op een wereldkampioenschap. Zijn derde na 2014 en 2022. Dan overname van Nederland. Geen overtreding op het middenveld, zegt de scheidsrechter. Koopmeiners is weg. Koopmeiners vindt daar Quinten Timber. Die probeert dus drie Japanners door te gaan. Dat is te ingewikkeld. Is de bal kwijt. En Japan probeert dan over te nemen. Het is nog 20 minuten hier in Dallas. 2-1 voor Nederland. Dankzij misschien wel de winnende goal van Crescencio Somerville. Het spel ligt even stil. Een bestuurderbehandeling. Kunnen we misschien kijken wat jullie van de wissels vinden.
1: Die wissels inderdaad van Oranje. Met Koopmeiners, met Timber en wie was nummer 3 ook alweer? Memphis natuurlijk, Memphis. Die erin kwam. Ja, wat vinden jullie van die wissels?
2: Ik vind het wel opmerkelijk eigenlijk. Je levert heel veel snelheid in voorop. Ibrahim zei het net ook achter de schermen. Juist in de fase waarin Japan moet. Dus dit zijn juist omschakelmomenten waar je een Malen en een Somerville extreem goed kan gebruiken. En nu hebben we eigenlijk alleen Gakpo om dat soort goede acties te gaan, loopacties te gaan maken.
1: Wat zou zijn beweegreden dan zijn, denk je, Ibrahim?
3: Ja, misschien toch het middenveld wat meer versterken. Eventueel dat Dumfries nog meer eroverheen kan gaan. Omdat ja, Koopmeiners toch wel wat meer een middenvelder is. Maar ik had altijd, wat Leon net terecht aangaf ook, of een Somerville op het veld laten staan of een Malen. Omdat je daar op de flanken zoveel snelheid en ook dreiging blijft houden. Waar Japan rekening mee moet blijven houden.
1: Terug naar Arman.
0: Japan heeft met 10, want door die blessurebehandeling waar geen kaart voor werd gegeven, moeten ze een minuut wachten tot ze terugkomen. Dus Nederland met 11 tegen 10. Gakpo in 16 meter. Gakpo op zoek naar de korte hoek en vindt daar bijna een goal. Suzuki, knappe redding van die doelman die toch een goede indruk maakt in deze wedstrijd. Ja, de Japanners hebben een probleem, want ik denk dat die speler die geblesseerd daar ligt niet meer gaat terugkeren in de wedstrijd. Maar dan moet je alsnog een minuut wachten tot je mag wisselen, volgens die nieuwe regels. En dus is het de vraag of dat nu dan al mag. Omdat die minuut nog niet voorbij is. Ik denk eigenlijk het laatste. Dus mag Nederland ook deze hoekschop nog gaan trappen tegen slechts 10 Japanners. Dit zijn voordelen die je moet kunnen uitbuiten. En ze moeten uitbuiten. Memphis trapt nu de corners. Die komt bij de tweede paal. Handig duwtje. Maar de bal in de handen van Suzuki. Is het Van Hekken die de bal als laatste raakt? Dat zou kunnen. De Japanners maken zich inmiddels op voor meerdere wissels. En Suzuki wil de bal lang bij zich houden. Maar mag dat ook weer niet zo lang doen. Terwijl ik kijk naar collega Jeroen Elstof naast mij, die de commentaar voor de televisie, die zit nu de Japanners te tellen. Om zeker te weten dat er echt 10 zijn. Ja, ik ga ook aan mezelf twijfelen, maar volgens mij is het wel zo. Want ze moeten echt nog wachten tot die ander mag komen. 74ste minuut, 2-1 voor Nederland. Somerville de doelpunt te maken, dus naar de kant. En we gaan kijken hoe Koopmeiners die rol daar invult. En Memphis Depay, hoe fit is hij? Wat kan hij laten zien op dit WK? We weten nog hoe hij startte in 2014 toen als invaller, als joker van Van Gaal op dat WK waar Nederland de halve finale haalde. En nu is hij niet meer de joker. Nou, misschien ook wel weer de joker. Hij valt nu wel in. En misschien kan hij vanaf de bank weer gevaarlijk zijn. Oeh, dat is Japan. Dat is een goede uitbraak van Japan. En een hele stevige schouderduw van Van der Ven. Maar wel een correcte. En belangrijk ook, want daar maakte Kamada zich klaar voor een voorzet. En die had er zomaar in kunnen vallen. Maar Van der Ven, ja, die begint met een achterstand van, ja, nu ga ik tellen, 1, 2, 3, 4, 5 meter. Die maakt dat goed. Ja, het is niet echt een schouderduw. Hij raakt een beetje in de borstkas. Maar het is niet zwaar genoeg om een penalty voor te geven. Dan mogen de Japanners weer terugkomen. Of terugkomen. Ze kunnen weer compleet zijn. Belangrijke ingreep, zeg, van Mickey van der Ven. Ik zie dat Doan onder meer naar de kant gaat. Ja, ze gaan zelfs nu 3 keer wisselen. Watanabe gaat weg. En hier komt onder meer Sugawara daar in het elftal. Watanabe, Kubo, hij lag daar op de grond. En Doan gaan naar de kant. In het elftal komen heel veel spelers met eredivisie geschiedenis. Sugawara, Tomiyasu, Ajax afgelopen seizoen. En ook NEC spits Koki Ogawa. Dat zijn heel veel oude bekenden. Voor de Nederlandse, nou niet voor deze Nederlandse spelers. Want die voetbal allemaal niet in Nederland, wel voor ons. Voor de kijkers en luisteraars, want wij kennen die spelers natuurlijk wel. Een hoekschop voor Japan in de 75ste minuut. Daar gaat die bal over alles niet erin heen. Komt er nog wel een schietkans vanaf de linkerpunt van 16 meter gebied. Maar die gaat huizenhoog over het doel. En levert dus geen verder gevaar op. Voor Nederland de 3 wissels bij Japan. En doorgevoerd. Nederland heeft dus ook 3 keer gewisseld. Ik heb er in totaal al 4 naar de kant gehaald. Want bracht in een eerder stadium ook nog Ryuya Ito We hebben dus nog één wisselmogelijkheid. Nederland mag nog twee wijzigingen doorvoeren. Memphis gevonden in de aanval. Goed als draaischijf gefungeerd. Timber geeft de bal naar Gakpo. Gakpo in het 16 meter gebied. Gakpo op zoek naar Timber. Knap nog verlengd. Kans voor Koopmeiners als hij erbij komt. Hij kan er net niet bij. Heel knap Timber. Met een hoog been. Maar geen gevaarlijk spel. Wist hij de bal met de punt van de schoen toch nog te verlengen en bij een medespeler te krijgen. En uiteindelijk is het voor Koopmeiners niet te doen om die bal in het doel te werken. Het is een mooie wedstrijd voor het Nederlands elftal om dit WK mee te beginnen. De eerste helft leverde niet heel veel op. Maar de tweede helft des te meer. Van Hekken kopt een moeilijke bal nu weg. Krijgt wat hulp van Van Dijk en moet nog wat hulp krijgen van Timber. En via Gravenberg lijkt Nederland dan uit de problemen te kunnen komen. Maar deze scheidsrechter die laat veel toe. Ook deze duel op Gravenberg wordt niet bestraft. Dus weer Japan in de 77ste minuut. Het is nog niet gespeeld hier in Dallas. Japan geeft zich gewonnen. Zegens dus op Duitsland en Spanje op het vorige WK. Zeg op dit jaar een oefenwedstrijd. Dit Japan zelf kan van grote landen van Nederland voorlopig nog niet. We zitten aan de linkerkant voor Japan. Ito. De bal gaat even middenveld in. Sugawara. Japan blijft de bal rondspelen. Ito. Yuya Ito. De invaller dus. Sugawara achterkant waar hij speelde bij AZ natuurlijk. De Japanners proberen het al vinden. Ze moeten wel wat meer uit hun schulp kruipen. De voorzet van Yuya Ito, maar die gaat langs binnengehouden aan de andere kant. En dan haalt Japan er nog heel handig gooi uit. Door het andere Ito. Het zijn er nu twee. Dit is basisspeler Hiroki. De verdediger dus. Manje München. Weer balbezit voor Japan. 78ste minuut. Anders gaan tempo maken nu. Proberen wat meer technische spel te spelen. Met de kortpaasjes. Sugawa goed is. En dan probeert daar omhaal. Die komt er niet uit. Ogawa staat nu naast hem in de spits bij Japan. Ueda en ook. Deze voorzet gaat ook langs beide heren heen. En ook langs Ito. Maar van de en die bal ook weer weg. En zo gaat er weer een ingooi naar Japan. Ja, Nederland weet dat in Japan komen. Ito met de ingooi. Het levert snel een nieuwe ingooi. En de Japanse fans proberen nog om hun ploeg naar voren te schreeuwen. Nog massaal achter te gaan staan. Als er een ingooi komt van Sugawara, die er veel meters voor neemt, dan gooit richting eerste paal. Van Dijk is veel sterker dan de rest en veel langer. Kopt de bal dus ook weg. Opgevangen door Japan Taniguchi. En weer helemaal terug naar Ziyot Suzuki, die kansloos was op de goals van Van Dijk en Somerville. En verder een uitstekende wedstrijd heeft gekiept. Nog een aantal keer belangrijk is geweest ook voor Japan. Japan dat aanvalt. Nederland nu in de achteruit met de Koopmeiners dus rechts in de aanval. Depay in de punt van de aanval. Gakpo, de enige aanvaller die mocht blijven staan. En we zien, als je goed kijkt, en we zitten heel hoog, kunnen dat goed zien. Als Japan de bal heeft, staat Frenkie de Jong echt als centrale verdediger te opereren. Hij staat op lijn naast Van Hekken en naast Van Dijk. En op het moment dat Nederland de bal weer heeft, stapt Van de Jong 5-6 passen naar voren. En gaat hij weer een beetje op zijn plek staan op het middenveld. Dat is heel duidelijk. Heeft Koeman ook vooraf gecommuniceerd. Nu is bal weer kwijt en kijkt de Jong direct naar achteren. Er zijn trainers. Frenkie de Jong meer een centrale verdediger zagen zelfs in het begin van zijn carrière. Niet meer zo, maar hij kan er wel spelen. 79 minuten op de klok. Het geluid schalt van de tribunes hier in Dallas. Onder het nog altijd dichte dak is Japan er nu vandoor met Yuya Ito. Ito legt hem klaar. Kans voor Sugawara. Maar een redding voor Bart Verbrug. Dat was een aardige aanval van Japan. Die invallers laten zich zien. Ito en Sugawara. Maar die laatste vergeet daar een hoek uit te kiezen. Maar de wissels hebben Japan sterker gemaakt en Nederland zwakker. Dat is toch de eerste voorzichtige conclusie die ik hier trek. Somerville zat er lekker in, maakt een goal. Malen speelt een goede wedstrijd. Waarom haal je die dan naar de kant? Ik snap er eigenlijk helemaal niets van. En Japan met zijn wissels komt beter in de wedstrijd. Dus is het de vraag of die wissels van Koeman wel zo verstandig waren. De Pai voorlopig, niet veel van gezien. Koopmeiners, ja, die zit meer te verdedigen dan aan te vallen. Nu komt Japan weer. Weer met Sugawara. De bal gaat naar Tomiyasu. Ajax dus dit seizoen. Arsenal gespeeld. Tomiyasu, goede verdediger. Tomiyasu op zoek naar een van zijn spitsen in dit geval. Ogawa. Maar die heeft geen controle over de bal. En dus is hier de rust bij Bart Verbrugge. 10 minuten nog in Dallas. Nederland staat nog volhouden.
1: Ja, Nederland heeft het dus wat lastig, Leon. Is het inderdaad zo dat die wissels slecht uitpakken voor Nederland op dit moment?
2: Het is denk ik ook de fase van de wedstrijd. Je staat 2-1 voor. Je wilt als Nederland zijnde niet al te veel risico nemen. En je weet dat Japan nu alles gaat proberen. Gooi je er een spits bij. En dan is dat ook wat er gebeurt. Hè. Dan ga je, zoals we ook in de eerste helft hebben gezien, dan ga je het compact houden. En zoals Arman zegt, Koopmeiners is veel al aan het verdedigen. Ja, daar zal die wissel ook voor gedaan zijn. Maar ja, wat we net ook zeiden, de omschakelkwaliteiten zijn nu wel echt sterk verminderd. Dus als je dan wel de bal verovert, ja, dan is het niet waar de kracht van Nederland ligt.
1: De Japanse storm overleven, daar gaat het om op dit moment, Arman.
0: Ake is nu gekomen bij Nederland. Dat is een verdediger voor een middenvelder, want Gravenberg is er afgehaald. Ja, het accent ligt nu echt op de defensie. Bij het Nederlands elftal. Ake gaat naast Van Dijk en Van Hekken spelen. Koeman voelt zich gedwongen te reageren omdat Japan zoveel aanvallers brengt. Dus een verdediger erbij. Dus speelt Nederland nu echt met 5 man achterin. En is De Jong opgeschoven naar het middenveld, naar zijn natuurlijke positie. Daar bij Japan is ook zag ik nog een wissel komen. Of nee, misschien toch niet. Japan heeft in elk geval wel de bal aan de linkerkant van het veld. 82e minuut. Stand is 2-1. Nederland dicht bij de overwinning. In de openingswedstrijd van dit wereldkampioenschap. Nu hebben ze de bal. Want Japan levert hem in. Depay kan er niet bij. Maakt ook weinig aanstalten. Dan is lekker op die bal te gaan jagen. Swoft er een beetje naartoe. Taniguchi. Op breed naar Tomiyasu. Tomiyasu speelt hem al naar Sano. En dan Sugawara. Japan nu alleen even in de defensie. Er zal nog wel een kans gaan komen voor de Japanners. Normaal gesproken. Met zoveel aanvallers inmiddels. Aan de rechterkant Ito. Terwijl we zien dat er 70.000 mensen op deze wedstrijd zijn afgekomen. Het is moeilijk om het niet te zien. Want op dat grote scherm wordt het met koeienletters afgebeeld. 70.000 aanwezigen dus bij Nederland. Japan in Dallas. Die krijgen een leuke tweede helft voor geschoteld. Met 3 goals. 2 voor Nederland. 1 voor Japan. Sugawara heeft gegooid. Tomiyasu kan voorgeven. Van Dijk die een prima wedstrijd speelt. En een goal maakt. Stapt in. Dan een flinke zet van Depay die geel krijgt. Ja, hij springt daar en komt dan met zijn lichaam hard op het hoofd terecht van zijn tegenstander. Ik vind dit dan wel redelijk zwaar gestraft van de scheidsrechter. Maar hij gebruikt zijn elleboog misschien als wapen. Zo zal het dan uitgelegd zijn. Die elleboog die, plant hij echt in de aanhangsappel van Taniguchi. Dit is geel voor Memphis Depay. Het is een fikse overtreding van Memphis met een zwarte haarband. Met de oranje cijfers 10 op die haarband afgebeeld. Terwijl er nog een spits bij komt bij Japan. Maar die komt voor een spits. Ueda scoorde niet. Hij maakt nu plaats voor Kento Shiogai. Nou, dat is natuurlijk ook een spits die we kennen uit het verleden. Uit de Eredivisie. 84e minuut. Vrije trap van Japan. Memphis pikt op. Die levert dus weinig op, die vrije trap. Nederland probeert uit te breken. Doet dat over de linkerkant met Memphis. Die krijgt de bal niet echt lekker bij Frenkie de Jong. Maar er wordt wel een overtreding op hem gemaakt. Vrije trap dus voor Nederland. Shugai, die nu speelt in Wolfsburg. En, hij mag het dan gaan doen naast Ogawa. Dat is echt onvoorstelbaar. Die twee waren dus dit seizoen een tijdje de nummer 1 en 2 spits van NEC uit Nijmegen. Nu staan ze naast elkaar op een wereldkampioenschap voetbal. Een stukje fantastische scouting van NEC. En dat zal toch hun ook heel veel plezier doen om dit te zien. Nederland wisselt ook. Daar komt Brian Brobby in de ploeg. Gakpo naar de kant. En dan gaat Nederland dus 5-3-2 spelen. Met Brobby en Depay samen in de aanval. Terwijl Van Dijk moet oppassen dat de Shiogai die als een bezeten is en aan het afjagen is, daar niet de bal van hun afsnoept. Ja, de Japanse spelers schrikken ook van het afjagen. Schieten de bal zo over de zijlijn. Balbezit gaat naar Nederland. Nog 5 minuten. Brian Brobby voor de slotfase. Dat is een lekkere speler om te brengen in zo'n fase. Die kan oorlog maken. Die kan zijn lichaam gebruiken. In duels misschien nog wel een bal vasthouden daarvoor in. Ja, hij gaat er nu al lekker in leunen bij Taniguchi. Die het in fysiek op zich natuurlijk moet afleggen tegen Brobby. Brobby die nu aan de bal komt aan de rechterkant. Bij de hoekvlag krijgt hem nog knap voor het doel, wilde ik zeggen. Maar de bal gaat over de achterlijn. Is voor Suzuki. Die hem snel meegeeft aan de rechterkant. Het is bijna voorbij. Een paar minuten nog in Dallas. Nederland, dat lijkt zo goed te beginnen aan een wereldkampioenschap. Maar dan waren die oefenwedstrijden die zo matig waren. Die hebben ons dan misschien toch wat zand in de ogen gestrooid. Want deze wedstrijd, die gaat om het echie. En die speelt Nederland gewoon goed. Weinig weggegeven. Voldoende gecreëerd. En mooie goals gemaakt. Twee keer op aangeven van Gravenberg. En de mensen die scoorden waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. Maar Japan is nog niet, heeft nog niet opgegeven. Japan doet nog alles om deze editie van het wereldkampioenschap niet te beginnen met een nederlaag. En hier komen ze wel door. Sjoe, daar is bijna Ogawa. Die komt er net niet aan. Ito dan nog. Ito en weer niet Ogawa. Omdat Van Dijk voor zijn man komt en de bal wegkopt. En zo is het toch nog even bibberen. In de slotfase voor Oranje. En dat zal nog wel even zo duren. Want Japan gaat nu natuurlijk alles op alles zetten in de laatste minuten van de wedstrijd. De 1-0 van Van Dijk. De gelijkmaker van Nakamura. En daarna de 2-1 van Somerville. De goals vielen allemaal in het tijdsbestek van een kwartier. Tussen de 50ste en 64ste minuut. Japan krijgt een vrije trap. In de 87ste minuut. Daar gaat zich voor melden Junya Ito. Een van de invallers. En dus is dit een fase voor Nederland om alert te zijn, om alert te blijven. Ito met de vrije trap. En weggekopt door Robbie. Wel opgepikt weer door Japan op het middenveld. De Nederlandse verdediging blijft staan op de rand van het 16 meter gebied. Japan valt aan. Japan laat de bal rondgaan. Nederland dus met een versterkte achterhoede nu met Ake. Die bal komt voor, maar die komt niet over Van de Ven 1. Wel weer Japan dat oppikt. 87e minuut. Dan gaat die klok langzaam opeens. Ito. Die de bal krijgt aan de rechterkant. Valt goed in. Ito voor Doan. Ito nog altijd. Balletje tussendoor. Dat past. Hier is Kamada. En een hoekschop voor Japan. Weggegeven door Van de Ven. Die zegt dat daar Kamada die bal als laatste heeft geraakt. De grensrechter heeft dat niet gezien. Die blijft bij een ingooi. Ja, ik kan het eigenlijk ook niet zien op deze manier. Ik denk dat de grensrechter eigenlijk wel gelijk heeft. Ito heeft de bal klaargelegd. De steun van de Japanse fans. Ook de Oranje fans maken geluid. We zijn er bijna bij de eerste overwinning. Maar de hoekschop van Japan die levert niets op. Veel te laag. Bij de eerste paal wordt hij weggehaald. Opgepikt weer door de Japanners. Door Yuki Narisuga Awara. De bal gaat naar het middenveld toe. En dan probeert Japan weer via Sano in de aanval te gaan. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Bal naar Sugawara. En aan de rechterkant. Sugawara spreidt de paas op Ito. Ito in 16 meter bij Ito. Maar twee man van Nederland duiken er bovenop. Onder wie Denzel Dumfries samen met Nicky van der Ven. En Dumfries las die situatie uitstekend. Want die paas was echt geweldig. Zo richting Ito. Maar Dumfries voorkomt een mega kans voor Japan. Een hoekschop wel voor de Japanners. Vanaf de rechterkant. Die corners hebben helemaal niets opgeleverd nog. Omdat ze zo weinig lengte hebben. Weer een corner. Nu wel een kopbal. En die gaat erin. De gelijkmaker. Van Koki Ogawa. En het is 2-2 in Dallas. En waarom moest ik nou zo nodig zeggen dat die corners niets opleveren voorlopig. Want deze op het belangrijkste moment. Die levert alles op voor Japan. Ondanks de lengte die er is bij Nederland. Ondanks de verdedigende klasse, de versterkte defensie. Gaat daar een splijtende paas van Sugawara vooraf. Die kans werd nog verijdeld door Dumfries. Maar uit de hoekschop die daarop volgde. Komt daar Ogawa en Van Dijk timed niet goed. Gaat onder de bal door. Even klopt het niet. Van Dijk mist die bal. En op dat moment kan Ogawa koppen. En gaat die bal, denk ik zelfs, nog ergens. Ja, die gaat nog via een ploeggenoot van Ogawa, waar hij nu nog gelift wordt. Enigszins omhoog gaat. En Verbrugge kansloos is de bal in het dak van het doel. En de zeker lijkende overwinning wordt nu omgezet in een zeer waarschijnlijk gelijkspel. Het is 2-2 door de gelijkmaker van Ogawa.
1: Ah ja, Ibrahim, heeft Nederland dit een beetje over zichzelf afgeroepen?
3: Ja, het was te wachten daarop. Nederland werd teruggedrongen, ook de wissels. Die noogden ook eigenlijk alleen maar nog meer uit om Japan nog sterker te maken. Je haalt gewoon je kracht weg. Malen die goed in de wedstrijd zat, Somerville die goed in de wedstrijd zat. Die wissel je allebei. Ja, dan breng je alleen maar verdedigende ingestelde spelers. En, ja, je ziet dat dat niet altijd de juiste tactiek is. Sterker nog, eigenlijk maak je de tegenstander daar alleen maar sterker mee.
1: Blessuretijd is aanstaande, Arman.
0: Ja, de doelpuntenmaker is veranderd omdat die bal dus nog een iets andere wending kreeg. Ik vind het wat overdreven, maar hij gaat naar Kamada. Daichi Kamada, hij raakte de bal als laatste koppel van Ogawa via zijn hoofd uiteindelijk in het doel. Hij staat op het wedstrijdformulier als man van de 2-2. 90 minuten zijn voorbij. De Japanners die vieren feest, die zijn dolblij met deze late gelijkmaker. En voor Nederland is dit natuurlijk een domper. 2-2 tegen een sterk land als Japan. Dat is geen verkeerde manier om het WK mee te beginnen. Maar Nederland was er zo dichtbij en speelde grote fase van de wedstrijd beter. Nu moet Oranje wel oppassen, want Japan is sterker nu. En Japan maakt geen aanstalt om gas terug te nemen. Geel voor Van der Ven. Na het vasthouden. En Koeman zal natuurlijk bevraagd worden over zijn keuzes. Was dat niet reageren uit angst? Die wissels die hij doorvoerde. Want het lijkt Japan in de kaart te hebben gespeeld. En dat is natuurlijk niet wat je wil. Als de coach gaat wisselen. Ito in de 6 minuten extra tijd. Er zijn er nog 5 van over inmiddels. Van der Ven geel. Summerville kreeg eerder ook al geel voor Nederland. En Japan heeft vooral de bal in deze fase van de wedstrijd. Nederland heeft eigenlijk sinds de 3 wissels geen enkel moment meer iets laten zien in de hele wedstrijd niet. En dat heeft natuurlijk te maken met de veranderde manier van spelen van Japan. Dat veel meer risico's neemt. Dat veel meer speelt om te winnen. Om een achterstand goed te maken. Maar je verwacht toch iets meer van Nederland in deze fase. Nu proberen ze de bal af te pakken op middenveld. Lukt dat niet? Nee. De invallers van Japan maken het verschil. Ito die geweldig invalt. En Ogawa met zijn kopbal die dus via Kamada in het doel verdween achter Verbrugge 2-2. Dat is de stand. Mooie wedstrijd in Dallas. De mooiste tot nu toe op dit wereldkampioenschap dankzij die schitterende tweede helft die veel spektakel heeft geboden. Verbrugge die een dieptebal nu in ontvangst neemt van achteruit. Verbrugge die even tijd gaat nemen nu. Ik kan me ook voorstellen. Japan denkt het is wel goed zo met 2-2. Maar daar hebben de Japanners voorlopig geen boodschap aan. De Jong voor Nederland. Depay. En aan de rechterkant is daar balbezit voor Timber. Quinten Timber. Die terugspeelt naar Dumfries. Dumfries naar Van Hekken. 4 minuten voetballen we nog in Dallas. Over een week gaat Nederland naar Houston. Morgen trainen ze nog hier dan terug naar Kansas City. Naar het basiskamp. En dan die tweede wedstrijd tegen Zweden. In Houston hier vlakbij. Ook een stadion dat overdekt is. Waar Duitsland eerder op de avond speelde tegen Curaçao. Ook daar dus aangenaam toeven in de airconditioning. Maar eerst nog de laatste minuten hier in Dallas met De Jong. De Jong alweer de helft van Japan. Eindelijk Nederland weer eens aan de bal. Timber. De Jong. Bal naar de rechterkant. Nu de voorzet van Dumfries. En komt hier nog een kopkans? Ja, die komt er niet. En dat is Tomiyasu. Die de bal wegwerkt. Mooi daar met de borsten tegen elkaar om die actie te vieren. Zoals de Teletubbies vroeger. Tomiyasu viert dit verdedigende moment samen met Sugawara. En ze voorkomen zelfs een corner. En dus is het een doeltrap voor Suzuki. Wel een die snel inlevert. Nederland met De Jong. Halverwege de extra tijd van deze wedstrijd in Dallas. 2-2. Is het bij Nederland, Japan, Nederland dat lang op weg leek naar de overwinning. Maar een gelijkmaker vlak voor tijd. Wordt Nederland dus te machtig. Nu geen gekke dingen meer doen. Met een puntje beginnen aan het WK. Daar is verder helemaal niets mis mee. De Jong opent naar de rechterkant. Naar Denzel Dumfries. Nog 2,5 minuut. Dumfries kijkt. Is er ruimte voor de voorzet? Hij probeert buitenom te gaan. Inderdaad die voorzet te geven. Die komt er ook wel. Maar die belandt in de handen van Suzuki. En die lijkt nu wel aan te geven. Richting zijn collega's er op de grond te gaan liggen. Het is wel goed. Ja, hij wilde lekker gaan liggen. Misschien nog even omdraaien. Een beetje kijken of hij in slaap kan vallen. Maar hij keek om en hij zag al de scheidsrechter beginnen te tellen. Ja, dan moet je wakker worden. Want anders heb je zo weer de bal kwijt. Nou, er is iemand die heel blij is met een bal. Want die werd de tribune ingeschoten. En iemand heeft hem gevonden. Hij moet hem wel teruggeven, denk ik. Want ze zijn hier best wel duur, die ballen. En ze gaan er goed mee om. De FIFA. Er zit heel veel elektronica in om alles te meten. Nog 2 minuten. Japan schiet de bal weg richting helft Nederland. Van Dijk pikt op. En hier is Nederland in de slotfase van deze wedstrijd. Hoe graag wil Oranje? Ik denk niet heel graag meer. Die voelde ook wel dat het in de slotfase niet zo goed meer ging. De defensie versterkt, maar het was niet genoeg om de 2-2 te voorkomen. En nu maken allebei de ploegen geen aanstalten meer om op zoek te gaan naar de winnende goal. Ake. Heel voorzichtig schuift Nederland wat op. Als de kans zich presenteert, dan moet je hem pakken natuurlijk. Maar je gaat er niet meer ten koste van alles naar op zoek. Vooraf werd gevraagd door Ronald Koeman. Kan je ook leven met iets minder dan een overwinning? Nou, hij zei voorafgaand niet. Maar als je het er nu vraagt, denk ik wel. Een puntje tegen Japan met wedstrijden tegen Zweden en Tunesië voor de boeg. Daar kan je wel verder mee. Dan heb je nog altijd alle papieren in de hand om de groep te winnen. Tegen de 2 tegenstanders die op papier veel zwakker zijn dan dit Japan. Aan de rechterkant komt Dumfries wel aan de bal. Nog een dikke minuut. Dumfries geeft mee. Dit is goed. Timber kan het nog. En de voorzet gaat niet meer op het doel. Gaat niet meer richting het doel. Maar de Japanners krijgen hem ook niet echt meer lekker weg. Nu proberen ze het in een tweede instantie. Wel weer in de voeten van De Jong. Met een simpel tikje wordt Verbrugge aan het werk gezet. In de laatste minuut van de 6 extra minuten in Dallas. Het zit er bijna op. 2-2. En nog één keer die bal naar voren. Brobbey staat vrij. Maar daar kan Taniguchi verdedigen. Japan ook even met wat zenuwen lijkt het wel. Het is wat paniek daar achterin. Nederland met Depay. Legt de bal even dood. Depay naar Timber. Timber loopt door. Timber nog altijd. Daar is Brobbey. Zakken voorzet van Timber. Die gaat langs iedereen heen. Van de Ven kan hem denk ik nog wel binnenhouden. Zo is het inderdaad nog een halve minuut. Van de Ven. Nederland nog één keer in de aanval. Komt hier nog een ultiem slotmoment. Van Dijk. Depay heel makkelijk van de bal gezet. Dat is niet een beste beurt van Memphis. Hij is de bal kwijt. En Japan met Ito. Maar die kiest de weg terug. En die kiest niet de weg voorwaarts. Sugawara doet hetzelfde. Japan gaat de tijd rondtikken. Het was een saaie eerste helft. Een spectaculaire tweede. Die opende met de openingsgoal van Van Dijk. Het werd gelijk via Nakamura. Somerville dacht de winnende hebben gemaakt in de 64ste minuut. Maar in de 89ste minuut was het Kamada met de 2-2. Dat is de eindstand in Dallas bij Nederland-Japan. Het was een mooie wedstrijd. Een mooie aftrap van dit wereldkampioenschap. Maar die wissels van Koeman, waren die nou echt nodig? Die deden de wedstrijd kantelen. De Japanners wisselden om te winnen. Nederland om vervolgens niet te verliezen. En de Japanners pakten een punt door een later gelijkmaker. Dus 2-2. Dan is de eindstand. De volgende afspraak over een dag of 6 in Houston. Dan is Zweden de tegenstander van het Nederlands elftal.
1: Vanuit Dallas was dat Arman Afzaroglu. Het is dus 2-2 geworden. Leonne, ja, moet je dan zeggen dat de angst van Koeman is afgestraft?
2: Ja, dat denk ik wel. Hij wisselde inderdaad vanuit angst. En dan is Japan ook de morele winnaar van deze wedstrijd. En je roept het gewoon op jezelf af. En ik vind het ongelooflijk, want Nederland staat in de top 5 van alle landen als het gaat over verdedigen van dode spelmomenten. En toch krijgt Japan het voor elkaar met een stuk minder lengte om vanuit die corner gewoon te scoren. Het is echt heel bizar.
1: Ja, morele verliezers zijn we dat, Ibrahim?
3: Ja.
1: Zo hard is het, hè?
3: Ja.
1: Ja. Nou, we gaan er het komend uur uitgebreid nog op in. Want dan hebben we nog een uur om na te beschouwen op die wedstrijd tussen Nederland en Japan. Eindigen dus in een 2-2 gelijkspel. Nadat eerder vanavond overigens ook Curaçao heeft verloren. En met grote cijfers van Duitsland. 7-1 werd het daar. Ook de reacties op die wedstrijd krijgt u te horen in het laatste uur. We zijn er tot 1 uur met Langs de Lijn. Na het NOS-journaal zijn we dus terug. Tot zo.
4: Nooit meer slapen.
5: VPRO.
4: De culturele late night show van NPO Radio 1. Met Femke van der Laan.
6: Ik ga in gesprek met Ruslandkenner, journalist en onderzoeker Helga Salomon. Ze werkt op de Nederlandse ambassade in Moskou en ze komt vaak langs op televisie als deskundige.
7: Bereid me helemaal voor op Rusland. Dus als ik hoor het klopt niet, dan grijp ik in.
6: In haar nieuwe boek Poetins Rusland in 5 moorden laat Salomon ons kennis maken met Poetins systeem aan de hand van 5 spraakmakende politieke moorden.
4: In de nacht van maandag op dinsdag vanaf 12 uur.
5: Nooit meer slapen.
4: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Kijk, een goed pensioen, dat moet je toch echt zelf regelen. Dat geldt voor ZZP'ers, maar ook als je in loondienst werkt, bouw je vaak te weinig op. Bij Brand New Day kun je sparen en beleggen voor meer pensioen. Met je eigen pensioenpotje. En het fijne is, dat kan je ook nog eens een mooi belastingvoordeel opleveren. Zo geregeld, gewoon online.
9: Open ook jouw extra pensioenpotje op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's, je kunt een deel van je inleg verliezen.
10: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Bewonder het Rozenfestijn. Van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
12: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost. Autotaalglas. Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
15: Liselotte, wat ben je aan het doen?
16: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
15: Dus?
16: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
15: Ah, met superkorting.
16: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
15: Prijsvrije vakanties.
17: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
15: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
19: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistaanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde twee keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten, maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media.